praat. Minister Karmans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw en de Wit. De actie waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken. En het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot 19 graden.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. De topvrouw van ProRail wil geld van het kabinet om het spoor veiliger te maken. Dat zei ze na een dag vol sabotageacties op het spoor gisteren. Het waren er ruim 35. Ook gisteravond was het weer raak. Werd een buis gevonden op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer bij Teuge. In Limburg heeft de politie een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen ook spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Tot 2 keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag van hem daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. Dat de naamsverandering niet doorging, komt omdat alleen het congres daarover mag beslissen. En Lionel Messi komt nog 1 keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot 19 graden.

0: Jij luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans gaat aangifte doen tegen degene die gisteren brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Ik ben pistlink op mensen die het doelbewust hebben gedaan, zei Karremans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Volgens de directeur van ProRail zijn er waarschijnlijk weinig beelden van de daders van de sabotageacties op het spoor gisteren. Er hangen vooral camera's bij spoorovergangen, onder meer voor de verkeersveiligheid. Ook zei ze bij Nieuwsuur dat nog altijd niet bekend is wie de daders zijn. Saudi-Arabië heeft een drone onderschept en vernietigd die op weg was naar de heilige stad Mekka. Ze waren door Houthis vanuit Jemen opgelaten. Een schandelijke daad, zeggen ze. Als 2 heilige moskeeën en de pelgrims worden aangevallen, is dat een rode lijn. Saoedi-Arabië zegt dan hard terug te slaan. En zanger Ed Sheeran heeft ineens geen voorprogramma meer bij zijn tour. Meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken en het begon dat een van hen van de tour werd gehaald vanwege pro-Palestijnse uitspraken. Uit solidariteit volgen nu ook andere artiesten. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing was. Het Veronica Weer van Weer Online. In het oosten en zuidoosten buien, het is 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Het wordt dan duidelijk koeler dan gisteren, 17 tot 19 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties gisteren en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. Gisteravond werd op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer nog een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. De buis lag bij Teugen. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen twee gebouwen neerstortte. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn, ook niet waardoor het ongeluk kon gebeuren. In Johannesburg is opnieuw het lichaam van een vrouw gevonden, het zevende in 2 maanden tijd. De Zuid-Afrikaanse politie roept vrouwen daarom op extra goed op te letten, bijvoorbeeld bij het hardlopen. Ze denken dat er een seriemoordenaar of een groep actief is. Het laatste slachtoffer werd helemaal naakt gevonden. En de politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. Ze controleerden de bus nadat ze in de loods spullen hadden gevonden die gebruikt worden bij de fabricage van drugs. Zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Het wordt vandaag een stuk frisser, 17 tot 19 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, en mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Gisteravond is op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer weer een buis gevonden. ProRail denkt aan een nieuwe sabotageactie. Gisteren waren die er de hele dag op het spoor, ruim 35. ProRail-topvrouw van Veldhuizen zei bij Nieuwsuur dat ze niet weet wie erachter zit, omdat er maar weinig camerabeelden zijn. Maar goed, minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is er ontzettend boos over al die sabotageacties, ook van gisteren. En hij gaat aangifte doen, dat zei hij bij Pauw en de Wit.
4: Ik ben daar echt pissedink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank, ja. En een vrachtwagen die afremt niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte. We gaan aangifte doen.
3: Ja, op meerdere plekken stichten boeren de brandjes uit protest tegen de stikstofplannen. 7 mensen zijn daarvoor aangehouden, verhoord en inmiddels weer vrijgelaten. In Los Angeles is een helikopter van nieuwszender NBC neergestort. Deed live verslag vanuit de lucht van een verkeersongeluk toen het misging en tussen 2 gebouwen neerstortte. Bij die crash zou iemand op de grond zijn omgekomen. Het is nog niet duidelijk hoe het met de inzittenden van de helikopter is. En meerdere artiesten hebben zich teruggetrokken uit het voorprogramma van de tour van zanger Ed Sheeran. Ze zijn solidair met de Amerikaanse rapper Macklemore. Hij werd maandag uit de tour gezet vanwege pro-Palestijnse uitspraken tijdens zijn optreden. Ed Sheeran heeft laten weten dat het niet zijn beslissing was. Het weer vanochtend in het binnenland af en toe zon. Aan de kust buien, die trekken langzaam naar het oosten. En het wordt vandaag een stukje frisser, 17 tot 19 graden.
5: Koud! De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
6: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
6: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat de klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
15: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
16: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: kerst.nl en boek direct een proefrit.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: kijken of gaat het nog goed met Lionel. Ja. Geen ernstige berichten. Hij is niet in elkaar gestort gisteravond. Het gaat even goed met Lionel Richie. Dancing on the ceiling.
1: Hello, this is Lionel Richie. Ah. And I'm here with Gerard Ekdom.
0: Ja, dat klopt.
1: And we could party all night
0: long. Nou, fijn is dat. Dancing on the ceiling op woensdag 16 september.
2: Gerard Ekdom.
0: Goedemorgen.

0: Da Bowza. Je hebt de twee dancehitten. Dit was The Another natuurlijk. En deze, dat is een setje. Jongen, ga je altijd als setje, in 1995 had je ook een setje. Had je de Bucketheads met de Bomb en de Nightcrawlers met Push the Feeling On. Die kocht ik tegelijkertijd. Dat is een setje. Dat is met deze ook.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja.
0: Het is gewoon een setje. Dus voor altijd de twee dancehits van deze zomer 2026. De Bowzaan Magnetic en daarvoor De Dijk. En wat het ook is, geen idee. Maar als het dan toch moet gebeuren, vanavond. Doe het vanavond. Het is woensdagavond. Maakt niet uit, 16 september. Maar het moet vanavond gebeuren. Misschien jouw nieuwe stoofschotelrecept.
1: Ja, dat zou zo maar kunnen.
0: Curry,
1: ja.
0: Kan ook curry.
1: Nou ja, nu je het zegt, heb ik er wel zin in, ja.
0: Voor de mensen die denken, waar gaat het over? Vroeger had Max een rugzak mee. En hij woonde toen zo klein dat zijn keuken was ook de badkamer en de slaapkamer. Dus alles rook naar datgene wat hij de avond ervoor had gemaakt. Dus op een gegeven moment stond jouw tas stond in de hoek te gieren, zoals ik dat al noemde. En dan roken wij allemaal overal mee. Was het de curry night gisteravond?
1: Ja, maar die tas was van een heel specifiek soort vliesstof.
0: Ja, dikste vliezen.
1: En op een of andere manier was die heel gevoelig voor curry.
0: Mijn rugzak is gevoelig voor curry.
1: Maar het was ook wel zielig, want ik... Nou ja, zielig. Kijk, mijn huis was gewoon heel klein en die tas was heel groot. Dus die tas kon eigenlijk nergens anders staan dan gewoon in de woonkamer of in de keuken.
0: Dus kiezen of een tafel of jouw rugzak.
1: Dus die tas was gewoon wel altijd in dezelfde ruimte als waar ik mijn curry's bereidde.
0: Ja, nou ja, zo werken die dingen, hè.
1: Nou ja.
0: Hoe komen we er eigenlijk ook weer op?
1: Geen idee.
0: Oh ja, laat het vanavond gebeuren. En die curry's rotel, dat is het natuurlijk. Goedemorgen, het is woensdag 16 september. Het is echt door de morgen en... We zitten nog heel even het heftige nieuws van gisteren te verwerken over Ben Sanders.
1: Ja.
0: Die is overleden. Dat heeft zijn broer ook officieel bevestigd vannacht. Want bij een recreatieplas ten zuiden van Arnhem is hij gevonden. Er waren al vermoedens dat het om Ben Sanders ging. En dan heb je allerlei vragen. Hoe kan dat? Ik heb er vannacht ook over gedroomd.
2: Wat heb je gedroomd dan?
0: Het laatste dat ik gisteravond las was... Ik wilde nog even weten, is er al informatie over hoe die dan tot een einde is gekomen? Hoe is hij in die pond terechtgekomen? Maar dat is nog niet bekendgemaakt. Dus ik ben daar vannacht over gedroomd blijkbaar over Ben Sanders. Geen idee waarop dat... Het is in ieder geval uitgesloten dat het hier gaat om een misdrijf. Dus wat er allemaal gebeurd is, geen idee. Ik hoorde wel... Hij heeft 3 hernia's, had hij.
1: Echt waar, joh.
0: Dus als hij moest optreden, dan kwam hij met een stok kwam die op. Maar ik heb er 1. Die gaat nu goed. Maar dat heeft zo ongelooflijk veel pijn gedaan... dat ik dacht, jullie hebben me wel eens hier zien staan... 's ochtends op dit tijdstip. Dus jullie dachten, haalt hij het einde van de uitzending wel, deze knul?
1: Dan stond je 5 seconden voor het eindigen van de plaats... stond jij nog dubbel gevouwen voorover. En dan was het... Ja, hallo, goedemorgen.
0: Ja, dat is echt verschrikkelijk. Maar 3 van die dingen, dat is niet te doen, joh.
1: Nee, dat is niet te doen. Ja, het is grappig, want als je Ben Sanders zegt... ik moet gewoon gelijk denken aan die eerste auditie van The Voice. Hij heeft natuurlijk daarna ook nog hartstikke veel dingen gedaan. Heel veel optredens gedaan. Dat was echt een artiest in ras, in hart en nieren.
0: Hij was ook, hij zette ook tatoeages ook, hè?
1: Oh, dat is waar, ja. Hij zat zelf ook helemaal onder.
0: Tattoo Ben was hij.
1: Ja.
0: Maar ik heb trouwens, want ik heb hem nog wel even gevonden.
1: Je hebt hem daar.
0: Die auditie. I was roaming around, always looking down. Gaat meteen een stoel om.
3: In zijn eerste zin, 3 tegelijk.
0: Drie tegelijk. Angela Groothuis had al gelukt, Roel van Velsen had al gelukt... Nick en Simon hadden allemaal al... alleen die Jeroen van de Boom, hè?
1: Ja, maar het was bij die auditie eigenlijk stiekem al een beetje duidelijk... dat hij ging winnen.
0: Ja.
1: En ik denk dat het ook echt wel mee heeft bijgedragen... aan het succes van The Voice of Holland. Want hij was echt een fenomeen.
0: Hij was de eerste winnaar.
1: Ja.
0: De eerste winnaar ooit. Ja. Maar ja, een raar verhaal. Hij is er dus niet meer en is gevonden in die plomp. En wat is er nou gebeurd?
1: Ja, dat gaan we vast een keer...
0: Dat zullen we waarschijnlijk ooit wel een keer te horen krijgen.
1: Maar heel versterkt aan de fans en de familie in ieder geval.
0: Ja, vreselijk allemaal. Het is in ieder geval Radio Veronica. En we zitten straks weer vanaf 8 uur nog in de top 3000. Het zijn de laatste paar dagen. Dat betekent dat je nu de meest emotionele liedjes gaat krijgen.
1: Oh ja?
0: Ja, dat heb ik altijd. Nu komen de begrafenissen en de crematies.
1: Ja, dat zijn de liedjes die wel het meeste voor mensen betekenen.
0: Ja, dat is absoluut waar. Maar zo af en toe zullen wij de boel een beetje vrolijk maken. Want ook al is het het midden van de week, dan ben je het vers van het weekend verwijderd, zeg maar. Gevoelsmatig dan, hè? 3 dagen voor. En dan mag je het gewoon even uitgooien. Dus kom maar even, gooi het gewoon maar even uit. Gewoon... It's weather time! En dan heb ik het over de stout.

0: Als jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het. Geruikt het zelfs al.
0: Ekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team.
2: Dit soort

0: de Katie Tuinstoel kan voorlopig weer de schuur in, hoor. Katie Tuinstoel en Suddenly I See You. Daarvoor Stau Kansel. Lekker. To the top. Zometeen het nieuws van 6:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Mogelijk weer sabotage op het spoor en hoe je verwijderde berichten op WhatsApp toch leest.
0: Oh, interessant. Interessant.

0: doodadoo.
1: Lever je vuurwerk in. .nl.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
6: Nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
10: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
14: Van het bos tot in de tuin.
13: Zagen.
14: Snoeien.
13: Blazen.
14: Maaien.
13: Meer maaien.
14: En nog meer maaien.
13: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
14: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
13: Stiel. Sterk werk.
15: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
16: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
17: Lieve Monica, verkeer. Het is woensdag en het is nooit heel druk. Er staan er nu 6 waarvan dit te langste zijn. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoude Rijndijk door een auto met pech een half uur. A16 Breda-Rotterdam bij Schavendeel een kwartier. De A50 Apeldoorn-Arnhem bij Waterberg. Er staat toch weer de dagelijkse auto met pech. Dus knap, elke ochtend wordt hij daar neergezet. Nu sta je bij 8 minuten. 6:58, het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
18: Goedemorgen. Zanger Ben Sanders is overleden. Dat heeft zijn broer Dean inmiddels bevestigd vannacht. In een plas bij Arnhem werd gisteren een lichaam gevonden. En dat blijkt dus te gaan om Ben Sanders, die 15 jaar geleden als eerste The Voice of Holland won. Hij werd 43 jaar. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is gisteravond nog weer een buis gevonden. Een nieuwe sabotageactie, denkt ProRail. Op tientallen plekken lagen gisteren buizen op het spoor, waardoor het spoorverkeer ontregeld was. Verkeersminister Karremans is pisselink op die boeren die gisteren langs allerlei snelwegen ook hooibalen in brand staken uit sabotageacties. Uit protest tegen het stikstofbeleid deden ze dat. Hij gaat ook aangifte doen, dat zei hij in de talkshow Pauw en De Wit. En berichtjes verwijderen op WhatsApp. We hebben er denk ik allemaal wel eens mee te maken gehad. Ofwel dat je zelf iets stuurt en denkt, nee, dat moet niet. Of dat je een berichtje ziet verdwijnen ineens in het niets.
17: Ja, dat gebeurt elke dag, hè?
18: Elke dag?
17: Ja, bijna wel. Ik had mijn zusje stuurde van de week iets wat ze meteen verwijderd heeft. Ik heb geen idee wat ze me gestuurd heeft.
18: Ga je dat dan niet nog even vragen? Van, goh, wat was dat?
17: Oh, wat was dat?
18: Ja, dat
17: toch even weten. Maar wat heel veel gebeurt, ik had het net al even buiten de uitzending om. Op het moment dat het om iemand betreft, en er moet iets gestuurd worden vanwege een geheim feestje of weet ik veel wat, heel vaak ga je het dus naar diegene sturen waar het over gaat. En daar moet het dus absoluut niet naartoe.
18: Wat het op top of mind is.
17: Ik heb binnenkort een verjaardag van iemand en we zoeken belastend materiaal van diegene. Dus ik zoek in mijn telefoon en ik vond van de week inderdaad een filmpje. En ik dacht, ja, dit is misschien wel belastend materiaal waar we om kunnen lachen. En toen dacht ik, ik heb 3 keer gecheckt of ik het naar de juiste persoon stuurde en niet naar degene waar het om gaat. Maar dat gebeurt zo vaak dat het misgaat.
18: Ik heb het ook wel eens gehad met mijn bruiloft. Ja, toen waren we een fotoboek gingen we maken voor een
17: stel. Ja, dat soort dingen.
18: Nou, ja, en toen waren we allemaal foto's verzameld naar het bruidspaar gestuurd.
17: Nee!
18: Ja, echt zo suf.
0: En wat heb je erbij gezegd?
17: Leuk, ik kwam het toevallig tegen. Weet jullie dit nog? Weet je nog?
18: Ik was nostalgisch.
17: Ja, was nostalgisch. Ja, ik heb een wijntje op. Je moet het me maar niet kwalijk nemen.
18: Nee, maar weet je wat het stom is? Ik heb het allemaal verwijderd, maar je weet hoe dat gaat. Als je heel veel foto's naar iemand stuurt, dan melding. Ja. Ze hadden het al lang door. Dus het was een beetje. Ze wisten niet wat we ermee gingen doen, maar ze wisten wel, er is iets.
17: Er gaat iets gebeuren.
18: Het schijnt dus, kijk, Geer en ik hebben een iPhone. En wij pesten jou, Max, altijd een beetje met het feit dat je een Android hebt.
17: Oh, dat doet me niks. Nee, maar je krijgt nu een hele stroming op de app van mensen die ook een Android hebben. Daar dolgelukkig mee zijn, dat is prima.
18: En het schijnt dus dat die mensen met een Android dus wel die verwijderde WhatsApp-berichten kunnen lezen.
17: Ja, wist ik al lang.
18: Oh, jij hebt het allemaal al lang gelezen.
0: Maar dat is Android.
17: Hij heeft een submap waar al onze verwijderde berichten in terechtkomen.
0: Dus. Ze zijn gewoon daar waar die Samsungs gemaakt worden en die Androids. Ze zijn ze net even een tandje voor altijd, hè? Privacy,
18: ja, het is er geen waarde aan. Want als het een keer verwijderd is, dan moet je het gewoon nog rond kunnen neusplakken.
0: Ja, maar we hebben het er wel over.
18: Ik lees in de Telegraaf hoe het moet. Mocht je nu luisteren en je wilt testen, je moet naar instellingen toe, naar meldingen, geavanceerde instellingen, historie, meldingen. En dan het schakelaartje aanzetten.
17: Zo, dat zijn.
0: Kunt u dat nog één keer herhalen?
17: Eén keer van het begin.
18: Instellingen, meldingen.
17: Meldingen.
18: Geavanceerde instellingen.
17: Geavanceerd, hè?
18: Hey, lees de Telegraaf anders maar.
17: Ja, oké. Okay.
18: Het weer nog vandaag af en toe zon, maar er vallen ook een paar buien. En dat alles bij zo'n 18 graden.
6: Gerard Ekdom.

0: Cartman. Niet te verwarren met Eric Cartman. Dat is een heel andere South Park. Dit is de zanger Eric Cartman en Hungry Eyes. Met Veronica, daarvoor Fatboy Slim en Praise You. Het is weer tijd voor een kleine duik.
1: In Ekdom's platenkast.
0: Ja, ik heb een hele oude plaat meegenomen. Heerlijk, lekkere oude platen. 1970 is het jaar van herkomst. Het was in de periode dat ook een band genaamd Blood, Sweat & Tears nogal succesvol was. Deze band klonk een beetje hetzelfde. Sterker nog, de zanger klinkt een beetje hetzelfde als de zanger van de Blood, Sweat & Tears. Waardoor iedereen dacht dat het ook Blood, Sweat & Tears was. Maar bleek om een andere band te gaan. De band heet Idols of March. Een absolute eendagsvlieg. Ze hadden namelijk maar één hitje. En die zanger van Idols of March, Jim Patrick, die richtte later een andere band op. Dat werd Survivor. Hij is medeschrijver van Eye of the Tiger. Maar hij was vroeger de zanger van deze band. En hoe is dit nummer tot stand gekomen? Blijft een mooi verhaal. Hij was verliefd op ene Karen. Dat was een model. En die moest elke dag naar een modellentraining worden gebracht. En zij vroeg hem ook, wil je mij brengen? En dat deed hij elke dag. In de hoop dat er een vonk zou overslaan. Maar die vonk sloeg nooit over. Op een gegeven moment kwam hij gefrustreerd thuis en dacht, ik ben eigenlijk voor jou alleen maar een vervoersmiddel. Meer ben ik niet. Toen dacht hij, een vervoersmiddel? Daar ga ik een nummer over schrijven. I'm your vehicle.

0: Lekker, hè? Fantastisch. The Eyes of March. Nooit meer dat... tenminste, we hebben nog een paar pogingen gedaan tot hitparade materiaal. Maar in Nederland bleef erbij Vehicle.
1: Grappig, hè? Het klinkt inderdaad echt als Spinning Wheel.
0: Ja, Blood, Sweat & Tears. Dat komt door de hoeveelheid koper en de stem.
1: Ja, en dus ook een beetje die drumbreaks. Dat zit daar ook in.
0: Wel leuk klein detail. Tijdens de opnames is er een stuk gewist. Dus ze hadden de opname te pakken. Dus de take waarbij alles klopte. Oké, we hebben hem. Bleek er een of andere techneut op wissen te hebben gedrukt. Dus er is een stuk weg. Dus ze hebben, en je hoort de knip als je het weet. Ze hebben gelukkig namelijk nog een eerste take gedaan. En de gitaarsolo daaruit hebben ze kunnen gebruiken voor de take die je net hoorde.
1: Oh, wat grappig. Ja. Waarom bestaat er dan ook een knop wissen? Ja. Dat hadden ze nooit moeten maken.
0: Je had toen gewoon een stagiaire opname man. Weet je, die zat er ook bij. Oh, sorry, ik heb ongelijk gewist, Dick. Weet je, en zo weer. Dat soort dingen gebeurden. Maar goed. In ieder geval hebben wij het eindresultaat zojuist gehoord. Vehicle, en hij staat in de platenkast playlist te vinden op Spotify. Ja,

0: 16 september 2026 zou zomaar eens de geschiedenisboek in kunnen gaan met 3-0 weekwinst voor jou.
1: Dat
0: kan, hè?
1: Dat zou toch mooi zijn.
0: Maar dan moet je alleen de quiz van vandaag goed hebben. Want ja, we hebben natuurlijk weer een fantastisch fragment gevonden. Dat snap jij ook. We hebben echt het hele internet en de hele televisie hebben we afgestruind op zoek naar iets moois. In de hoop dat jij weet hoe dit afloopt. De quiz van vandaag komt namelijk uit het realityprogramma wat mijn vrouw altijd kijkt, De Bondgenoten.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik volg het niet, maar af en toe hoor ik flarden van het programma uit haar laptop komen. In dit programma wonen mensen met elkaar in een huis terwijl ze bondjes vormen en opdrachten moeten doen. En tijdens die opdrachten is er altijd tijd voor ontspanning. Dus besluit de groep een spelletje Wie ben ik te spelen.
2: Ik ben geen Elon Musk. Ik ben geen, hoe heet die andere vent wat ik net zei?
3: Steve Jobs.
2: Dat ben ik ook niet. Misschien ken ik hem wel helemaal niet.
3: Wel.
4: Wij ook.
5: Ja, nee. Dit is echt een van de bekendste personen op aarde.
2: Zou ik dan misschien de eerste letter mogen of de laatste letter?
5: Oké, okay, de B.
2: Oké, wacht.
5: De B.
2: De B.
3: Ja.
2: Ben ik dan Bill?
4: Achternaam?
2: Ik weet zijn achternaam echt niet, man.
3: Hoort. Hoort in het Engels.
2: Bird.
5: Ja. Hoort in het Engels.
2: Bird. Kom op. Wat voor
4: poort? Als je op een vliegveld bent, dan ga je naar...
0: Nou, Bill Purt is dus niet goed.
5: Wat maar, is het wel, Marijk?
0: Wat antwoordt zij als definitief antwoord?
1: Vast Bill's plate of zo. Maar, ja. gaan maar kijken. Ik weet niet.
0: Is dit A, billboarding?
1: Oh ja, ja, vliegveld,
0: B,
1: ben ik gezegd. Ja.
0: Bill plane?
1: Kan ook nog,
0: of
1: ja.
0: Of C, Bill airport?
1: Oh, dit is weer zo moeilijk, jongens. Want het is dus inderdaad Bill Gates. Hè.
0: Ja.
1: Maar, ze geven
0: ja, het is
1: hem,
0: Bill Gates,
1: oh.
0: Maar gaat ze zeggen A, billboarding? Ja. B, Bill plane? Of C, Bill Airport.
1: Ah, ze zijn net natuurlijk iets van Bill Plurt, zei ze zelf uit zichzelf.
0: Bill Plurt.
1: Bill Purt.
5: Dat zei de Purt in het Engels.
0: Ja,
5: dat
0: is het Purt. Engelse woord voor poort, Purt, nee. Dat is niet helemaal goed.
1: Zij zou misschien dan... Kijk, Bill Plane zou dan wel kunnen, dat ze, maar ze weet hopelijk denk ik misschien wel dat plane geen poort is in het Engels. Bill Boarding.
0: Ja, wat gebeurt hier nou, hè?
1: Ja, oh, grappig dit. Ook Bill Boarding. Bill Boarding, of wat is C ook weer?
0: Bill Airport.
1: Bill Airport. Oh, poort. Bill Airport. Dat kan ze ook nog wel zeggen. Ja. Bill Airport, omdat ze poort kreeg. Ja, laat ik voor C gaan.
0: Ja, je gaat voor nummer C?
1: Ja.
0: Is dat je definitieve antwoord?
1: Gewoon proberen. Anders is het waarschijnlijk A, maar we vullen C in.
0: Oké. Okay. Ja. Dan gaan we eens even luisteren of dit waar is.
4: Als je op een vliegveld bent, dan ga je naar...
2: Airport.
3: Ah. Ja, je hebt hem. Bill Airport.
0: Ah, het is nog niet te geloven.
1: Ongelooflijk.
0: Je hebt ons door.
1: Wat? Een comeback.
0: You cracked the code.
1: Cracked the code.
0: Oh mijn god.
1: Ja, heerlijk gevoel dit.
0: Nou, fantastisch jongens. De weekwinst is binnen. Het is pas woensdag.
1: Champagne.
0: Ja, nou precies. Nee, alleen koffie. Maar goed, maakt niet uit. Koffie, oh, voor iedereen koffie.
1: Yay!
0: Hey! Katy Perry is hier. En ze is allesbehalve.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
2: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
6: De Beter Pikkenbullies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
5: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
10: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
11: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
12: Aquaparken voor tickets €200, please.
11: Zei jij nou €200?
13: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
11: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
19: Kippie.
20: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro.

0: per maand. Ontdek het op leapmotor.nl. Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja?
8: Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
8: Oh, wat een geld!
9: 18.000, potverdikke me.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 7 uur.
14: Marijke Ketel.
15: Goedemorgen. Er is gisteravond weer een buis gevonden op het spoor. Dit keer bij Teuge, tussen Apeldoorn en Deventer ligt dat. Volgens ProRail de zoveelste sabotageactie. Ook op tientallen andere plekken in het land lagen buizen gisteren. Het is nog niet duidelijk wie daarachter zit. ProRail zegt dat er weinig camerabeelden van zijn. Minister Karremans haalt hard uit naar de boeren die gisteren langs snelwegen hooibalen in brand staken, ook als sabotageactie, en zo het verkeer in gevaar brachten. Karremans zei gisteravond in de talkshow Pauw en de Wit:
16: ik ben daar echt pissedink over. Omdat je zou er maar rijden met je kinderen op de achterbank, ja, en een vrachtwagen die afremt, niet zien aankomen door die rook. Dit is gewoon gevaarzetting. We hebben ook aangifte. We gaan aangifte doen.
15: De boeren protesteerden met de brandjes tegen het stikstofbeleid. 7 boeren zijn opgepakt en inmiddels ook weer vrijgelaten. Er werd al voor gevreesd en nu heeft zijn familie het echt bevestigd. Zanger Ben Sanders is overleden. Hij was vermist en na een grote zoekactie werd gisteren zijn lichaam gevonden in een plas bij Arnhem. Volgens de politie gaat het niet om een misdrijf. Sanders werd in 2011 de allereerste winnaar van The Voice. Hij was 43 jaar. En er wordt steeds meer gebruik gemaakt van AI in bezwaarschriften, waardoor de bouw van huizen vertraagt. BNR heeft daar onderzoek naar gedaan. Het kabinet wil woningbouw juist versnellen door procedures makkelijker te maken. Het reageren op bezwaren met AI kost juist heel veel tijd. Onder meer omdat ze heel erg lang zijn, die reacties. Het weer vanochtend in het binnenland af en toe zon. Aan de kust buien, die trekken langzaam richting het oosten. En het wordt vandaag een stukje frisser dan gisteren. 17 tot 19 graden.
14: Nou, dat scheelt. 2 jassen en een bikini, hè?
15: Inderdaad, zeg.
14: 10 vertragingen staan er. Het is niet te druk, want dat is woensdag. A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel, 12 minuten. A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 18. En de A50 Apeldoorn Arnhem bij Waterberg. Daar staat weer de dagelijkse auto met pech. Daar heb je nu een half uur vertraging.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Nu.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
4: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
5: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis

0: business.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
2: Dit is Radio Veronica.

0: zaten er midden in. Suicide Blonde op woensdag 16 september. Goedemorgen, het is Radio Veronica. Met over een uur het vervolg van de top 3000. Ach, de grootste komen er nog aan, hè. En we hebben de kranten weer even lekker uitgepluist. Is dat goed of is het geplozen?
1: Uitgepluist, denk ik.
0: Uitgepluist, hè, wel. Ja.
1: Vraag wel.
0: Doorgespit, uitgezocht, zoek het allemaal uit. Wat heb jij gevonden, Marijke?
1: Nou, Geer, heb jij de oepsie-poepsie-knop even voor mij?
0: Oeh, is het weer zover? Oh, hebben we er weer één?
1: Dat is behoorlijk, hoor.
0: Oké.
1: Een behoorlijke...
0: Oepsie-poepsie.
2: Oepsie-poepsie.
1: Het is een groepje Nederlanders geweest die met de caravan op vakantie waren. En die waren in Frankrijk, in het zuidwesten, om heel precies te zijn. En die zijn vast komen te zitten op een Franse brug.
0: Oh.
1: Oude hangbrug. En de caravan bleek... te breed voor de hangbrug. Dus ze hebben de beide kanten van de weg hebben ze bezet gehouden voor een goede 10 minuten. Allemaal boze Franse mensen tot gevolg, want niemand kon er meer langs. En het is gewoon een drama geweest.
0: Is dat niet, want we hadden van de zomer toch ook het mysterie van die stijger?
1: Volgens mij, daar zat ik over na te denken.
0: Ja,
1: ik weet helemaal niet hoe dat uiteindelijk is opgelost.
0: Het bizarre is namelijk, want ineens was hij ook weg.
1: Ja.
0: Die camper was weg.
1: Dat leek wel een stunt.
0: En een week later... verdimd, daar stond er weer één vast. Het is gewoon weer diezelfde stijger. Dus er is ergens een Google Maps waar het niet helemaal goed gaat.
1: Ja.
3: Mag ik even trouwens een 2 voor 12 momentje? Het is uitgeplozen.
0: Uitgeplozen?
3: Oh. Ja.
0: Toch?
1: Op de kanten uitgeplozen, op de kanten uitgepluist. Kan het niet allebei?
3: Nee.
1: Oké, uitgeplozen. Nou, dan weten we dat ook weer. Heb jij dat even goed uitgepluist?
0: Nou, alles weer pluis hier. Kijk, zo pluisibel. Max, wat heb jij gevonden?
3: Nou, ik vond dit heel opvallend. Een internationaal verhaal over de jonge Française Melissa.
0: Melissa.
3: Ja, hoe zeg je? Melissa.
1: Uitgepluist.
0: En dat is het.
3: In 2018 deed zij namelijk voor het eerst de vreemde ontdekking dat een totaal onbekend persoon haar hoofd op zijn lichaam had getatoeëerd.
0: Hè?
3: Ja. En daarna gebeurde het nog een keer bij iemand anders.
1: Wat?
3: En daarna nog een keer. Allemaal mensen die haar hoofd op hun lichaam lieten vereeuwigen.
0: Maar hoe kan dat nou?
3: Nou, uiteindelijk kwam ze er dus achter dat verschillende tatoeëerders haar ontwerpen van Pinterest hadden gehaald.
1: Haar ontwerpen van wat?
3: Ja, die maakten ontwerpen op basis van haar hoofd.
1: Oh.
3: Dus haar foto's kwamen op Pinterest terecht. Dat is een website waar je allemaal foto's voor inspiratie voor je tuin of voor je huis of dus ook voor tattoos kan vinden. En ja, zij was daar gewoon opgepleurd door andere mensen. En ja, toen kwamen dus ineens allemaal tattoo-ontwerpen op basis van haar hoofd de wereld in. Dus op een stuk of 20 lichamen staat haar hoofd in verschillende poses nu getatoeëerd.
1: Waarom zou je het hoofd van iemand die je niet kent op je lichaam laten zetten?
0: Ja, dat is helemaal... Want je hebt vaak iets van waarde op je lijf laten tatoeëren.
3: Ja, maar dat is dus niet voor iedereen zo. Het hoeft niet symbolisch. Het kan ook gewoon een hele mooie afbeelding zijn waarvan je denkt, ja, dit vind ik gaaf.
1: Van een random vrouw lichaam. In dit geval.
3: Ja. Voor mensen is soms de lat echt een stuk lager.
0: Zo is dat. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben stokfoto ook, hè, wereldwijd.
3: Ja.
0: Ik weet niet hoe dat gekomen is, maar ik ben dus de man die verbaasd naar een computerscherm kijkt.
1: Fantastisch. Even uitleggen wat een stokfoto is misschien.
0: Een stokfoto is gewoon een standaardfoto die gebruikt wordt door kranten of weet ik veel wat. Ik ben ergens een keer in een glazen huis gefotografeerd door iemand. Ik keek een beetje verbaasd naar het scherm. Ik had misschien, dit waren mijn eerste tekenen voor, moet die jongen geen leesbril? Ik kon het gewoon niet zo goed zien. En je ziet mij gewoon een beetje fronsend kijken naar het scherm, alsof ik niet weet wat ik aan het zien ben. Nou, dus wereldwijd, als er iets aan de hand was over technieuws of wat dan ook, stond per foto er te pas en te onpas bij. Maar ook gewoon op Amerikaanse websites.
1: Ja. En het ding met stokfoto's is dat het gratis foto's zijn vaak, toch?
0: Dus
1: dat
0: maar ik snap niet, iemand wordt daar rijk van, maar ik ben het niet. Ik ging gewoon op Times Square.
3: Ik moet zeggen, dat doet mij aan denken. Ik heb natuurlijk ook een tattoo. En dat is een kat.
0: Ja, van wie is die kat?
3: Nou ja, dat weet ik dus
0: heeft
3: niet.
0: Heeft die kat zich al gemeld?
3: Nou, dit was dus een ontwerp uit een boek. En ik zei, ja, nou mooi, pleur er maar op. En misschien is het wel Snoetje uit Haarlem.
1: Nou, wie weet.
3: Hoe knows?
0: Ongelooflijk, hè? Nou ja, ik weet het niet, maar misschien dat die kat zich meldt. En alsnog geld wil van jou.
3: Nou, dat gaan we dan eventjes handje contantje dan afdoen. Hè?
0: En ondertussen, ik heb nieuws. Ja, ik heb nieuws. En ik ga proberen dit op een hele fijne manier te brengen.
3: Okay.
0: Want er gaat iets gebeuren. Zometeen een grote aankondiging.
1: Oh.
3: Wat gebeurt hier nou?
0: Ja, dit was een gedeelte.
3: Oh, oké. Okay.
0: Zometeen een grote aankondiging. Heb je wel zin in?
1: Ja.
0: Zometeen.
1: Spannend.
0: Ja, spannend. Hè? Dan gaat zo een aankondiging.

0: One sweet little mystery. Nou jongens, het is weer zover. Maandenlang hebben wij moeten bijkomen van die ene vraag. Die ene stem die Nederland in zijn of haar greep hield. We hebben de tijd gehad om even tot rust te komen. De stofdeeltjes fladderen langzaam naar beneden. Maar die tijd is nu voorbij. Want vanaf maandag 21 september is het er weer tijd voor. Ja, it's that time of year. Het is namelijk weer tijd voor...
1: De Fluister.
0: Ja, tuurlijk. Spannendste spelletje van de Nederlandse radio vinden wij van WC Eend. Waarbij een bekende Nederlander, Radio Veronica, join the club, fluistert. En als jij weet wie dat dan is, dan maak je kans op een mega jackpot. En daar starten we maandag al mee en die is 5.000 euro.
2: Dat is hoger dan normaal.
0: Dat is inderdaad hoger dan normaal, Max.
2: Met 3.000.
0: Vroeger hebben we meteen het salaris erbij. We zagen de Prinsjesdagplannen. We dachten, nou, dan beginnen wij ook gewoon met 5.000 euro, hoor. Kanonnen zeg. En de afgelopen 2 jaar hebben we natuurlijk meerdere fluisteraars gehad. En ik ben benieuwd of jullie ze nog weten.
3: Oh, wat spannend.
0: Ja, ik ga even eentje laten horen. Weet je nog wie dit is?
1: Radio Veronica. Join the club.
3: Deze heeft lang meegedaan, geloof ik.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
3: Ja, ik weet het nog, denk ik.
2: Was het Erik Scherder?
0: Nee? Was het Erik Scherder? Nog één keer.
1: Radio Veronica.
2: Nee, dit was niet Erik Scherder.
3: DJ Jean. Was het niet DJ Jean?
0: Nee, die komt hier als volgende.
3: Oh, die had een smakje, had het DJ.
0: Dat is het volgende.
2: Het was Hans Klok, denk ik.
3: Hans Klok! Nog
0: was dit Hans Klok?
1: Radio Veronica. Join.
0: Ja. Het was Hans Klok.
3: Hij doet een beetje nonchalant. Ja,
0: klopt. Iedereen dacht dat het Frank van der Linden was en hij bleef maar binnenkomen.
3: Ja, dat klopt.
0: Weet je nog wie dit was?
1: Radio Veronica. Join the club.
3: Dat dacht ik al dat jij het was heel lang, Max.
2: Oh ja?
3: En luister eens met Max Bril. Als je wil.
2: Wat zeg je?
3: Nog een keer, mag ik nog een keer?
1: Radio Veronica. Join the club. Radio Veronica. Join the club.
3: Had jij kunnen zijn. Maar goed, jij was het niet. Wie was het dan ook alweer?
0: Ja, dat is een goede vraag. Ik dacht ineens aan Victor Brandt, maar ik weet niet of het waar is. Was het Victor Brandt? Had ik gelijk? Oh, kijk. Ja. Oké. Dan heb ik er nog even eentje om te kijken of je dit nog weet.
1: Radio Veronica. Join the club.
2: Ja, dit was DJ Jean.
0: Dit was DJ Jean.
3: Oh, wel. Oh, dit was
0: het smakje. Dit was DJ
1: Jean. Radio Veronica. Join the club.
2: Oh, je hoort de lama's op de achtergrond. Het is Patrick Lodiers.
0: Ja, die heeft het langst gedaan, hè? Die heeft 24.800 euro opgeleverd, weet ik nog.
3: Ja.
0: En nog eentje om het af te leren.
1: Radio Veronica. Join the club.
2: Dit is gewoon Marisa, denk ik. Ze proberen ons nu...
1: Radio Veronica. Join the club.
3: Welke vrouw hebben we allemaal
0: Dit was de allereerste fluisteraar.
3: Was
0: dit
3: Bridget Maasland?
0: Bridget Maasland.
2: Nou, wij weten het niet eens als we het al gehoord
3: wat
2: hebben.
3: Erg is dat, hè?
0: Grappig, ja, maar dat gaat dan toch ergens. Dat zit ergens, maar die laadjes moeten wel even worden opengetrokken natuurlijk. Hè. Nou, dit gaan we dus weer beleven vanaf aanstaande maandag. Op dit radiostation. Radio Veronica, de fluisteraars terug.

0: meteen over geld gebroken. Geld ook voor dit spel natuurlijk. Want 150 euro ligt hier misschien wel voor jou als je mee durft te spelen met Zing na de ping. Gaan we zo meteen doen. En het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te mogen doen. Dat doe je door dit af te zingen na de ping. Luister. Dat was hem al. Nou, dat scheelde weinig, hoor. Tik dat maar eens uit.
1: Was niet goed?
0: Het is niet goed, maar hoe gaat het wel verder? Laat het weten, zing het in en stuur het via de radio. Veronica Emma, zal ik het voor de zekerheid er nog één keer laten...
2: Ja, graag, graag, hè.
0: Ja.
2: Nee, ja, ik weet het niet.
0: Hoe gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app. En misschien mag je meespelen met Zing naar de ping. Dat is mooi, hè? Zometeen. Het nieuws ook van 7:30. Dat komt steeds dichterbij. En wat zit daar allemaal in bereiken?
3: Mogelijk meer sabotageacties op het spoor. En hoe jij je Spotify Wrapped kan manipuleren.
0: Oeh, dat is een goede tip.
4: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met... De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
0: Je wint 32.000 euro!
5: Alle info radioveronica.nl.
6: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
7: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
8: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
6: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
8: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
9: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
13: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
13: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
15: Ontdek Sport City, de city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
16: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
17: Download de app en start met vinden.
18: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
19: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
19: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Veronica, verkeerupdate. Of is het verkeersupdate?
2: Verkeerupdate. Zo, daar vraag je me wat.
3: Zie je
2: zeg.
3: Verkeersupdate?
0: Verkeers, hè?
3: Ja, ik denk wel met een S.
0: Ja, als het gaat helemaal verkeers. De A1 bijvoorbeeld, Apeldoorn Amersfoort bij
3: Hoevelaken.
0: 21 minuten. De A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp, een kwartier. En de A50 Apeldoorn Arnhem bij Schaarsbergen, daar een half uur vertraagd. Het is 7:58 en het allerlaatste nieuws met Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Nog een buis gisteravond op het spoor. Dit keer bij het Teuge tussen Apeldoorn en Deventer. Treinverkeer werd meteen stilgelegd. Op meer dan 35 plekken in het land werden gisteren ook buizen gevonden. 3 doden dan bij een crash van een NBC-nieuwshelikopter in Los Angeles. Die deed verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. De burgemeester is diep geraakt door de crash, laat hij weten. Een staking van beveiligers op Schiphol vandaag gaat niet door. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere arbeidsvoorwaarden. Die zijn er dus uitgekomen. En goed nieuws, ik denk specifiek voor Geer. Hoop ik.
2: Ja.
3: Spotify heeft namelijk iets bekendgemaakt. Dat jij je Spotify Wrapped kunt filteren op je kindersvoorkeuren. Dus als het ware, eigenlijk zegt Spotify hiermee, als jij voor je kinderen veel Baby Shark of K3 draait.
0: Oh, zo, ja.
3: Altijd vervelend als dat weer terugkomt aan het eind van het jaar, dat je de hele tijd naar Baby Shark hebt geluisterd.
2: Maar zijn zoons zijn niet eens meer puber meer,
3: nee,
2: hè?
3: Maar dat was jouw grote probleem vorig jaar.
0: Ja, ik had ineens Boef in mijn top 5 en zo.
3: Boef en Laag. En ik denk dat je daar misschien ook wel op kan filteren dan.
2: Ja, echt? Is dat zo? Of zijn het alleen kinderliedjes?
3: Ze zeggen nu wel kinderen- en gezinsmuziek.
2: Ja.
3: Maar misschien als we Spotify hier even mee aankaarten willen, wat zou je dan zeggen? Ik wil ook geen rapmuziek, ik wil ook geen Nederlandse rap? Wil
2: nou, dat
3: geen...
2: weet ik niet, maar ik heb boeven dingen horen rappen waarbij ik denk, dit is niet voor, is niet voor kleine oortjes.
3: Nee, je zou niet aan Abby.
0: Nee, helemaal niet voor de ouders daarvan.
3: Nee. Ja. Maar het is altijd wel een ding. Kijk, het is nu natuurlijk september. Dus
0: nou, het stomme is, ik ben er wel het hele jaar mee bezig. Je hebt een privé-functie op je Spotify, dat je gewoon alles wat je afspeelt, dat wordt niet geregistreerd of zo voor jezelf.
3: Nee.
0: Maar ik merk gewoon, ik heb thuis nu, je hebt je Sonos toestand aan, het draait nu allemaal op Spotify. Alles draait op Spotify. Dus er zijn bepaalde mappen die heel vaak aanslaat. En in bepaalde mappen staan bepaalde liedjes die elke keer eruit worden gepikt. Dus er zijn platen die nooit voorbij komen. En er zijn er die heel veel voorbij komen.
3: Maar ga je dan compenseren? Dat je even een plaatje aanzet wat je wil?
0: Ik denk, ja, deze is al 5 keer geweest deze week. Zometeen komt hij in mijn rap terecht. En dan ben ik er al mee bezig.
3: Ja, wat bizar is dat eigenlijk.
2: Ik heb er gewoon eigenlijk een hekel aan dat we dit zo belangrijk maken. Ik vind het ook stom.
0: Ja, eigenlijk
2: maar
0: wel.
2: Het is toch dat ik dan soms mensen met hun rap op Instagram zie, dat ik denk, ja, perfect om door een ringetje te halen. Ja. Wat irritant. Ik had dat ook gewild.
3: En wat vind jij perfect dan? Maar waar streef jij naar?
2: Ja, gewoon goede artiesten. Dat zijn er natuurlijk een hele hoop. Ja.
0: Kijk, een van mijn beste vrienden, dan stuurt hij zijn rap. Kijk, meest gedraaide, Beatles.
3: Oh ja.
0: Oh ja. En bij mij is het Julio Iglesias. Ja, ja. Weet je, dat is toch raar?
3: Mag je ook trots op zijn.
0: Nee, maar ik noem maar iemand.
3: Ja. Nou goed, als je het wil aanpassen, je kunt nu in de app instellingen en privacy, content en weergave, kun je kinderen- en gezinsmuziek uitzetten. Mogelijk is het dus wel alleen voor de Baby Sharkjes. En
0: alleen
3: de
0: Baby Shark.
2: Kun je dat nog 1 keer herhalen, Marijke?
3: Instellingen en privacy, content en weergave.
0: Oh ja,
3: kinder- en gezinsmuziek.
0: Juist.
3: Opnemen in je smaakprofiel. En weer nog. Vanochtend in het binnenland af en toe zon. Aan de kust buien, die trekken langzaam naar het oosten. En vandaag wordt het een stukje frisser dan gisteren. 17 tot 19 graden.
0: Oké, dat kan dus 18 zijn.
3: Denk ik eigenlijk wel.
0: Ja, hè? Oké, dan hou ik daar jas technisch gezien
3: rekening.
0: Shalom. Ja. 5:08. Je bent
4: zeggen gaat, je moet eruit.
0: Ja, je moet eruit.

0: Is it any wonder? Keen and up for Wang Chung, the dance hall days. Zing! En het is weer zover. Het is tijd, misschien wel, om €150 te winnen in Zing naar de Pink. We spelen 3 rondes. Elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen, maar ga je door en heb je het fout of een blackout, dan ben je al je geld kwijt, maar hebben we altijd een troostprijs in de vorm van de Ekdom in de Morgen. Kurkentrekker! Die ligt lekker in de hand. En vandaag spelen we dat met Anita uit Alkmaar. Dag Anita, goedemorgen.
1: Nou, goedemorgen allemaal.
0: Hey! Wat fijn dat je er bent, Anita.
1: Ja, nou, dat vind ik ook leuk.
0: Zing het naar je werk, hè?
1: Ja, zing het naar mijn werk, inderdaad. Op de fiets nog, maar even gestopt natuurlijk om een spelletje te spelen.
0: Ja, heel belangrijk, want voor alle duidelijkheid, jij overal waar een slang in kan, daar stop jij slangen in, hè?
1: Ja, ik werk op de afdeling endoscopie. En inderdaad, daar doen wij longonderzoeken, maagonderzoeken, galwegonderzoeken, van alles. En zelf ben ik dan verpleegkundig endoscopist.
0: Je bent hoofdslang.
1: Ik ben hoofdslang, inderdaad. Ja. Maar ik mag darmonderzoeken zelfstandig uitvoeren.
0: Oh.
1: Dus er zijn niet zo heel veel van in Nederland. En ik ben er daarheen van.
0: En dat doe jij met heel veel liefde en overgave.
1: Ja, zeker.
0: Dat is duidelijk, ja. Anita. Fijn dat je dat zingen doet ook vandaag, zeker. Want je hebt je al bewezen in de app. Maar ik ga eens even laten horen wat allemaal binnenkomt. Want dit moest je afzien.

0: heel mooi. Maar gelukkig hadden we Anita op solo.
1: All that she wants, isn't that a baby? She's gone tomorrow. All that she wants,
0: isn't that a baby? Gone tomorrow, boy. Heel goed. Nou, Anita, ben je er klaar voor?
2: Zo klaar als je kunt zijn, hè. Als je luistert, denk je het altijd te weten, ja.
0: En dan doe je mee.
2: We gaan zien of het echt ook zo is, ja.
0: Ik hoop dat het lukt. Hier komt hij aan voor 50 euro.

0: lekker hoor. Ga je door?
1: Ja, ik moet nu wel doorgaan, ja.
0: Ja, toch gewoon. Tot het gaatje. Ja. Oh ja, en tot het slangetje bij jou.
1: Ja.
0: Daar komt hij aan.
1: Gaatje.
0: Nee, kijk uit voor het weet zit er weer een slang in natuurlijk. Nou,
2: oké.
0: Daar komt hij voor 150 euro.

0: Lucky, dat kun je wel stellen, ja. 150 euro, Anita.
1: Ja, geweldig.
0: Dat is een lekker begin van de woensdag, toch?
1: Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Zo ga ik vliegend naar mijn werk.
0: Vliegend erin. Nou, heel fijn. Dan mag je ook nog zeggen welke je helemaal wil horen. Wil je Ace of Base, Carly Simon, Van Halen of Daft Punk?
1: Oh, lekker even Carly Simon. Kan ik nog mee blaren op de fiets?
0: Ja, een hart ook. Maakt niet uit.
1: Ga ik doen.
0: Maakt niet uit. Mag gewoon van ons. Ga ik je draaien en wens ik jou een hele fijne dag in het ziekenhuis vandaag.
1: Dankjewel. Voor jullie ook een fijne dag.
0: Dankjewel, Nico. Bye-bye.
1: Bye.
0: Dit is Carly Simon.

ook een tachtiger alweer. Zijn er een hoop. Carly Simon en Yours So Bane was de keuze van Anita. Zij won 150 euro in Zing na de Ping. Het is Radio Veronica, woensdag 16 september. En zometeen knalt hij door.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon. Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 3 uur hoor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet meer?
2: Net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.

0: broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Chips, vega, broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
12: Ik ben Emily van Outeren. Ik ben correspondent Verenigde Staten voor NRC. Ik ben veel in Minneapolis geweest dit jaar, waar de migratiepolitie heel erg heeft huisgehouden. En om dan te zien hoe buurten buren opstaan om elkaar te helpen, dat was echt heel bijzonder om mee te maken. En dat doe je niet van achter een bureau in Washington of Amsterdam. Daarvoor moet je er naartoe bij min 20 graden Celsius. Ik denk dat het belangrijk is om je niet af te sluiten en ook niet te laten overdonderen. En daar kan NRC bij helpen. Ga naar nrc.nl/abonnement.
13: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
17: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten,

0: longziekte of diabetes? Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Met Marijke Ketel.
5: Goedemorgen. Na Prinsjesdag gisteren is het vandaag tijd voor de algemene politieke beschouwingen. Het debat over de begrotingsplannen van het kabinet. En volgens de verslaggever van de NOS in Den Haag is zij, kan dat behoorlijk gaan knetteren, omdat er alleen al binnen de coalitie verschillende wensen zijn.
6: De VVD zou het liefst eigenlijk met rechts samenwerken, D66 en CDA met links. En de oppositie gaat daarin proberen te prikken vandaag. De vraag is dus, lukt het de coalitie om de gelederen bij elkaar te houden? Maar de irritatie bij de oppositie over de houding van het kabinet is hoog. Dus dit kan zomaar een heel fel debat worden vandaag.
5: Nou, die beschouwingen beginnen straks om 9:45. Reizigers op Schiphol hoeven niet meer bang te zijn voor lange wachtrijen door acties van beveiligers. Vakbond FNV zegt dat er met Schiphol nieuwe afspraken zijn gemaakt over pauzes en andere maatregelen om de werkdruk te verlagen. Vandaag zouden beveiligers opnieuw het werk even neerleggen, maar die actie is dus van de baan. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van NBC neergestort. En daarbij zijn 3 inzittenden om het leven gekomen. Die deden verslag van een verkeersongeluk met 2 doden. Er waren meer nieuwshelikopters ook in de lucht. Nou, de oorzaak van de crash is niet duidelijk. De burgemeester zegt diep geraakt te zijn door het ongeluk. En het is nog altijd niet duidelijk wie er nou achter de sabotageacties op het spoor zit van gisteren. Op meer dan 35 plekken werden buizen en kabels gevonden. En gisteravond laat nog bij Teugen. De topvrouw van ProRail zegt dat er maar weinig camerabeelden van zijn. Ze belooft wel extra camera's om het spoor beter in de gaten te kunnen houden. Mochten die daders nou wel gepakt worden, dan zouden ze volgens de NOS tot 15 jaar cel kunnen krijgen.
4: Dat zal ze leren.
5: Het weer nog. Vanochtend in het binnenland af en toe zon. Aan de kust buien en die trekken langzaam zo richting het oosten. Vandaag wordt het een stuk frisser weer.
4: Nou,
5: 17 tot 19 graden.
4: Wij denken 18 van de redactie, denk ik. Ja. Dankjewel. 35 vertragingen. Dit zijn de 3 langste op dit moment. De A1 Apeldoorn Amersfoort bij
7: Hoevelaken.
4: Een half uur. A16 Breda Rotterdam bij Schavendeel. 22 minuten vertraging. En een ongeluk op de A58 Breda Berg op Zoom bij Heerlen. Een half uur vertraging.
8: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
9: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
11: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
12: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
11: Nu bij Spar in de buurt. Douwe Egberts filterkoffie. Alle enkelpakken van 500 gram, 2 voor 13,99. Dus even opstarten, even sparren.
13: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla-rol. Lekker!
6: Kip.

0: auto neer.
1: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
2: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Deze week in de bonus, AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk alles reinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbieding.

0: Blijft het mooi. Fleetwood Mac en Dreams op nummer 394.
1: Dit is de top 3000 op Radio Veronica.
0: DJ
1: Gerard Ekdom.
0: Elk jaar nog steeds de best verkochte plaat. Iedereen wil hem alsnog op vinyl. Elk uur wordt hij weer verkocht in elke platenwinkel. En natuurlijk hadden we hier vorige week een contest lopen. En een van de vier gegadigden voor het overnemen van dit radioprogramma komende vrijdag was Brit. Ja, en Brit is eigenlijk stiekem lid van Fleetwood Mac. Misschien is zij stiekem een stukje Stevie Nicks. Zij is er natuurlijk even voor ons aangekondigd.
2: Hey, goedemorgen. Dreams staat op de LP Rumours.
0: Dat klopt.
2: Het legendarische album uit 1977. Achter die plaat schuilt één grote relatiecrisis. Lindsay schreef het boze Go Your Own Way en Stevie antwoordde rustig, maar zeker vlijmscherp met Dreams. Op nummer 394 in de Radio Veronica Top 3000, Fleetwood Mac met Dreams.
0: Ja, ze toch nog even de boel aangekondigd, hè? Ze is toch nog een beetje aan het presenteren geweest. Goedemorgen, dit is Radio Veronica, woensdag 16 september. De Top 3000 knalt door. En het is tijd voor een plaat met een foutje erin. Dat is altijd leuk, zeker als ze gewoon op cd blijven staan. Je hoort namelijk drummer Larry Mullen op zijn drumsticks slaan. Maar het was te vroeg en dan zegt hij shit. En dan doet hij toch... Shit, moppelt hij hier. En dan begint hij daarna vervolgens op het juiste moment wel te drummen. Nooit van het album verwijderd en ook niet op de best-ofs. Het staat overal op, daarom zo leuk. Het is U2 en The Unforgettable Fire.
1: Nummer 393.

0: Gewoon in de top 3000. Espresso, maar misschien heb je daar behoefte aan. Aan een espresso, snap ik wel. Want ik zie hem veel in lijstjes voorbij komen. Vooral Mariam van Duin, die houdt hier heel erg van. Gek op espresso. Sabrina Carpenter en daarvoor meteen bij de eerste klanken van het nummer Kippenvel. Toen al en nu nog steeds, zegt Ruud Langerveld over die Unforgettable Fire. Ook in de app veel bijval. Ik zet de radio aan. Wat een timing. Mooiste nummer van U2. Even wegdromen. Unforgettable Fire, ook een van mijn favoriete U2's, moet ik eerlijk zeggen. 1984, veel gedraaid. Now This Is Music, de LP, daar stond hij ook op. Ja, en het valt het foutje. Altijd geinig als er een plaat is met een foutje. Larry Mullen die te vroeg tik, tik, tik doet. En dat zit er gewoon nog steeds in. En dan nu. Het is tijd om even te luisteren naar de grote baas. De Bos staat er weer eens in, natuurlijk. In het lijstje onder andere van Dirk Poot. Hij zegt de tekst, de doorjagende drums van Max Weinberg, de saxofoon van Clarence Clemens, de gitaar van Steven Van Zandt en de zang van Bruce. Alles klopt aan Badlands.
1: Nummer 391.

0: speelt hem altijd live als je vooraan staat. Och man, dat is toch heerlijk. Bruce Springsteen klimt op de bühne en takkedoem. En dan begint het gewoon. Het is gewoon meteen feest. Badlands. Al 30 keer live beleefd. Verveelt nooit, zegt René Maas in de app. En Maureen Vreekamp die heeft Badlands. Speciaal voor dit nummer heb ik Darkness on the Edge of Town gekocht. Afgelopen zondag nog gedraaid. Keihard op standje Wijk over de Zijk. Dat is herkenbaar, ja. Badlands stond genoteerd in de top 3000. En wel, even kijken op welk nummer ook alweer. Oh ja, nummer 391. En dan is het tijd voor een stukje Meezing Festival. Want het is een Nederlandstalige klassieker. Een klassieker. En het was eigenlijk maar één keer echt raak voor deze band. En er zat een geweldige videoclip bij. En het is eigenlijk gewoon één grote brok aan nostalgie. En alweer 26 jaar oud. En we zijn al flink onderweg met die top 3000, dus vandaar. Nummer
1: 390.
0: Onderweg van Abel.

0: en de clip, hè? De clip. Birgit Schuurman zat daarin. En in één klap was zij ook beroemd. Het was Abel en Onderweg. En Ilona hebt ons, onze zoon heet Abel, genoemd naar eigenlijk de band die dit prachtige nummer op hun geweten heeft. Ja hoor, leuk, leuk, leuk. Doe de deur dicht. Dat is ook de eerste zin. Meteen hoor je dan in je hoofd.
1: Ja, dat klopt.
0: Echt elke keer. Doe de deur dicht. Nou goed, dat was een... Ja! Nummer 390. Zullen we tegen de deur weer open? Want het nieuws van 8:30 komt eraan, Marijke. Wat heb je erin zo?
1: ProRail gaat het spoor beter in de gaten houden en geen stakingen meer op Schiphol.

0: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
1: Zeg het!
0: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
2: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1

0: aanbiedingen.
1: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
1: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: De Beter Piccadilly.
8: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Je kiest niet voor urineverlies. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
12: Radio Veronica, verkeer. Met 23 vertragingen. En dit zijn de langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug. Door een ongeval, 19 minuten. A12 Den Haag-Utrecht bij de Meren, 13 minuten. En een ongeval op de A27 Gorkum-Utrecht. Jo.
13: Bij Lexmond.
12: Bij Lexmond. 17 minuten. 8:45, het allerlaatste nieuws. Hier is Marijke Ketel.
14: Goedemorgen. ProRail gaat het spoor de komende tijd beter in de gaten houden na de sabotageacties van gisteren. Er komen meer camera's en beveiligers gaan extra controleren. Alles in de gaten houden lukt niet, dat zegt de topvrouw van ProRail er nu al bij. Er is inmiddels €10.000 opgehaald voor het afscheid van Alfredo, die afgelopen weekend in Rotterdam om het leven kwam tijdens een politiearrestatie. Het streefbedrag staat op €13.000. En er komen voorlopig geen nieuwe stakingen van beveiligers op Schiphol. De vakbonden en de luchthaven zijn het volgens FNV eens geworden over maatregelen tegen de hoge werkdruk. Het weer dan vanochtend in het binnenland af en toe zonnig. Aan de kust wat buien en die trekken langzaam zo richting het oosten. En het wordt vandaag een behoorlijk stukje frisser.
12: Oh.
14: 17 tot 19 graden.
12: En de zon?
14: Ja, die wordt niet beloofd.
12: Nee?
14: Nee.
12: Okay. Ik weet waar die schijnt.
14: Oh.
12: En dat wordt bezongen op nummer 389.
14: Oeh.
12: Ja.
15: Gerard Ekdom.
12: Want daar zijn we gebleven. Dat is een nummer waarbij je denkt, aha!
15: Dit is Veronica. Nummer 389.

0: door ook al, die wagen wijd open stond. Maar dit is ook weer even een knaller van deze man, Teddy Swims. En waanzinnige Lose Control in de top 3000. Genoteerd op nummer 388, lijstje van Nelly van Wissen, Berry Ereberg, Lisbeth de Jong, Purdy Volk, Sandra Zegers. Nou, even doorgaan met het opnoemen van namen natuurlijk. En dat geldt ook voor de plaat daarvoor. Het was nummer 389. Aha! And the sun always shines on TV. Het was de opvolger destijds van Take On Me. Dat zie je ook een beetje in de videoclip. Die gaat op dezelfde voet verder. Het nummer gaat over dat op tv alles mooier lijkt. Zo kan het buiten regenen. Maar binnen zou je gewoon ook de zon kunnen zien schijnen. De kracht van tv werd hiermee benadrukt. En ja, het mooie, ik heb ze ooit live gezien. Dat was toen nog in de AHMH.
1: Oh ja, dat is lang geleden.
0: Lang geleden. Volgens mij treden ze nog wel af en toe op, maar het gaat niet zo goed met de zanger Morten. Hij is ziek.
1: Oh.
0: Dus ik hoop dat hij, mensen willen hem dan toch nog live zien op de een of andere manier, want het is al legendarisch. En Take On Me vinden wij nog veel hoger in deze lijst. Het is tijd voor een waar gebeurd verhaal. Een van de grote zomerhits is het nummer Dreadlock Holiday. Het is meegemaakt door een aantal bandleden. De ene maakte het mee op Barbados en Graham Goldman van 10cc maakte het mee op Jamaica. Graham Goldman die merkte op, sommige van de genoemde ervaringen zijn waar, sommige zijn behoorlijk waar. Hij herinnert zich dat een blanke man probeerde cool te zijn, maar er smakeloos uitzag. Een groep Afro-Caribische mensen zag binnenlopen. En daarvoor werd berispt met de tekstregel: "Don't you walk through my words, you gotta show some respect." En hij zegt, ik werd eigenlijk gewoon bestolen van mijn horloge. En dat was helemaal niet de bedoeling. Hij heeft er gewoon een nummer over gemaakt. En dat werd dit. En het vippen even een knijten van een monster zomerrit. 10cc en Dreadlock Holiday staat op.
2: Nummer 387.

0: 10cc. En Dreadlock Holiday. In de top 3000. Genoteerd. Even kijken op al die getallen, joh. Het zijn er... Oh ja, hier. 387. 370, daar stond hij. En dan nu. Kensington. Eerder dit jaar haalde influencer en Verraders-deelnemer Julia Heetman nog de woede van Kensington-fans op haar hals. In een podcast gaf ze namelijk aan dat ze helemaal niks heeft met de muziek van Kensington. En dat ze niet snapt dat mensen zo rauwig waren dat die zanger ermee stopte.
1: Ik vind Kensington wel grappig.
2: Ben jij Kensington leuk?
0: Kensington.
2: Goed, ik vind dat echt top 40 muziek. En dan staat iemand, wat doe je met dat lied van hun?
1: Where we go, where the streets have gone.
2: Ja, dit. En dat mensen rap en roer, dat Kensington stopte. Ja, sorry hoor. Dat vind ik echt alsof de Beatles uit elkaar gingen. Zo reageert iedereen.
1: Dat is wel waar.
2: Kensington stopt ermee. Wat erg zeg.
0: Nou, rustig maar, hè, rustig maar. Want ik heb wel een notering hier. En Goos, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Gerard.
0: Ben je aan het genieten?
3: Ja, zeker.
0: Ja?
3: Het is een lekker lijstje weer dit jaar.
0: Ja,
3: dus,
0: zeker een lekker lijstje. Jij hebt gestemd op deze van Kensington. Je bent niet helemaal eens met deze Julia Heetman, hè?
3: Nee, absoluut niet.
0: Nee, ze gingen uit elkaar. Ja, inmiddels heeft ze bij elkaar, maar met een andere zanger.
3: Ja.
0: Maar dit is nog met Elon natuurlijk.
3: Ja, maar die nieuwe zanger is ook wel goed.
0: Ja, die is goed, hè? Ja, laten we eerlijk zijn. Ja. Wat heb jij met Sorry? Heb je iets goed te maken, of niet?
3: Nee, helemaal niet.
0: Helemaal niet? Gewoon een goed nummer?
3: Gewoon een goed nummer, dus...
0: Maar dat mag ook. Dat is helemaal niet erg.
3: Daarom.
0: Ik wilde even waarschuwen, Goos, want er is die voor je.
3: Dankjewel.
0: Dank voor het stemmen en een fijne dag, hè?
3: Graag gedaan.
0: Bye bye, man. Kensington, sorry, staat op.
4: Nummer 386.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf 45.990 euro.
1: Hallo,

0: suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
1: Pursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus de Pursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus

0: en je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 9 uur.
15: Marijke Ketel.
16: Goedemorgen. Het spoor wordt de komende tijd beter in de gaten gehouden na de sabotageacties van gisteren in het hele land. Volgens de topvrouw van ProRail komen er meer camera's en beveiligers gaan ook op en rond het spoor extra controleren. Het is lastig om alles in de gaten te houden, dat zegt de topvrouw. Online bank Revolut trapte kort geleden in een phishing-truc waarbij persoonlijke gegevens van klanten zijn gestuurd naar hackers. Nu blijkt volgens BNR dat privéinformatie van de eerste Nederlandse slachtoffers online is gezet. Het gaat om kopieën van paspoorten, adressen en telefoonnummers. En een dag na de troonrede laat landbouworganisatie Agraxi weten er niets positief in te zien voor de veehouderij. Er wordt wel gesproken over perspectief en duidelijkheid, maar boeren hebben daar niks aan, zegt Agraxi. Voor veel melkveehouders zal er niets anders op zitten dan het beltje erbij neer te gooien. Het weer dan. Vanochtend in het binnenland af en toe zon, maar aan de kust buien. En die trekken ook langzaam richting het oosten. En het wordt behoorlijk wat frisser dan gisteren. 17 tot 19 graden.
15: Ik denk 18. Hou er rekening mee bij de garderobe. 29 vertragingen staan er. Dit zijn op dit moment de problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 20 minuten. Een ongeval op de A4 Lintelord-Antwerpen bij Bergen op Zoom, een half uur vertraging. En de A12 Den Haag-Utrecht bij Harmelen, een kwartier vertraging.
17: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
18: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
6: Dames en heren, de daluren beginnen.
19: Ah, vanaf 9 uur is

0: 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Nu super deals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
3: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: kippie.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pangangsaus. Lekker.
2: Kippie.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend, online, leren.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Gerard Ekdom.
3: Ja, een van de eerste hits die ze ooit scoren. Sinds een dag of twee, 32 jaar. Het werd eigenlijk pas veel later opnieuw een hit. 1991 kwam er namelijk Het Beste uit van Doe Maar. Eindelijk op cd, eindelijk. En om dat een beetje te promoten, dachten ze, weet je wat, we brengen gewoon sinds een dag of twee opnieuw uit. En dat werd een hit. Het werd een hit. En in een hoop mensen hun collectieve geheugen terechtgekomen op nummer 385 in de top 3000. Hartelijk goedemorgen, Radio Veronica, je hebt hem aanstaan. De lijst met de beste liedjes aller tijden. Samengesteld door jou. Tot aankomende vrijdagavond hoor je hem. En we hebben nog zoveel moois te gaan. En om even een voorbeeld te geven van liedjes die in je leven een belangrijke rol hebben gespeeld. Daar wordt ook veel op gestemd. Want ik heb er weer een klaarstaan. Het was de openingsdans bij de bruiloft van Stefanie. Maar ik heb Richard van Metel aan de telefoon. Hallo Richard, goedemorgen.
4: Goedemorgen Gerard.
3: Jij hebt ook een bijzondere herinnering aan dit liedje.
4: Zeker, ja. Ja, ja. Ik ben er eens hierop getrouwd.
3: Ja.
4: En we hadden alleen een andere uitvoering. Ik weet niet welke uitvoering er in de top 3000 staat.
3: Ja, dat is de Ed Sheeran versie. Ja, je hebt er die met Andrea Bocelli had je ook. En dat was degene waar jij op
4: Ja, dat klopt. En die, nou ja, dat nummer begint en ik sta te wachten bij het altaar. Je weet hoe het gaat.
3: Ja.
4: En het is een hele lange gang. En het eerste gedeelte van Ed Sheeran, daar is ze dus aan het lopen. En dan komt als eerste mijn kleindochter binnen met de ringen.
3: Ja.
4: En dan begint Bocelli te zingen en dan kwam mijn vrouw binnen. Och. En dat is een enorme, ja, dat was heel mooi om te zien in hoe dat allemaal is gegaan. Maar het is natuurlijk allemaal nog droeviger geworden omdat mijn kleindochter 3 jaar daarna overleden is.
3: Ja, wat vreselijk.
4: Ja.
3: Dus je ziet, als je dit nummer hoort, zie je, je ziet haar nog binnenkomen met de ringen en je kerstverse vrouw staat erbij. En dan, ja, komt, en dan komt het moment en dan hoor je Ed Sheeran en dan moet je altijd, dat zul je, ja, dat vergeet je nooit meer.
4: Nee, dat vergeet je nooit meer. Ook wetende dat je in je kleindochter van 12 jaar bent verloren.
3: Ja,
4: en dat je haar trouwen niet mee kan maken.
3: Vreselijk, Richard, ja, dat je dat moest beleven en meemaken. Tenminste, het overlijden van je kleindochter. Maar je weet, als je deze plaat hoort, is er toch weer een beetje bij je.
4: Ja, en dat is, daarvoor heb ik dat ook zo genoteerd naar jullie toe.
3: Draag ik hem op aan jou, deze Ed Sheeran en Perfect. Dankjewel voor het voor stemmen en voor je verhaal, Richard. Een mooie dag, hè?
4: Eens gelijk, dankjewel.
3: Perfect, ja, super. Nummer 384.

0: Evidence, Clearwater Revival.
1: Je luistert naar Radio Veronica.
2: Are you really ready for some
1: Top 3000?
0: Bad Moon Rising. Liedjes geïnspireerd op de film The Devil and Daniel Webster, waarin een orkaan een stadje verwoest. Ja. Bad Moon Rising, zegt genoeg, nummer 383 in de top 3000. Daarvoor het verhaal van Richard van Meterle, die we net even aan de telefoon hadden. Hele app stroomt vol met mensen die zeggen, wow, dit kwam wel even binnen, dit verhaal. En het liedje is vanaf nu gewoon altijd ter ere van zijn kleindochter. Dat zegt Martijn in de app. Oeh, wat een verhaal, zegt Postel. Ja, het is, weet je, dat is ook muziek. Dat zal je dan voor eeuwig koppelen aan dit soort gebeurtenissen. En dan moet je dan toch weer even aan denken. Elke keer als je Ed Sheeran hoort met Perfect, zul je het verhaal van Richard even moeten... Ja, dan komt dat ook weer voorbij. En dat geldt ook voor deze. Het was een nummer 1 hit in het jaar 2000. Dat maakte nummer 26 jaar oud. Ze waren nog heel klein, de Cressupjes. En ze scoorden een monsterhit. En ze stonden ook ineens op Pinkpop. En in een reclamespot van Orange in 2007 speelden verschillende versies van het nummer een rol. En er is één versie van Beef die nogal aansloeg en die kwam op single uit. Zij coverden dit nummer en toen klonk het zo.

0: Het is een ballenboom uit de studio, speakers. Maar het is de top 3000. En daar staat natuurlijk de originele versie, dat snap je ook wel. Crash Dip and I Would Stay. En die staat op...
1: Nummer 382. If this is

0: Wij stelden hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica. Nummer 381.

0: to be loved. Tot nummer 381. En dan van Cressip op 382. I would stay. Er zijn ons weer een paar types ontvallen, helaas dit jaar. Eén daarvan is de drummer van ZZ Top. Frank Beard. Je weet wel, die enige zonder baard, maar wel die de naam Beard droeg. Hij is niet meer en dat is ook de reden om deze plaat ineens een stuk hoger in de lijst staat. Het gaat over een bordeel nabij La Grange in Texas. En dat bordeel, dat later Chicken Ranch werd genoemd, was ook nog het onderwerp van het toneelstuk en de film The Best Little Whorehouse in Texas. Met onder andere Dolly Parton. Ook niet meer onder ons. En dit is La Grange en je hoort hier hoe ongelooflijk strak Frank Beard de drums tot zich nam. Luister maar eens goed. Hij staat op
1: nummer 380.
2: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Ja, wat klinkt die ritme sexy, hè? Oei, oei, oei, Frank Beard. Op zijn absolute top. ZZ Top in dit geval. Lagrange in de top 3000.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Wat verdikken me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Focus op wat je niet scherp hebt... Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
10: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
12: Ken jij de nieuwe volledige...

0: ook direct een proefrit.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: De Beter Pick-a-Billies.
4: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.

0: Download de app en start met vinden.
1: Radio Veronica Verkeer. 6 vertragingen. En dit zijn de drie langste. De A4 Den Haag, Rotterdam bij Den Hoorn, 12 minuten. A12 Utrecht, Den Haag bij Malieveld, 9 minuten. En een te hoog voertuig. Oh nee, niet meer. A29 Rotterdam, Berg op Zoom. En dat is bij de Heinenoordtunnel het geval. Nu sta je daar 10 minuten.
2: Gerard Ekdom.
1: Gelukkig is daar de top 3000. En hier zijn de Eurythmics.
2: Nummer 379.

0: Hoi, ik ben Bart. Ik heb gestemd op Desperado van de Eagles. Ik ben dit nummer gaan waarderen sinds dat ik dit live gehoord heb bij de Europese afscheidstour in de Gelredome. Zo goed en zuiver, net alsof je naar het studioalbum stond te luisteren.
1: Nummer 378.

moeders mooie. Het zijn de Eagles op nummer 378. Desperado, de lijst van anderen van Sietse Kuiper. Ik zou bijna een Desperado.

0: geraden worden als de Eagles niet in de lijst komen. Dit nummer is gelukt, is gelukt. Hoop drankjes, hè? Hebben we gehad een theezakje, hebben we de espresso gehad en hebben we zojuist een Desperado ter mond genomen.
1: Lekker!
0: Oh, bijna weekend. En daarvoor, het was een hele bijzondere mix. De Eurythmics in dit geval, nummer 379, Sweet Dreams aan Melodis. En Ariella Lechner, die heeft erop gestemd, die zegt... Annie Lennox, wat een schitterende mooie vrouw, heb ik dat altijd gevonden. Het is de top 3000. En zullen we even discoen? Dit was nummer 1 bij ons. Zeker. Haar naam is Irene Kerwa en fame op...
2: Nummer 379.

0: De beste muziek aller tijden.
1: Radio Veronica. Top 3000.
0: Nummer 376.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Kon je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Ach, die is aan de hand. Zelfs zijn beste zangers deed ze dit. En ze raakte vele harten. En dat komt allemaal door de wind natuurlijk, hè? Want die staat op nummer 376. En daarvoor, het was Irene Cara Fame op 377. En dan nu. We moeten het even hebben over David Byrne. Want die man die blijft maar doorgaan. En die zo'n klein beetje ook. Zanger van Talking Heads. En er zijn een hoop mensen die daar bij zijn geweest. Want hij heeft een aantal concerten gegeven. Erik Bijman bijvoorbeeld, die heeft gestemd. Die zegt, dit jaar heb ik David Byrne live gezien. Voor mij het beste concert van dit jaar. Wat een stem heeft die man nog steeds. En een marcherende band die bij zich had. Iets wat ik nog nooit had gezien. Het was een spektakel. Hij speelde heel veel nummers van Talking Heads, uiteraard. En als je het hebt over Talking Heads, ja, dan kan deze niet ontbreken. Uit mijn geboortejaar, 1978. Psycho Killer staat op.
2: Nummer 375.
1: Zometeen is Marisa hier. Zij gaat door met de lijst.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten, 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
11: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.

Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabel. Helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna

0: helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
4: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. In de Kamer beginnen de algemene politieke beschouwingen over de plannen van het kabinet die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Pro-leider Jesse Klaver mag dan als eerste reageren en daarna komen de andere fractievoorzitters aan het woord. Volgens de politiek duider van de NOS kan het nog behoorlijk hoog oplopen vandaag. Want ja, alleen al in die coalitie zijn ze het niet met elkaar eens.
9: De VVD zou het liefst eigenlijk met rechts samenwerken, D66 en CDA met links. En de oppositie gaat daarin proberen te prikken vandaag. De vraag is dus, lukt het de coalitie om de gelederen bij elkaar te houden? Maar de irritatie bij de oppositie over de houding van het kabinet is hoog. Dus dit kan zomaar een heel fel debat worden vandaag.
8: Premier Jette reageert morgen pas namens het kabinet. Er werd hier gewoed op de gang, dat was hier in de studio. Dat was niet per se.
10: Altijd feest hier, sorry.
8: Ondertussen buigt EU-baas Ursula von der Leyen zich over de Europese politiek. Zij houdt haar jaarlijkse toespraak vanmorgen. En daarin waarschuwt ze onder meer voor het gevaar van extreme nationalisten en Russische inmenging, bijvoorbeeld bij verkiezingen. Haar speech is de aftrap van het nieuwe politieke jaar in Brussel. En enorme drukte bij speelgoedwinkels in heel het land. Al sinds vannacht staan er mensen voor de deur vanwege het kaartspel Pokémon. Dat bestaat 30 jaar en daarom komt er vandaag een nieuwe set Pokémon-kaarten uit. Er zitten ook een paar speciale bij en verzamelaars willen niet misgrijpen. Het weer vanochtend in het binnenland. Af en toe zon, aan de kust buien en die trekken langzaam naar het oosten. Nou, het wordt vandaag een stukje frisser dan gisteren. 17 tot 19 graden.
10: Dankjewel, Marijke.
8: Graag gedaan.
10: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 2 vertragingen op dit moment. De eerste op de A2, Den Bosch-Utrecht. Bij Rosmalen, vrachtwagen met pech, 13 minuten extra. De A67 Venlo-Turnhout bij Zomeren. Daar is een ongeval gebeurd en daar doe je er 19 minuten langer over.
11: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
12: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
13: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
14: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
13: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
12: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker.
4: Kippie.
5: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.

0: Brothers, a.k.a. Slim Shady, op nummer 373.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
3: DJ
1: Marisa.
0: Eminem, first concert ever. Dat Pascal in de arena. Alleen de bas gehoord, zonder lyrics. Nooit meer naar een concert in de arena geweest. Nee, ik denk dat je niet de enige bent geweest. Dat is natuurlijk de laatste plek op aarde waar je ooit een concert moet gaan bekijken. Wat een slecht geluid. Maar hey, je hebt hem wel gezien. Je kan het wel vertellen. Dat is toch ook wat waard. Een heel goedemorgen. Welkom bij Radio Veronica, de top 3000. We gaan verder. En ja, ik ga hem weer zeggen hoor. Ik vind het gewoon zo'n leuke uitspraak dat ik het niet kan laten. De nummers worden kleiner. De hits worden groter. Heb je het stekketje er net pas in gedaan, dan heb jij Skik gemist. Met Op Fietsen op 374. Prachtig verhaal erbij van Marco. Die zegt, ik zat ooit in Frankrijk op het terras van Café La Nuit. Le Nuit in Arles met een vriend. En we hadden het er nog over dat we een keer naar een optreden van Skik moesten gaan. Toen we het terras verlieten, bleek dat Dania Lohuis twee tafeltjes naast ons zat. Optreden van Skik bezoeken is er helaas nooit meer van gekomen. Nee, toen zijn ze ook solo gegaan en dergelijke. En nou ja, gelukkig hebben we de muziek van Skik nog. Voor iedereen die houdt van de poëtische kant van hem, hebben we natuurlijk dit prachtige liedje, hè, dat Op Fietsen. Maar hou jij nu meer van Recht toe recht aan, dan raad ik hun hit Kloon weer toe. Als het regent zit hij altijd in mijn hoofd, dat liedje. Dat gaat er ook nooit meer uit, ben ik bang. Wat gaan we allemaal doen dit uur? Nou, ik heb zo meteen voor de rockers Guns N' Roses. Mensen die mee willen zingen, dat kan met Agda de Munnik. Ik heb Chef Step Special nog. Oh, Michel Fugain, une belle histoire. Nou, deze, ja, is een beetje een paddo-trip eigenlijk dit, hè. Van Jefferson Airplane. Het heet White Rabbit. Het is ook daadwerkelijk geschreven tijdens een trip, maar dan LSD. Nummer 372 in Veronica's Top 3000.

0: Top 3000.
1: Hey Radio Veronica, Anke hier. Ik heb voor de Top 3000 gestemd op In Your Arms van Chef Special, omdat het voor mij een bepaald gevoel van geborgenheid geeft. En ik denk dat dat iets is wat iedereen wel kan gebruiken in deze tijd. Dus veel luisterplezier. Groetjes.

0: Oh. Ja, dat zeg ik, Axel. Dat zeg ik. Welcome to the jungle. Nummer 370. Nicole, kom er maar in.
1: Hoi Marissa. Voor mij blijft Guns N' Roses de beste rockband aller tijden. En daarom mag Welcome to the jungle voor mij niet ontbreken in de lijst. Groetjes, Nicole.

0: lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica.
0: Nummer 369.
2: Kijk naar buiten door het raam. Zie me staan hier in de sneeuw.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Bij Euro.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Hijs de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is Kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Don Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
11: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
13: Ja, goedemorgen. 11:02. Radio Veronica met de Top 3000 en de verkeersinformatie door Flitsmeister. A2 Den Bosch-Utrecht bij Rosmalen, dat doe je er 10 minuten langer over. Na A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk 6. En tenslotte A67 Venlo-Turnhout bij Someren, ongeval gebeurd. En daar doe je er 23 minuten langer over.
14: Marisa.
13: Nummer 368.

Ja, kijk, als Gary Moore het na 30 jaar nog steeds heeft, dan hoef jij je natuurlijk nergens voor te schamen. Still Got the Blues. Een absolute masterclass in gitaarhuilen. Ja, en dit liedje bewijst natuurlijk ook dat Ieren niet alleen goed zijn in bier drinken, maar ook in het blootleggen van hun diepste zielenroerselen. Je hoorde Still Got the Blues op nummer 367. Mooie apps komen er binnen. Onder andere van Robert Soetebroek. Die zegt, ja, die man is veel te vroeg overleden. Een van de beste gitaristen aller tijden, zeker. En Rennie Dijk, die zegt, nog nooit van Gary Moore gehoord als 20-jarige. Maar hij was het voorprogramma van het concert van Tina Turner. Wat een aangename verrassing. Wat een fantastisch gitaarspel. En Harold Timmer dan nog, toen ik dit nummer hoorde, was ik meteen verkocht. CD gekocht voor mijn vakantiegeld in Duitsland, waar ik op vakantie was. Ja, dat is mooi, hè? Dan ga je die muziek koppelen aan zo'n locatie. En elke keer als je Duitsland inrijdt, ja, dan ga je denken aan Gary Moore. Dat is mooi hoe dat werkt, hè, met geheugen. Ja, zometeen Phil Collins, Another Day in Paradise. Dus pak de zakdoekjes maar vast. Maar eerst eentje voor alle Swifties worldwide. Misschien ben je er ook wel eentje.

0: Oh, kippenvel, elke keer weer. Zo'n mooie app die ik binnenkrijg van Sjoerd. Je hoorde Phil Collins, heel veel Collins. Ja, zoveel Collins eigenlijk, dat hij in zijn eentje zo ongeveer de hele soundtrack van de 80s en de 90s heeft bepaald. Another Day in Paradise op nummer 365. Dat is toch wel mooi, hè? Zo'n liedje dat je warm houdt als een wollen deken. Maar tegelijkertijd ons eraan herinnert dat we het wel verdomd goed hebben, hè, hier met z'n allen. Dus ik zou zeggen, tel je zegeningen. Neem nog een slokje van je koffie en leun lekker achterover voor de volgende. Dat is nummer 364 en daar vinden we het lijflied van de Nederlandse Pyromanenvereniging en van de Nederlandse Vuurwerkfederatie. Het is Johnny Cash met zijn Ring of Fire.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: 364, Ring of Fire, Johnny Cash hier bij Radio Veronica. Zo'n leuke app binnen van Jan die zegt, oh lekker hoor die top 3000, ik ben volop aan het genieten. Ja, dat valt mij ook op, als ik dan ergens ben, dan hoor je ineens die top 3000. Ik lag gisteren op de bank bij mijn wenkbrauwvee, die er altijd voor zorgt dat ik weer uitdrukking krijg in mijn gezicht. En die had ook de top 3000 opstaan. Toen hoorde ik onze eigen collega Niek, met wie ik aankomende vrijdag tijdens de clubdag hele leuke radio ga maken. Ik heb daar nu alweer zin in. Eerst een overzicht van alle liedjes die hopelijk gehoord heb het afgelopen uur. Nummer 374, Skik en op fietsen. En op nummer 373, Eminem en The Real Slim Shady. Een behoorlijke trip, Jefferson Airplane, White Rabbit op nummer 372. En op 371, Chef Special en In Your Arms. Guns N' Roses, Welcome to the Jungle Baby, nummer 370. En op 369, Abda en de Munnik met Lopen tot de zon komt. 368, Michel Fugain en Une Belle Histoire. En op nummer 367, Gary Moore en I Still Got the Blues for You. Taylor Swift, Cruel Summer, 366. En tenslotte 365, Phil Collins, Another Day in Paradise. Nee, niet tenslotte. Tenslotte, nu mag ik hem wel zeggen, Johnny Cash en The Ring of Fire, 374. En eigenlijk mag ik het daar ook niet zeggen. Want we gaan zo meteen verder na het nieuws van 11 uur. En dat doen we met Fleetwood Mac en Everywhere.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
3: Veronica. Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon één factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
6: De Peter Pickabillies.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
10: Aquaparken voor tickets €200, please.
11: Zei hij nou €200?
12: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
9: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
13: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
14: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
15: Super deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt, 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.
16: Hollands Nieuwe heeft iets.
15: Jumbo Extra's. Wissel 1000 extra's punten in en krijg €5 korting. Dat is de ja van Jumbo.

0: jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
2: Yes, hij doet het.
3: Ja hoor, dat kan zeker.
1: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
4: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
5: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
6: Verschillende soorten nepnieuws.
4: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
6: Ik hou er niet meer bij.
7: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
8: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
9: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: en boek direct een proefrit.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kinderen onder de 13 zouden niet meer op Snapchat, TikTok en andere social media mogen, vindt EU-baas Ursula von der Leyen. En wie een eigen account wil, moet volgens haar wachten tot hij 15 is. Ze wil kinderen ermee beschermen tegen de risico's die ze online lopen. Ons land is voorstander van zo'n Europese leeftijdsgrens. Justitieminister Van Wil denkt de spoorwegsaboteurs wel te pakken te kunnen krijgen, zei hij voor het begin van de algemene beschouwingen. Volgens de topvrouw van ProRail zijn er bijna geen camerabeelden, maar Van Wil zegt dat er andere manieren zijn om daders te pakken. Onder meer door te achterhalen waar de buizen vandaan komen. De vrouw van oud-Oranjebondscoach Ronald Koeman is overleden, Martina. Ze had borstkanker en werd 65 jaar. Vorig jaar verliet Koeman nog het trainingskamp van Oranje. Later zei hij dat dat te maken had met de ziekte van zijn vrouw. Ze kregen 3 kinderen, onder wie Ronald Koeman junior, die keeper is van Telstar. En de klokken van de Sint-Jan en het stadhuis van Den Bosch mogen niet meer worden bespeeld door de stadsbejaardier. Volgens de regionale omroep heeft de arbeidsinspectie de boel op slot gedaan om reden van veiligheid. Zo zou de trap veel te steil zijn en zitten er delen van de klokken los. We doen dit al honderden jaren, zegt de bejaardier. Het Veronica Weer van Weer Online. Af en toe zon, maar ook een paar buien. Eerst vooral aan de kust, later kan er overal een bui vallen. Het wordt zo'n 18 graden.
4: Ja, dankjewel Michiel. En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Rosmalen, vertraging van 13 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam bij Schravendeel. Daar is iets gebeurd met een te hoog voertuig en daarom heb jij 8 minuten vertraging. En tenslotte de A67 Venlo-Turnhout bij Zomeren, ongeval gebeurd, 32 minuten extra.

Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19.

0: nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
1: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
2: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
1: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
3: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: nog een klein Marisaatje was. Toen wilde ik mijn kamer verven zoals de cd-hoes van Tango in The Night van Fleetwood Mac. Je weet wel, dus die groene jungle aan het water met van die olifanten op de achtergrond. Tegenwoordig kan je het gewoon als behang krijgen bij de kwanten volgens mij. Je hoorde Everywhere van Fleetwood Mac. En ja, dat is natuurlijk ook een beetje de titelsong van Veronica. Hè? We zijn altijd en overal bij je.
1: Dit is de top 3000.
2: Op Radio Veronica.
1: DJ Marisa.
0: Op nummer 363 in Veronica's top 3000. Ja, Fleetwood Mac, dat is wel leuk. Ze gebruikten de muziek vaak onverwachte dagelijkse voorwerpen als instrument. Zo zijn er op een hoop tracks geluiden te horen. Van bijvoorbeeld een krakende autostoel of van een kuchend lid in de studio. Dat vonden ze zo uniek. Toen dachten ze, ja, weet je, dat laten we er gewoon in. Kijken of mensen het opvalt. Nou, het is mij nog nooit opgevallen. Misschien denk jij, oh, dat hoor ik dus. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Het is 9:09 op deze woensdag. Wat gaan we doen? Nou, voor iedereen die zich blauw voelt. Slecht nieuws als je Blue Dabadi Dabada verwacht. Dat is hem niet. Het is wel de Scene met blauw. Ik heb ook nog Adele met Hello. Ik heb ABBA met Does Your Mother Know. En eerst deze duistere plaat. Er is opgestemd onder andere door Michelle Kampman en Jeroen Kleene. En ja, weet je, dit is gewoon zo'n liedje. Die zet je op. En dan hoor je melancholie en dan wil je toch dansen, weet je. Het is The Editors, Papillon.
3: Make your escape.

Ja, weet je, als je hier niet vrolijk van wordt, hè, dan, ja, dan ben je waarschijnlijk een printer. Jorde Alba en hun ultieme popclassic Does Your Mother Know op nummer 361 in Veronica's Top 3000. En nee, geen zorgen. We gaan je moeder niet vertellen dat je zojuist schaamteloos hebt meegedanst en meegezongen, weet je.

0: Tel hem samen. De top 3000. Radio Veronica.
1: Nummer 359. Hallo.

0: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
1: Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met...
0: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
1: Alle info radioveronica.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
9: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: De Beter Pikken Buddies.
11: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee. Plus.
13: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
16: Ja, goedemorgen. Het is bijna 11:30. Radio Veronica met de top 3000. We gaan zo meteen verder met Sting en zijn Englishman in New York. Na het verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er een kwartier extra over. En de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 26. En de laatste, de A67 Venlo-Turnhout bij Someren. Ongeval gebeurd en daar een vertraging van 36 minuten.
0: Marisa. Nummer 358.

0: Adi Marissa, hier Robert Venner uit Den Bosch. We gaan nu op nummer 357 genieten van Madonna met Folk. Wat was dit? Een lekkere discoplaat. Zeker in het begin van de jaren 90, toen we nog alle discotheken hadden in Nederland. Lekker zonder zorgen dansen op deze geweldige plaat. Groetjes en nog een fijne uitzending.
1: Nummer 357.

Oh, lekkere deze. Gewoon even je innerlijke supermodel schaamteloos de ruimte geven. Je hoorde Madonna met Vogue op nummer 357. Ja, en mocht je net geprobeerd hebben om die armbeweging rond je gezicht mee te doen, je weet wel uit de clip, en zit je nu in de knoop. Geen paniek, adem in en adem uit. Ik zet de volgende plaat op, weet je, dan kan je ondertussen rustig ontwarren. En als je dacht dat liefdesverklaringen alleen in het Engels werken, dan heeft deze man uit 1970 een verrassing voor je. Tissue topper, ongekend niveau, want we gaan maximaal zwijmelen met een man die de Duitse slager eigenhandig cool maakte. Of je het nu wil of niet, ja, dit kruipt gewoon onder je huid. Gaat de hele dag in je hoofd zitten. Sorry ervoor. Peter Maffay, 356. Doei.

Ik krijg een mooie app van Marcel, die zegt 1989 met de trein naar Ahoy, met vrienden naar Alice Cooper. Het was een geweldig concert. Ik heb een tour t-shirt afgelopen jaar na 36 jaar maar weer eens weggedaan. Die kon echt niet meer helaas. Nummer 355 in onze top 3000. Je hoorde Poison van Alice Cooper. Opgestemd onder andere door Martine van den Berg, Jeroen Prost, Tjaart Arkema, Bert van der Wiel, Monique Voortman. Zo kunnen we even doorgaan. Ik zie in de app ook een heleboel enthousiaste reacties. Maar ik moet eerlijk bekennen, niet zoveel enthousiaste reacties als voor de plaat daarvoor. Peter Maffay en Doe. Doe best alles, zegt Ivan. Ik had laatst in Gronau dit nummer in mijn hoofd toen ik een curryworst had gekocht. Ja, dat gebeurt dan, hè? Je zal het toch maar aan elkaar linken. Sylvia zegt, oh, Doe, mijn eerste singeltje. Ik heb hem nog steeds. Martin Hillebrand, hey Marisa, is dit fout van oud? Oh, wat is dit heerlijk. Ik zit te puzzelen met de top 3000 erbij. Dat gaat lekker zo. Matthijs Heijers, ja, dan wordt er gezegd dat Duits geen sexy taal is. Ja, dat is fucking sexy. Ik weet eigenlijk niet hoe je dat in het Duits zegt. Ganz geil. Ja, zo zeg je dat. Jeannette Drea dan nog. Och, Peter Maffay, hij zingt nog steeds en echt supergoed. En Jet Timmers zegt, ach Marisa, ze kijken me hier op het werk heel vreemd aan. Ik ben gewoon aan het meeblaren. Heel eerlijk, mensen die dat niet meeblaren, moeten even hun pols checken. Ja, die hebben misschien wel medische hulp nodig. Dat is toch gewoon niet te doen dat je daar niet op losgaat. We schakelen even terug naar de tweede versnelling. Deze is altijd mooi als je in een dramatische liefdessituatie zit. Foreigner 354.

0: Oh, mooi bericht van Aten Haagsma. Die zegt: in onze verkeringstijd ontzettend vaak gedraaid. Toen ik nog niet wist wat echte liefde was. Ja, daar kom je dan gaandeweg achter. Hè. Dat maakt ook niet uit. Moet je eens nagaan als je straks sterft. Hoe je het allemaal weet en hoe gelukkig je dan bent. Hoop ik in ieder geval voor je. Foreigner, I Wanna Know What Love Is op nummer 354. En ja, even een overzicht van alles wat we gedraaid hebben het afgelopen uur. Op nummer 363, Fleetwood Mac en Everywhere. En op 362, The Editors en Papillon. We hadden Abba, Does Your Mother Know op 361. En op 360, The Scene en Blauw. Adele, Hello, 359. En op 358, Sting en An Englishman in New York. 357, Madonna en Vogue. En och, wat hebben we lekker meegezongen met Peter Maffay en Doe op nummer 356. Alice Cooper dan nog met Poison 355. En op nummer 354 zojuist I Wanna Know What Love Is. En als jij weet hoe het werkt met tellen, dan weet je dat we zometeen naar het nieuws van 12 uur verder gaan met 353. En oh, werkelijk een van de mooiste liedjes uit de popgeschiedenis, namelijk Supertramp en The Logical Song.
1: Veronica. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Hijs de zeilen!
0: Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
9: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
10: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
12: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Goed nieuws!
7: De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
16: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
17: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de avondvierdaagse gezondegeneratie.nl. Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom

0: stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.
1: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Een gevaarlijke situatie bij een bedrijf in het Brabantse Asten. Daar is volgens de regionale omroep giftig gas ontsnapt. Omliggende bedrijven en een woonwijk zijn ontruimd. Ook is een NL-alert verstuurd met het advies binnen te blijven en alles dicht te doen. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. In de kelderbox in Amsterdam-Osdorp, waar in juni een explosie was, lag ook een wapenarsenaal, zegt justitie op de eerste dag van de rechtszaak tegen twee verdachten. Zo werden onder het puin een pistool en een mitrailleur met honderden kogels gevonden. De verdachten zouden in de kelder spullen maken voor plofkraken. EU-baas Ursula von der Leyen heeft haar jaarlijkse speech over Europa gehouden, zeg maar een soort troonrede. Ze wil geen social media voor kinderen onder de 13. Verder vindt von der Leyen dat Europa vol moet inzetten op AI, maar tegelijkertijd ook moet letten op de veiligheidsrisico's. Ook wil ze nauwer samenwerken met Canada. En in Den Haag is ex-president Taci van Balkanland Kosovo veroordeeld voor oorlogsmisdaden. Hij krijgt van een speciale rechtbank 25 jaar cel. Kosovo was een provincie van Servië, maar voerde in de jaren 90 oorlog om onafhankelijk te worden. Volgens rechters heeft de ex-president bijna 100 politieke tegenstanders laten vermoorden. Het Veronica Weer van Weer Online. Een mix van wolken, zon en buien. Het wordt zo'n 18 graden.
9: Oh ja, Michiel, hey, dankjewel hè. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, kwartiervertraging. Na A50 Os Arnhem bij Bankhoef, daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. De wachttijd daar is 23 minuten. Ten slotte de A67 Venlo-Turnhout bij Someren. 33 minuten geduld alsjeblieft.
10: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
11: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
12: Smint.
13: Valt je iets op aan mij?
12: Nieuwe jas?
13: Nee.
12: Nieuwe schoenen?
13: Nee.
12: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
14: Jij bent naar de kapper geweest.
12: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
11: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
15: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit.
16: Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
17: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
18: Kippie.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
20: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
21: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
22: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak... zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
23: Het verhaal van de wasparfums van Robijn... kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
26: Youfone.
25: Overstappen voor

0: pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
0: van alle tijden. Nummer 352.
2: Hi.

En dan plotseling is het muisstil op je radio. What Was I Made For van Billie Eilish op nummer 352. Ja, ik vind het heel bijzonder, want het is zo'n klein liedje, maar het komt toch op een of andere manier binnen als een mokerslag. Ik heb hier onwijs veel zin in. En toevallig komt hij nu ook voorbij in een lijst. Luister goed. We dimmen het licht. We gooien er een denkbeeldig filtje tegenaan. En we toveren je huiskamer, werkplek of auto gewoon om tot de gezelligste kroeg van Nederland. Dit is het moment om je denkbeeldige microfoon te pakken en keihard mee te blaren met nummer 351.

0: 3000.
1: Hey Marisa, ik heb gestemd op Basket Case van Green Day, want deze prachtige punkrock klassieker mag absoluut niet in de lijst der lijsten ontbreken. Groetjes van Walter, joe!

Heb gezien, waren deze gasten toch wel degene waarvan ik het meest onder de indruk was. Dat zegt Mark van der Essen over deze van Green Day. Basket Case op nummer 350. En oh, we dimmen het licht in de studio. En we glijden zo de late jaren 70 in. Weet je, tijd voor die onweerstaanbare, zijdezachte harmonieën van de gebroeders Gibb. Die op de bank ploft of gewoon lekker aan het werk bent. Laat je meevoeren met de Bee Gees. How deep is your love op nummer

0: Radio Veronica Top 3000.
1: Hoi Marissa, ik heb gestemd op het nummer Barcelona omdat ik het een mooi en krachtig nummer vind. Een nummer waar opera en pop elkaar tegenkomen. Fantastisch om kippenvel van te krijgen. Als ik hem voorbij hoor komen, gaat de stereo of autoradio hard aan en zing ik lekker mee. Groetjes Bianca.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
3: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
2: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus? Oh, wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: De prijs.

0: regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Goedemiddag, het is net 12:30 geweest. Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. De A1 Hengelo-Osnabrück. Bij Oldenzaal-Zuid doe je er 10 minuten extra over. Maar je kan natuurlijk ook gewoon even lekker daar afgaan en een biertje drinken bij de Engel. Het is maar even een gratis tip. A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Lelystad-Noord. Daar is een ongeluk gebeurd. 21 minuten extra. En tenslotte de A12 Arnhem-Oberhausen. Bij Oud-Dijk. Daar doe je er 10 minuten langer over.
4: Marisa. Dit is de top 3000.
5: Ha Marisa, hier Marjolein. Ja, dit is zo'n plaats. Daar zat je vroeger op vrijdagmiddag voor klaar. Met je cassetterecordertje als hij dan voorbij kwam in de top 40. Als ik dit hoor, dan denk ik aan schoolfeestjes in de brugklas met rookmachines en discolampen. Maar ja, als ik hem nu hoor, dan klinkt hij eigenlijk nog steeds net zo goed als toen. Dit is Hathaway met What Is Love. What is love? Baby, don't hurt me.
4: Don't hurt me. Nummer 347.

0: Radio op nummer 346.
1: Dag Marisa, Wan hier. Ik heb gestemd op Baba O'Reilly van The Who. Niet alleen omdat The Who natuurlijk een wereldband is, maar vooral omdat het begintune is van een van de favoriete series van mijn vrouw, CSI. Groetjes, Twan.
2: Nummer 345.

Ja, neem nog een slokje paddo-thee, zou ik zeggen. De Hoe hoorde je met Baba O'Reilly op nummer 345 in Veronica's Top 3000. Ja, het is tijd om die heupen los te gooien, want we schakelen over naar Strandje Tropisch. Camila Cabello brengt salsa en reggaeton mee, dus ja, ik verwacht op zijn minst een soepele heupwieg van jou achter het aanrecht. Ja, en Ed Sheeran die doet waarschijnlijk de onhandige houterige harddans, dus mocht het misgaan, dan is dat jouw excuus. Dit is Bam Bam op nummer 344.

Ja, het lacht er maar om inderdaad. Je hoorde Ed Sheeran samen met Camila Cabello. En bam bam op nummer 344 in Radio Veronica's top 3000. Zal ik eens even vertellen wat je allemaal gehoord hebt het afgelopen uur. Of gemist, dat kan natuurlijk ook. Op nummer 353 Supertramp met The Logical Song. En op nummer 352 Billie Eilish, What Was I Made For. André Hazes, De Vlieger, op 351. En op 350 Green Day met Basket Case. 349 The Bee Gees, How Deep Is Your Love. En Freddie Mercury en Montserrat Caballé in Barcelona. Ik weet niet waarom ik dit Frans uitspreek. Op nummer 348. 347 Hathaway, What Is Love. En nummer 346 Nothing But Tiefus en Sorry. The Who met Baba O'Reilly op 345. En op 344 Camila Cabello samen met Ed Sheeran. Bam Bam, die heb je zojuist gehoord. Ik kreeg al mijn apps van Marisa, wat is dat liedje dan toch? Dat je draait als je vertelt wat je allemaal gedraaid hebt. Dat liedje heet Starlet. En dat is van de BB&Q Band. Als ik dat hoor, krijg ik altijd zo'n kick. Maar als ik denk aan toen ik klein was en bij de radio wilde werken. Ik heb er nog eentje voor je. Dan The Man, The Myth. De Rob Stenders naar Jimi Hendrix.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.
1: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat. Werkt voor je. Al 40 jaar.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
4: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: is business. Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
1: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
2: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flinke voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
0: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
5: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Ken jij de nieuwe

0: willen dat het kabinet een eerder voorgestelde begroting van VVD-minister Heijnen openbaar maakt. Zijn voorstel werd deze zomer door D66 en CDA afgekeurd omdat het terecht zou zijn. NRC kwam achter de inhoud en daarom wil de Kamer het nu ook hebben. Dat ziet het kabinet dan weer niet zitten omdat het niet om een definitief plan gaat. Het gaat nog wel even duren voor een giftige gaswolk in het Brabantse Asten is verdwenen. De hal van een bedrijf staat er vol mee en een speciaal team laat het gas nu langzaam ontsnappen. Bedrijven in de buurt en een woonwijk zijn ontruimd. Ook is een NL-alert verstuurd omdat mensen ramen en deuren dicht moeten laten. En meerdere arrestaties bij een protest van Kosovaren op het Malieveld in Den Haag, meldt Omroep West. Agenten werden aangevallen met vlag en bakstenen. Ook sprongen mensen op een ME-busje en vernielden dat. Het werd onrustig na de uitspraak van het Kosovo-tribunaal dat oud-president Tadji 25 jaar cel krijgt. Het weer buien, tussendoor ook zon. Het is rond 18 graden vandaag. Dan zijn er een paar files die opvallen, vooral door grenscontroles, zoals aan de A1 Hengelo richting Duitsland. Vanaf Oldenzaal-Zuid kom je in 8 minuten extra. A6 Lelystad-Emmeloord, daar is een ongeluk gebeurd bij afrit Urk. 24 minuten extra en de rechte rijstok is dicht. En op de A12 Arnhem-Duitsland wordt ook gecontroleerd. Vanaf Ouddijk 8 minuten extra. Compleet overzicht vind je in de app van Flitsmeister.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
3: Van het bos tot in de tuin.
2: Zagen.
3: Snoeien.
2: Blazen.
3: Maaien.
2: Meer maaien.
3: En nog meer maaien.
2: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
3: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
2: Stiel. Sterk werk.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno! Kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
11: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123 Accu.nl. 123 geregeld.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
0: DJ Rob Stenders.
2: Al die beschouwingen gingen toch even naar de zijkant van zijn bestaan, want hij hoorde zijn favoriete bandje Toto Stop Loving You op nummer 342 in de top 3000. Er zijn meer mensen die het nummer mooi vinden, ziet.
3: Gelukkig wel. Ik zie onder andere Rianne Mengering, Rien de Wit, Sanne van Brenk en nog vele anderen.
2: Ja. We hebben dezelfde bronnen, zie ik. Die zie ik ook staan. We zijn dus bezig met de top 3000 alle tijden. Als je een bijdrage wilt leveren, samenstellen kan niet meer. Maar je kan wel denken, hey, dit is een lekker liedje, daar heb ik dit verhaal bij. Laat het weten via de app van Radio Veronica. We hebben ook een paar audio-apps binnengekregen, die mag je ook nog steeds sturen.
4: Edwin Heijen met mijn bijdrage voor de lijst. Bret Hart heeft een stem die je niet alleen hoort, maar die voel je gewoon in je hele lichaam. Rauwe kracht en kwetsbaarheid komen samen in Leave the Light On. Wat mij betreft haar meest eerlijke en doorleefde nummer. Ik zet het zelden zomaar op, uit mezelf. Maar wanneer ik het ergens voorbij hoor komen, dan komt het liedje altijd keihard binnen.

0: Desiree die meldt zich. Desiree van de Braber. Ik heb haar live gezien in Grollo. Dit nummer heeft ze het hele publiek tot tranen geroerd. Live is het nog vele malen mooier. Leave the Light On, Beth Hart staat op nummer 341. Wendy Rovers, die heeft het ook opgestemd. Danny Rog ook. Theo Kempkes zegt, hoe open kun je zijn over de problemen die je ervaart door zowel drank als drugsverslaving, het beste nummer van Beth. Misschien iets minder bluesy rock, maar zoveel emotie in een nummer vind je niet zo vaak. En dat hebben we eigenlijk Edwin net ook horen vertellen. We gaan naar Arjan. En Arjan die heeft wat te melden over een wel vrij uniek nummer. De Mark & Clark Band. Als ik me niet vergis, Mark... waren het ook nog twee broertjes, hadden twee fikse ragebolletjes... en hadden dus in Nederland, mede dankzij Frits Spits... een grote hit met Worn Down Piano. En Arjan heeft daar het volgende over te vertellen.
1: Hey Rob, Arjan Hoekstra hier. Ik was denk 6, 7 jaar oud, eind jaren 70... toen ik de Worn Down Piano hoorde op de radio. Waar het over ging? Geen idee. Iets met een piano, maar ik was gefascineerd. Zachte pianoklanken en een bombastisch gedeelte erin. Ik stem er altijd op. Als ik bij mijn goede vriend Rob Verlooy in zijn kroeg kwam... dan zette hij stevast dit nummer voor mij op. Deze is voor jou, Rob.

0: Ja, Hans, ik ook. Hans zegt, vroeger had je het singeltje part 1 en part 2, moest je hem helemaal omdraaien. Maar ja, je kan maar beter de hele versie tegenwoordig draaien, niet alleen part 1. Want voor je het weet moet je met onder politiebewaking naar buiten. Dit is ook wel een aardige vraag. Die komt binnen. Peter stelt die vraag. Die worm aan piano doet me altijd denken aan die oude tune van een tv-serie. De tv-serie De Fabriek. Wie was er eerst? De Mark & Clark Band of De Fabriek? Ja, dit lijkt er wel op, hè? Pardon. Stel ik je toch weer moeilijke vragen.
1: Ze waren eerder Mark & Clark Band. Want dat was van 77 en De Fabriek is van 81.
0: Dan denk ik dat Ruud Bos met zijn fabriek hier of daar wat geleend heeft met die twee ragebolletjes, de Mark & Clark Band en de Worn Down Piano. In elk geval staat het liedje op nummer 340.
2: Dit is Veronique. De top 3000.
3: Nummer 339.

Hey Rob, Mariska hier. Ook ik heb gestemd, natuurlijk op de top 3000. En mijn stem gaat natuurlijk uit naar Elvis Presley met If I Can Dream. Omdat er ongelooflijk veel aan de hand is in deze wereld. Zoals oorlogen en alle ellende eromheen. Vond ik dit nummer wel heel erg passend. Dus daarom heb ik op dit nummer gestemd. Geniet ervan. Elvis Presley met If I Can Dream.

0: Elvis Presley, misschien wel zijn allerbeste. If I Can Dream staat nummer 338. Dankjewel Mariska voor je mooie tekst ervoor. John van Maastricht die heeft erop gestemd en Misha Wester ook. Er zijn veel mensen die de NBC Comeback Special gezien hebben. Of het misschien wel gezien hebben bij Epic Elvis. Het is sowieso indrukwekkend. Omdat de Nederlandse manager van Elvis Presley een mooie kerstspecial wilde maken. En dat wilde Elvis Presley niet. Die wilde gewoon een beetje terug naar zijn rock'n'roll roots. En die Nederlandse manager zei, nee, gewoon leuk van die mooie gebreide kerstruien, weet je wel. En dan, I'm dreaming of a white Christmas. En Elvis wilde dat per se niet. Dus het werd een prachtige rock'n'roll comeback special met dit nummer. Ook nog maatschappelijk geëngageerd aan het einde. If I Can Dream. Staat 338, Mary de Jong Heijnen zegt, och, als zesjarige weet ik nog dat mijn moeder stond te huilen. Afgelopen zomer ben ik in Graceland geweest. Elvis lookalikes heb ik wel live mogen meemaken. Elvis Forever. Marie Lodestein zegt, van dit nummer krijg je toch een brok in de keel. Zeker, Elvis Presley dus en If I Can Dream. Zometeen gaan wij naar het nieuws. Ziet jij gaat denk ik volgens mij even de politiek doornemen.
1: Ja, zeker. Interessant debat gaande.
0: Goed. Dan spreken we jou over een minuut.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden.

0: erin of doneer.
1: Deze week komt je trek aan ze trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Het is iets over 1:30 en het is niet te geloven, Sietz. Alle politici in Nederland zijn het met elkaar eens, hè, vandaag.
4: Nee.
3: Oh, wat een verrassing.
4: Weer niet.
3: Hoe gaat het met de beschouwingen?
4: Nou, is de samenwerking zo echt een belangrijk thema in het debat over de Prinsjesdagplannen vandaag. Het minderheidskabinet heeft de steun van oppositiepartijen nodig om ze door te kunnen voeren. Pro-leider Klaver was verbijsterd door een oproep van D66'er Paternotte om erover te komen onderhandelen.
5: Natuurlijk zijn we bereid om te gaan praten. Dat waren we verdorie in augustus ook al. Maar waar ik voor waarschuw is dat u, als u ons komt uitnodigen om te praten, maar geen keuze maakt voor de richting van Nederland en denkt dat u alle wensen wel bij elkaar krijgt in de tabel, dan blijven we in cirkeltjes praten en dan komt er niks uit. En dat is waarom ik zeg kabinet, kies.
4: Ja, tussen pro aan de linkerkant dus of ja 21 aan de rechterkant, bedoelt hij. D66 en premier Jette willen met beide partijen samenwerken en een zo breed mogelijke meerderheid.
3: Ja. Toen zei Klaver, jullie wilden toch destijds ook niet praten met ja 21. Waarom moet ik het dan nu wel doen?
4: Ja, precies. Toen het kabinet gevormd moest worden, ja.
3: Nu elkaar toch spreken. Hoe was het met de baas?
4: Goed.
3: Goed gesprek gehad?
4: Ja. Ja.
3: Mag je nog blijven?
4: Ik mag nog blijven.
3: Oh ja, gelukkig maar. En hoe is het op het Nederlandse wegennet?
4: Daar is het vrij rustig. 3x7 op de A1 Hengelo-Duitse grens wordt gecontroleerd. 7 minuten vanaf Oldenzaal-Zuid. Op de A12 Arnhem-Duitse grens ook politiecontroles. Vanaf Oud-Dijk 7 minuten. En op de A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond.
3: Hey joh.
4: 7 minuten.
3: Favoriete thriller komt eraan. Gemaakt door Michael Jackson op nummer 337.

0: Gaat er niet Dennis zitten uitlachen, hè, als publuisteraar?
1: Goedemiddag Rob, hier een trouwe Pub 40 luisteraar. Even over Time to Give van The White Lies. Heerlijk meeslepend nummer met die typische donkere 80's sound. Synthesizers, stevige beat en een vleugje melancholie. Voor mij absoluut de klassieker die thuis hoort in de top 3000. Goed, Dennis van der Maas.

Dankjewel Dennis voor het stemmen op dit nummer White Lies and Time to Give. 336, Romy Vulling zegt, toen ik dit nummer voor het eerst hoorde, dacht ik, ik ken het helemaal niet. Het komt toch uit de jaren 80? Ik dacht dat ik alles kende uit de jaren 80. Maar het bleek een nieuw nummer te zijn. En Margo zegt, past een beetje het ethisch geluid opnieuw uitgevonden. Het is een geweldig nummer. Bas zegt, hoe kan dat nummer zo hoog staan? Ik heb dat nog nooit gehoord. Vaker luisteren, dat advies. En Dennis, trouwens ook nog wel een belangrijke. Dennis, die dit nummer ook heeft aangevraagd net via audio-app. Aanstaande vrijdag om 6 uur begint hier weer de Pub 40. Dus precies als de top 2-3000 is afgelopen. 6 uur vrijdagavond. Dire Straits en Romeo en Juliet. Er is opgestemd door Anton van Vulpen. Met nadruk op de F natuurlijk. Jelle Kastelein en Janine Overhul. Romeo en Juliet, 335.

0: Juliet staat in de studio. Ja? Romeo en Juliet, Dire Straits staat 3.35. We gaan zo meteen verder met de top 3000. Als je een bijdrage wilt leveren, ben je welkom via de app van Radio Veronica. Tot zo.
1: De top 3000.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Veronica. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
12: Yes, hij doet het.
13: Ja hoor, dat kan zeker.
11: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
14: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
16: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
17: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort... en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
12: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
13: 18 plus, speel bewust.
22: Ja? Echt serieus?
23: 7, 7, 7, 7.
22: Oh, wat een geld!
24: 50.000, potverdikke me.
25: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
27: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
26: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
27: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
26: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
28: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
25: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
29: Radio Veronica.
30: Met het nieuws. Het is
25: postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
29: Radio Veronica.
30: Met het nieuws.

0: in het echt moet kiezen. Een paar honderd boeren hebben gedemonstreerd bij het provinciehuis in Arnhem. Daar praat de Gelderse politiek vandaag over strengere stikstofregels. Veel boeren kwamen met trekkers. Ook had iemand een koe meegenomen. De boer wilde ermee de vergaderzaal in, maar dat ging niet door. De koe moest van de politie buiten blijven. En de vier grote steden slaan alarm over daklozen in hun gemeente. Komen er steeds meer en de overlast neemt ook toe, schrijven ze in een brief aan het kabinet. Ze vragen 100 miljoen extra voor onder andere opvangplekken en medicijnen om verslaving tegen te gaan. In ons rijke Nederland horen mensen niet op straat te slapen, zeggen de grote steden. Het weer dan buien, tussendoor is er zon en het is rond de 18 graden. Morgen bewolkt, veel wind, vooral 's middags buien. Op de weg op de meeste plekken nog gewoon doorrijden. Wel een paar files die opvallen, zoals de A2 Utrecht-Den Bosch. Daarvoor Beest, nu 5 minuten extra. Vertraging neemt toe. A12 Arnhem-Duitse grens, wordt daar gecontroleerd door de Duitse politie. Vanaf Ouddijk bijna een kwartier extra. En een ongeluk gebeurt op de A16 Breda-Rotterdam. Flinke afsluiting van 3 rijstroken. Daarom nu al een vertraging van bijna een uur tussen de Moerdijkbrug en Hendrikje door Ambacht. Compleet overzicht van alle files en flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
2: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
3: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Lunchen? Kom langs bij Kippie. Voor de lekkerste broodjes.
11: Kippie.
12: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
14: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
15: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
13: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.

0: Top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Rob Stenders.
3: Take me to church. Ja, God is a DJ. Ziet ze, ben je eigenlijk een kerkganger ooit geweest?
4: Nee.
3: Nee?
4: Nee, ik vind het wel mooi om ze te zien op vakantie of zo. Of ja. Bij mij in mijn eigen stadje, maar...
3: Heb jij van nature een geloof?
4: Nee.
3: Helemaal niet. Ja, je Tilburger, dus Rooms-Katholiek, kom je onderuit. Ben zelfs nog wel even mistie naar geweest.
4: Dat meen je niet.
3: Take me to church. Ja. Ja, toen kwam ik erachter, God is a DJ, dus dat was veel makkelijker. dat kruispunt was ik snel over. Take me to church, 334. Er is opgestemd door Joey Kettering, door Christina Bullinga Riemens en door Gerco Zandlink.
4: Joey dus, Kettering?
3: Ja. Joey Kettering, ga je nou naam uit zitten lachen?
4: Nee, in het teken van Take me to church.
3: Oh!
4: Ja.
3: Ketterink?
4: De ketter.
3: Oh, een ketter! Foto's te vloeken. We zijn bij nummer 300.

0: Springsteen, Born to Run, op nummer 333 in de top 3000 alle tijden. Nooit in dit in Nederland, hoe is het mogelijk? Hè? Nee. Het is inmiddels zo'n klassieker geworden. Of ga jij nu zeggen dat de live-uitvoering dit was? Want dat klopt wel, denk ik.
1: Ja, maar ik zie hem niet in de top 40 staan.
0: Oké, okay, nou goed. Live-uitvoering is nog wel eens een bijna hitje geweest. Maar toen het uitkwam in 75, alleen de LP-liefhebber wilde het hebben. En nu is het toch gewoon een klassieker geworden. En dat is terecht ook. Born to Run op nummer 333, straks 331... gaan wij naar de tijd dat Nederland nog meedeed aan het Eurovisie Songfestival. Dat is met Joost, Europapa, maar eerst op nummer 332... Peter Gabriel en Kate Bush, Don't Give Up... onder andere door Gerco in deze top 3000 terechtgekomen.
2: Hey Rob, ik heb gestemd op het nummer Don't Give Up... om de fantastische stemcombinatie. De zuivere, hoopvolle klanken van Kate Bush klinken prachtig... in contrast met de melancholische stem van Peter Gabriel. Het luisteren naar dit nummer is keer op keer een garantie... voor kippenvel. Groetjes, Gerco.

0: deed het.
1: Oh, wat leuk.
0: Had ik even op scheppen. Even gedaan. Wat was jouw eerste cd eigenlijk, Frankie? Frank van der Lende is ook...
2: Hallo. Hier. Ja, dat is niet iets om heel trots op te zijn eigenlijk.
0: K3.
2: Nee, Romeo.
0: Romeo.
2: Nog die R&B act uit eind jaren 90.
0: Dat is oké, toch? Ja. Markie?
3: Let Love Rule.
0: Lenny Kravitz. Ja. Goeie keuze, ja. Peter Gabriel, zo heet het album. Daar staat deze op met Kate Bush. Don't Give Up, nummer 332. Ik had jullie gewaarschuwd.
4: Hey, Radio Veronica. Mijn naam is Fedde. En als iemand aan mij vraagt wat mijn allergrootste droom is... dan is dat radio-dj worden. Ik heb op Europapa gestemd omdat het allereerste nummer was... die ik draaide bij de jongerenradiozender. Hopelijk kan ik Europapa later ook draaien bij een grote radiozender. Maar voor nu wens ik jullie heel veel succes met de top 3000. Groetjes van Fedde.
0: Groetjes terug. Maar ik vind het een hele goede generale.
5: De top 3000.
6: Nummer 331.
7: Veronica. Euro. Let's go together.
8: Europapa. Europapa.
7: It's now or never.

0: Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.
1: Kan in alle talen dit. Niet alleen Europapa, ook een hit in Amerika op Coachella. Euro Coachella, Joostiella, je kan het allemaal verzinnen. Verder heeft het geweldig aangekondigd. Bob Marley komt eraan. Het is het vandaag. De Redemption Song op nummer 330.

0: De meeste nummers van Bob Marley en de Wailers. Redemption Song staat nummer 330. Er is opgestemd door Jessica Visser, door Michael van Koer, door Jacco Wijkhuizen, door Jules Jacobs. Mooi liedje van Bob Marley daarvoor, dus Joost op 331 met Europapa. Sietja gaat ons ongetwijfeld zo meteen het een en ander vertellen over de staat van de politiek.
1: Zeker, er zijn weer ontwikkelingen in het debat over de Prinsjesdagplannen.
0: Over een minuut krijg je dat te horen. En die minuut gebruiken wij voor de reclame.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
5: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
5: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leen Bakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
0: Het is exact, nu niet meer. Nu is het exact 1 over half 3. Ik moet zelf ook even aan de nieuwe tijden wennen. Siets, heb jij voor ons het allerlaatste politieke Haagse nieuws?
1: D66-fractievoorzitter Pater Notte vindt dat oppositiepartijen met ideeën moeten komen als ze de begroting willen aanpassen. Zelf aangeven welke kant D66 op wil, deed hij dan weer niet na vragen van de oppositie. Pro-leider Klaver zei daarna dat hij erg had gehoopt dat de grootste oppositiepartij ons een weg uit de chaos zou leiden. Maar in plaats daarvan wordt er gewacht op ideeën en daarna wordt er maar gekeken wat er gebeurt.
0: Overzichtelijk?
1: Ja.
0: Hoe gaat het aflopen? Onze Sietse houdt het in elk geval voor je de gaten voorlopen. Op het Nederlandse wegennet.
1: Ook dat hou ik voor je in de gaten. Het valt op het grootste deel van het Nederlandse wegennet heel erg mee. Nog niet heel veel vertragingen. Vooral in de regio Rotterdam is het druk. Daar kom ik zo op. Eerst even naar de grens. A12 Arnhem richting Duitsland. Van 7 naar 11 minuten extra door een grenscontrole. Dan de A16 Breda Rotterdam. Voor Hendrik Ido Ambacht is je vertraging een uur. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Moet je naar Rotterdam toe, kun je dat het beste doen via de A29. Het is daardoor ook druk op de A16 Rotterdam-Breda... voor de Van Brienenoordbrug 16 minuten extra. Complete overzicht in de app van Flitsmeister.
0: Gaat het al wat beter met de treinen?
1: Met de treinen gaat het over het algemeen vrij goed vandaag.
0: Hij gaat er zo meteen ook in rijden hier, hè? Train drops op Jupiter.
8: Ja, het feest kan weer beginnen. Laat jezelf lekker gaan. Goedemiddag. Niet zo
0: chagrijnig. Ah, Markie, pak je even de solo.
9: Een hele goede middag.
0: Mooi hoor.
10: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
11: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes
10: van alle tijden.
11: Bij Radio Veronica.
10: Nummer

0: 29. Train Drops of Jupiter. Henny van Blijderveen heeft erop gestemd. Annika Soutendijk ook. En we hebben een audio-appje gekregen van Roderick. En die maakt indruk op me, dus die laat ik ook nog even horen.
1: Hey Rob en crew, Train Drops of Jupiter, wie kent hem niet? Fantastisch nummer. Eigenlijk altijd al gevonden. Geschreven door Pat nadat zijn moeder was overleden. Inmiddels is mijn vader dementerende. En ja, ik visualiseer eigenlijk steeds vaker dat hij onderweg is naar Jupiter. Dus voor mij wordt het een steeds betekenisvolle nummer. Altijd blijven draaien. Fijne middag allemaal.
0: Hoi. Nou ja, als er op gestemd wordt, dan staat hij altijd in de top 3000. Maar volgens mij hebben we geen klachten over het draaien van het nummer van Train Drops of Jupiter. Die doet het nog steeds erg goed. 328. Ik weet nog dat ik riep, als we hem de volgende keer draaien, dan pak ik weer die hele versie. Inclusief dat Sirius intro, Eye in the Sky. Nou, de volgende keer dat ik hem draai is toevallig in de top 3000. Zullen we het hele stuk dan weer eens even voordraaien?
2: Graag.
0: Ja, ooit zag ik op Spotify ineens op de nummer 1 positie staan van Alan Parsons Project Sirius. Ik denk, Sirius? Ja, in meerdere betekenissen. Ik snapte daar helemaal niks van. Toen zag ik ook dat het, weet ik veel, iets van 1 minuut 14 was of zo. Ik begreep het niet. En daarna stond dat Eye in the Sky wel. Maar daar zit een heel geschiedenis aan vast, hè?
2: Ja, inderdaad. En die ga jij vertellen.
0: Oh, ik hoop dat jij, ja. De vorige keer heb je me zo hard gecorrigeerd dat ik het zelf niet meer durf te zeggen. Maar
2: nee, kom erop.
0: Het komt basketbal. Hè? Het is hier een mooie documentaire over basketbal, ja, Last Dance. Nou, daar zie je dus natuurlijk dat overal gedraaid moet zijn. Nee, Rob, dat wordt niet in dat. Dus nou durf ik gewoon niet.
2: Oh nee, maar je hoort het nog steeds vaak in voetbalstadions. En we hebben het op het EK, WK hebben we het vaak teruggehoord.
0: Ja, ja, exact. Dus ineens begon ik het te begrijpen dankzij die documentaire The Last Dance dat dit een buitengewoon belangrijk stuk muziek is.
2: Ja.
0: Sirius zit op het album vastgekoppeld aan Eye in the Sky. Je hoort het nu allebei op nummer 328 in de top 3000.

0: ook als engineer bij Dark Side of the Moon van Pink Floyd.
1: De top 3000.
0: Alan Parsons en zijn Alan Parsons Project, Sirius and I in the Sky, 328. Mark Bamman zegt, hey, die hoor je niet zo vaak zo achter elkaar. Lekker. Rob, het is inderdaad het meest bekend als intro van de Chicago Bulls in 1996. Wat een mooie wedstrijden waren dat, zeg. Henk de Boer, Sirius, supermooi. Martijn, sinds 1992 ga ik elke keer naar een concert als die in Nederland is. Meestal met mijn zoon, die ook fan is, naar een hartoperatie in 2019. Was dit mijn eerste uitje, zijn concert in Tivoli. Geurt zegt, hallo vrienden en vriendinnen van Veronica. Dit is zo'n enorm mooi nummer. Ik heb toen tijdens het World Liberty Concert in Arnhem Colin Blundstone zien optreden met dit nummer. Terwijl het dus een helikopter in de lucht ging met een zoeklicht. Ik kreeg daar echt kippenvel van. Eye in the Sky, dat was Alan Parsons op nummer 328. Op 327, Dolly Parton. Uiteraard staat ze veel vaker in de top 3000 dan een paar maanden geleden. Dit is de knaller 9 to 5.

0: Jolene, treffen in de hoogste regionen van de top 3000. Hoe hoog durf je dat al te zeggen?
1: Ja, in ieder geval in de top 50, maar ik verklap nog niks.
0: En terecht uiteraard 327 Dolly Parton, 9 to 5. Maritza heeft nog een audio-appje ingesproken.
2: Hi Rob, Maritza hier. Ik heb zeker op deze dame gestemd. Ze heeft een prachtige stem. Ze was altijd positief. Ze was zeker mijn inspiratie in de jaren 80. Ik heb al 3 keer op haar gestemd. Ja, misschien sentiment dat ze is overleden. Jolene, you are. En zeker deze 9 to 5.
0: Volgens mij staan ze er ook allemaal in. Op zijn minst staat Islands in the Stream er ook nog.
1: Ja.

0: Bolido.nl. Mis niks en sla je slag. Bolido.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
13: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Nu bij Spar in de buurt. Roomboter appelflap of kersencarré. Vers uit eigen oven. 1+1 gratis. Dus even iets lekkers, even sparren.
14: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
15: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.
17: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: De Kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje. Kippie.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Smin.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
20: Smint.
23: Boost yourself.
24: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
25: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
24: Dus waar moet je zijn voor de magic?
25: Joujou.
26: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen 1 werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
27: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 3:00.
3: Maar dan ook exact.
4: Hey, Sint Roskamp.
5: Goedemiddag. De grootste regeringspartij, D66, wordt hard aangepakt door oppositieleider Klaver van Pro. In het debat over de Prinsjesdagplannen verwijt hij D66 en fractievoorzitter Paternotte niet te kiezen voor links of rechts om tot een meerderheid te komen.
6: Wat u hier staat te doen, is de politiek nog verder het moeras in trekken. Is zeggen, wij komen er niet uit als coalitie. Jullie moeten allemaal aan één hele grote tafel zitten en dan gaan we daar kijken wat er gebeurt. Dat is geen strategie, dat is een wanhoopspoging. Omdat het kabinet het niet eens is over de richting van dit land. Tafel zitten en dan gaan we daar kijken wat er gebeurt. Dat is geen strategie, dat is een wanhoopspoging. Omdat het kabinet het niet eens is over de richting van dit land, legt u de verantwoordelijkheid.

0: worden weggehaald. In juni werd er in Eindhoven ook al een oude vliegtuigbom gevonden. En iemand die in de gevangenis in Zaanstad werkte is op staande voet ontslagen omdat hij was gepakt met honderden ecstasypillen, meldt het misdaadplatform Crime Station. Hij werd afgelopen weekend betrapt. Een paar weken geleden werd ook al iemand in dezelfde gevangenis ontslagen voor het binnensmokkelen van drugs. Het weer dan wisselvallig met buien, tussendoor zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint droog, 's middags weer buien, dan ook veel wind. Het wordt 18 graden. Het begint al behoorlijk druk te worden op de weg. Meer dan 20 meldingen, 100 kilometer in totaal. Vooral door ongelukken, flinke vertragingen, zoals op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Culemborg 3 kwartier extra. Gelukkig is de weg daar wel alweer vrijgegeven. Geldt niet voor de A16 Breda-Rotterdam. Voor Hendrik Ido Ambacht nog 35 minuten. Na een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan ook via de A29. Ook daar heb je weer wat extra reistijd. Dan nog opruimwerkzaamheden op de A28. Zwolle richting Assen. Bij Bijlen is de rechterrijstrook dicht. Vertraging 10 minuten.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Nu superdeals bij Jumbo. Pickwick thee. 15 of 20 stuks, 99 cent. En Eru, diverse varianten, ook 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de jaar van Jumbo.
9: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
10: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.

0: naam is Laura.
1: Een hele hey Wouter vraag. Frank, Laura hier. Ik heb natuurlijk gestemd voor de top 3000.
2: En natuurlijk komt ABBA daarin voor.
1: Mamma mia, ik word er zo vrolijk van.
3: Nummer 325.

0: geluisterd naar de Radio Veronica Top 3000.
1: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes.
0: Alle tijden. Nummer 324.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Wout en Frank.
3: Mamma mia. Here we go again. ABBA op nummer 325. 325 al, het gaat zo snel. En erachteraan de Peppers. Red Hot Chili Peppers en Californication 324. En welke mooie namen en motivaties horen daarbij?
4: Nou, Diederik Lohman zegt bijvoorbeeld over die Red Hot Chili Peppers, die Californication. Altijd even meezingen met deze. Heerlijk. Eigenlijk zou die motivatie ook prima kunnen gelden voor die ABBA die we daarvoor dus draaiden. Dat Mamma Mia. Maar George Westerbeek die schrijft daarbij: ik verslind werkelijk alles muzikaal van ABBA. Maar dit is toch absoluut mijn favoriet. De mensen die we ervoor moeten bedanken is onder andere Ben Schaar, Sam Hoek, Gerben Kiel, Mirjam van Duin, Annabel Schoolman. Dat zijn een van de vele stemmers op de Radio Veronica Top 3000.
3: Lieve mensen, dit is de middagshow van Veronica. Wij zijn Wout en Frank. Wij zijn hier iedere middag vanaf 3 uur. En we zitten nu in de laatste dagen het staartje van de Top 3000. Met onder andere een mooie motivatie van Robin voor de volgende plaats.
5: Hoi hoi, Radio Veronica luisteraars. Met Robin Haakbo. Als je dit gitaarriffje al hoort, krijg je al kippenvel. En dan die zwoele stem van Chris Isaak. Erbij, perfectie. Dus nu, Wicked Games.
3: Goed, hè? Dat is een mooi verhaal en dat begrijp je helemaal. En het klopt ook, Wicked Game van Chris Isaak. Nummer 323 is dit.

0: Hans Kasterix schrijft over deze: dit liedje is voor mij de essentie van muziek. Dit geeft kippenvel al over. Wat een topplaat van Queen. Somebody to Love staat op 322 in de Radio Veronica Top 3000.
1: We gaan naar 1983. Dat is het jaar dat André Hazes deze plaat in zijn versie uitbrengt. En daar is veel op gestemd, maar Hazes is dan ook de...
0: Hazes!
1: Geef mij maar je angst. 321.
2: Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek

0: hoor.
1: André Hazes, geef mij je angst. 321 lager in de lijst. Richting de 3000 komen we ook nog de versie van Guus Meeuwis tegen.
2: Geef mij je angst. Ik geef je de hoop voor terug.
3: En er zijn heel veel Brabanters die denken dat dit dan het origineel is.
1: Ja, dat is niet waar.
3: Wat is, waar.
1: Wat is wel het origineel?
3: Het origineel is van Udo Jurgens. Dat is deze.
2: Geef mij deine angst.
1: Inderdaad, ja.
2: Ik geef je die hoffnung dafür.
3: Ja, en uiteindelijk gecoverd natuurlijk door André Hazes en later nog door Guus Meeuwis.
1: Grappig, ook letterlijk hoor ik nu.
3: Ja, ja, ja.
1: Bijna half vier, zometeen hier ziet Roskam met het nieuws. Wat zit erin, Sietzi?
4: Wilders pakt D66 aan en onrustige middag op het Malieveld.
5: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld.
6: Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met...
5: De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
7: Je wint 32.000 euro.
6: Alle info radioveronica.nl.
8: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
9: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
10: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
10: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
5: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
6: Hijs de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000 en maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
7: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
9: Veronica Weerbericht.
10: Wisselvallige woensdag, dat is het. Buien, tussendoor zon, 16 tot 19 graden. Morgen begint droog, 's middags opnieuw buien. Er is dan ook veel wind. Temperatuur morgen zo'n 18 graden. 4:30 geworden. Nooit wisselvallig, altijd stabiel. Dames en heren, Sietse Roskamp.
11: Goedemiddag. In het debat over de Prinsjesdagplannen moet het minderheidskabinet op zoek naar een meerderheid. Pro en Ja 21 willen een keuze voor samenwerking met links of rechts. De coalitie wil voor een brede meerderheid blijven gaan. Wilders van de PVV ziet dat niet gebeuren, zegt hij tegen D66-fractievoorzitter Paternotte.
12: Kies, en de sleutel ligt bij u, de leider van de grootste partij in dit huis en van de regering. En u draait daar lafhartig voor weg. U geeft geen antwoord op de belangrijkste politieke vraag van vandaag. En als u dat blijft doen, misschien overleeft u deze 2 dagen wel, maar ligt uw kabinet heel snel op zijn gat. En wie heeft dat dan gedaan? Niet Eerdmans en Klaver, maar Paternotte en Jette, de nepleiders van D66.
10: Ja, het is begonnen, begrijp ik.
11: De toon is weer gezet, inderdaad. En Paternotte die denkt er toch nog wel gewoon uit te kunnen komen met Pro en Ja 21. Ander nieuws van vandaag, een protest van zo'n 100 boeren met trekkers en een koe bij het Gelderse provinciehuis in Arnhem. Daar was een debat over de strengere stikstofregels. De boeren zeggen wel een beetje actiemoe te zijn. En bij rellen op het, Malieveld in Den Haag zijn mensen opgepakt voor het gooien van vlaggen en bakstenen naar de politie. Het zijn aanhangers van de voormalige president van Kosovo, die in Den Haag is veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90.
10: En dat was hem, dankjewel. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. 35 meldingen op dit moment, 168 kilometer totaal. Dit zijn de 4 meest opvallende, de A2 Utrecht Den Bosch. Tussen Nieuwegein-Zuid en Everdingen, 8 minuten. Wegwerkzaamheden zijn daar gaande, de linkerrijstrook is dicht. De A12 Utrecht Den Haag tussen de Meern en Nieuwebrug, een uur vertraging. Door een ongeluk is maar 1 rijstrook open. De A15 Europoort Rotterdam tussen Benelux en Rotterdam-IJsselmonde, 18 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Daar 18 minuten. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan?
13: Ja?
10: Alle files en alle flitsers. Ja. Dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
13: Ja.
14: Wout en Frank.
10: De Radio Veronica Top 3000.
15: Dit is Veronica.
10: Vincent, take it away.
16: Op 320 in de Radio Veronica Top 3000. Het mooiste nummer wat mij betreft van de Beatles. A Day in the Life. Het sluitstuk van Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit 1967.

0: Ja, ik vind het een prachtige Beatles-plaat. Net als Richie, die zegt, er zijn ontzettend veel Beatles-klassiekers. Daarom is het lastig om een keuze te maken. Maar deze staat altijd heel dicht bij mij. Het is ook een van hun beste platen van het Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band album. A Day in the Life van de Beatles op 320.
1: En dit is nummer 319.

0: Phil Collins en Philip Bailey en Easy Lover op nummer 319.
1: Charles Aznavour, She, staat op 318 in de Radio Veronica Top 3000.
0: Nou, dan gaan we dus van Philip Bailey, Phil Collins naar Charles Aznavour naar Underworld Born Sleepy.
2: Nummer 317.
0: Lekker.

0: Creedence Clearwater Revival. I put a spell on you. Alsof je midden in Tour of Duty weer zit.
1: Ja, inderdaad, ja, dat gevoel wel. Ja. Meerdere versies van dit liedje. Deze is wel de allerbeste, zegt Jacco van der Zand. Over die nummer 316. CCR, I put a spell on you.
0: Daarvoor nog Underworld Born Slippy. En zo gaan wij verder met de Radio Veronica Top 3000. Het zijn de laatste loodjes in de zin dat we komende vrijdag de nummer 1 gaan draaien. Vrijdag vlak voor 6 uur wordt die gedraaid. Tot die tijd genieten van prachtige tracks die in deze lijst staan. Onder andere zometeen. Ja, dat was een Graceland. Legendarisch album van Paul Simon. You Can Call Me El komt er zo aan.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ik Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
7: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
14: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
15: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
16: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
17: Zei jij nou 200 euro?
18: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
15: Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
19: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
20: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
21: 18 plus, speel bewust.
22: Ja? Echt serieus?
23: 7, 7, 7, 7.
22: Wat een geld!
24: 18.000, wat verdikken me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Kippiepan. Woordenvol kiphapjes. Klaar binnen 30 minuten.
0: Kippie.
1: De Beter Pikkenbullies.
2: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En we hebben ook een mooie aanbieding. Alle La Molisana 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving.

0: treinreizigers wordt gevraagd om zelf je eigen afval mee te nemen en buiten de stations weg te gooien. Nijmegen gaat de volle asielopvang in Ter Apel ontlasten door tijdelijk 430 mensen op te vangen. Later deze maand worden speciale units neergezet die 2,5 jaar blijven staan. Daarna worden op die plek in Nijmegen huizen gebouwd. En voor de ravage die is aangericht in een basisschool in Mierlo bij Eindhoven is een 14-jarig meisje aangehouden, zegt Omroep Brabant. Een paar weken geleden vernielde een groep jongeren onder andere digiborden, boeken en ramen en werden meubels omgegooid. De school moest een paar dagen dicht en de schade is 100.000 euro. Het weer buien, soms met onweer. Tussendoor is er ook zon bij 16 tot 19 graden. Vanavond vanuit het westen droog. Morgen begint bewolkt met 's middags buien en veel wind. Het wordt dan 18 graden. De spits die komt wel op gang. Meeste files zijn er nu in de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Zijn er 60 in totaal in het hele land, ruim 300 kilometer. En dit zijn de meest opvallende. A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest. Bijna een half uur extra door wegwerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Ongeluk gebeurt op de A12. Utrecht-Den Haag zorgt voor een lange file. Tussen Lunetten en Nieuwerbrug over 20 kilometer. Een uur extra reistijd. Er is daar nog maar één rijstrook open. Ook een ongeluk op de A15 Europort Rotterdam zorgt voor veel vertraging voor Rotterdam-IJsselmonde. 54 minuten, twee rijstroken zijn dicht. Het is ook druk tot slot op de A16 Breda-Rotterdam voor Zwijndrecht 24 minuten.
1: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
2: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
3: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast. Met een mooie seizoensfavoriet. En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
2: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.

Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.

0: vanmossel.nl/business.
1: Nu bij Van Mossel, exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Meld je aan voor de exclusive events op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Profiteren van exclusief voordeel? Kijk dan snel op vanmossel.nl.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon.

0: Paul Simon. En You Can Call Me Al.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Wout en Frank.
3: En die Paul Simon, You Can Call Me Al, komt natuurlijk van het legendarische Graceland-album van Paul Simon, waar echt alleen maar goede nummers op staan. 315 in onze Radio Veronica Top 3000. Tot de komende vrijdag hoor je hem. De 3000 mooiste platen ooit gemaakt, samengevat in één lijstje. Vrijdag hoor je dan de nummer 1. En joh, we zijn tot die tijd nog lekker onderweg met heel veel hele lekkere liedjes.
0: Bert is enthousiast over het album Graceland. Hij zegt: het allerleukste en meest opbeurende album eeuwig ever ooit aller tijden. En daarmee amen was getekend Bert Smeerink, gestuurd 10 minuten over 4, hedenmiddag. Maar we hebben ook een redelijk enthousiaste Wouter Niemann. Luister even.
4: Paul Simon, wat een geweldenaar. Die man kan alles. Hij neemt culturen mee in zijn muziek. Soms klinkt het als reggae. Die clip met Chevy Chase is ook briljant. Die man is echt een van de beste artiesten ooit.
0: Leuk, leuk. Het was best een omstreden album destijds, Graceland. Niet iedereen was er meteen blij mee, maar uiteindelijk is dat allemaal keurig terechtgekomen op zijn plek. Paul Simon dus, plekje verder, nummer 314. Daar staat Lady Gaga.

0: en Through the Looking Glass staat op nummer 313.
1: Herkenbaar liedje. Soms heb je iemand nodig die je een spiegel voorhoudt. Dat is Pascal Bouwmeester. Ja. Die heeft het dus over de nummer 313. Through the Looking Glass, direct.
0: Ik ga vast een klein beetje zacht praten. Ja, omdat deze plaat helemaal vanaf het begin gedraaid moet worden. En langzaam komt hij erin. Het prachtige Where the Streets Have No Name van U2.

0: Doe hem al dus, Roel Harms. Deze moet in de lijst, zegt Sharon Lee Bergholst. Nou, dat is gelukt. Absolute guilty pleasure voor haar. Gaat om Anita Meijer en Why Tell Me Why op 311.
1: Er is ook een, dat wist ik helemaal niet, maar dat heb ik gevonden, een Zweedse versie.
2: Geinig, hè?
0: Grappig. Ja.
1: Zing precies hetzelfde.
2: Ja, dat gok ik. Ik heb geen idee, maar...
0: Nog niet.
1: Er is ook een Franse versie.
2: Hup, lekker biedje eronder, weet je wel.
0: Zo kan niet aan Meijer.
1: Nee. Oh. Deze staan niet in de lijst, maar die Anita Meijer wel. De Radio Veronica Top 3000, die zometeen verder gaat. Tsitsi, wat zit er in jouw nieuws?
3: Oppositie boekt eerste succesje en spoorsaboteurs hadden kennis van zaken.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner.

0: of doneer.
1: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
2: Lekker bezig.
3: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
6: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
10: Veronica Weerbericht.
11: Wisselvallige woensdag, buien, soms een beetje onweer, tussendoor zon, 16 tot 19 graden. Dat was vandaag. Vanavond vanuit het westen wordt het droger. Morgen begint bewolkt, met 's middags buien, er is ook veel wind. En het wordt dan 18 graden. Het is inmiddels bijna 3 minuten over 3:30 geworden. Nee, dat is niet waar. 4:30, dat klopt wel. Sietse Roskam, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben toch al iets bereikt in het debat over de Prinsjesdagplannen. VVD-minister Heijnen van Financiën heeft zijn voorstel voor de begroting moeten delen. Coalitiepartners D66 en CDA zouden het veel te rechts hebben gevonden, meldde NRC eerder, op basis van die begroting, waarna de spannende onderhandelingen binnen het kabinet van afgelopen zomer volgden. Daarom wil de oppositie het hele voorstel zien. De mensen die achter de sabotageacties op het spoor van gisteren zitten wisten precies wat ze moesten doen. Dat zeggen spoorbeheerder ProRail en een spooraannemer. Dankzij ijzeren staven en andere spullen op het spoor werden beveiligingssystemen getriggerd en gingen seinen op rood. Toch reed nog één trein tegen materialen op het spoor aan. En er is een lange celstraf geëist tegen een Syriër die al jaren in Nederland woont. 17,5 jaar is de eis. De man zou, voordat hij naar Nederland kwam, een belangrijke leidersrol bij terreurorganisatie IS hebben gehad. Hij was daar verantwoordelijk voor bloedige geweld, martelingen en de dood van inwoners van Syrië en Irak, zegt justitie.
11: Oké, nou dankjewel.
13: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister met 93 meldingen. Een totale lengte van 511 kilometer. Dit zijn de 4 meest opvallende: de A2 Amsterdam Den Bosch tussen Utrecht, Leidse Rijn en Beest. 21 minuten vanwege wegwerkzaamheden is daar de linkerrijstrook dicht. De A12 Utrecht Den Haag tussen Lunette en Nieuwebrug, daar 1 uur vanwege bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook open. De A15 Europoort Rotterdam tussen de havens 4100 en Rotterdam Heijplaat. 32 minuten vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. En de A28 Utrecht Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort Vathorst. 31 minuten door een ongeluk. Compleet overzicht met werkelijk alle files en alle flitsers is te vinden in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
14: Wout en Frank.
11: Door met de Radio Veronica Top 3000.
15: Dit is Veronica.
11: Dit is een prachtige ode aan eigenlijk alle handjes die helpen achter de schermen bij een groot concert. Dus je moet je voorstellen, je staat in de Ziggo Dome of je staat in de Arena of waar dan ook. Nou, niet je, maar ze hebben de artiest. Er zijn natuurlijk heel veel mensen bij betrokken die achter de schermen heel veel dingen doen. En daar gaat deze plaat over, uit 1977. Is dit Jackson Browne, The Loadout Stay.
16: Now the seats are on.

0: Brown en Loadout Stay. Eigenlijk zijn er twee liedjes in één gepropt.
1: De top 3000.
0: Een mooi verhaal uit 1977 op nummer 310 van de Radio Veronica Top 3000.
2: Opgestemd door onder andere Dick Beek, Dani van der Houwen, Fred de Vries, René Belthuis en vele anderen. Op de achtergrond hoor je een fantastisch stemgeluid. En dat stemgeluid komt van Perla de Voogd. Hallo Perla.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Hi. Hoe is je dag vandaag, Perla?
3: Ja, heel goed. Ja? Ik ben op mijn werk.
0: Oh. Oké. Wat je eigenlijk zegt is, ik kan niet praten.
3: Ik kan eigenlijk niet praten, maar ik praat volgens
0: mij. Ik vind dat best goed gaat. Hey, luister, jij zegt je dag is goed, hè?
3: Ja, ik heb een hele leuke dag.
0: Oké. En waarom is dat?
3: Ik heb heel erg leuk werk, dus dat scheelt natuurlijk. Ja. Hey, ja, en dat maakt de dag automatisch leuk, hè?
2: En wat doe je eigenlijk als je dag niet goed is, Perla?
3: Zet ik soms wel eens muziek heel hard aan.
0: En noem eens een liedje dat je dan heel hard aanzet, vroeger naar de bekende weg.
3: Ja, hij vraagt naar de bekende weg. Nou, vooral, ik heb natuurlijk wel mijn voorkeuren, maar Run van Snow Patrol, ja, die komt dan altijd wel onder mijn knopje, zeg maar.
0: Kijk. En stel je voor dat er iemand met een rotdag luistert, dan hopen we dat...

0: Backstreet Boys en Everybody Backstreet's Back staat op 308. In de Radio Veronica Top 3000 opgestemd door onder andere Eddie Lenders, Wilbert van Olfwegen, Lisette Berghenegouwen, John Coy en vele anderen.
1: We gaan naar 1996. Het is een prachtige track van George Michael, waar natuurlijk ook veelvuldig op is gestemd. Gevolg. Hij staat op nummer 307. Het prachtige, wonderschone Jesus to a Child.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon. Cruises boek je bij Corendon. Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
10: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
12: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
13: Yes, hij doet het.
14: Ja hoor, dat kan zeker.
15: Rozer!
12: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
16: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie. Zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
17: De Kippie Pops, Spare Ribs of Snack van. Wat is jouw favoriet?
18: Kippie.
19: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow.
19: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
13: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 5:00.
18: En daar is Sietz Roskam.
22: Goedemiddag. Op zoek naar steun in de Tweede Kamer krijgt het minderheidskabinet ook vandaag vooral te horen dat het moet kiezen tussen linkse of rechtse partijen. In het debat over de Prinsjesdagplannen werd D66 als grootste partij hard aangepakt, zoals door pro-leider Klaver.
23: Natuurlijk zijn we bereid om te gaan praten. Dat waren we verdorie in augustus ook al. Maar waar ik voor waarschuw is dat u, als u ons komt uitnodigen om te praten, maar geen keuze maakt voor de richting van Nederland en denkt dat u alle wensen wel bij elkaar krijgt in een tabel, dan blijven we in cirkeltjes praten en dan komt er niks uit. En dat is waarom ik zeg kabinet, kies.
22: Ja, 21-leider Eerdmans deed die oproep ook. Wilders van de PVV is er helemaal klaar mee. Hij noemt het kabinet het meest amateuristische ooit en komt met een motie van wantrouwen. Ander nieuws van vandaag. De saboteurs die gisteren het spoor op allerlei plekken blokkeerden wisten goed waar ze mee bezig waren. Volgens spoorbeheerder ProRail en experts moeten ze hebben geweten hoe het systeem werkt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bijna alle passagiers van de Nederlandse bus die vorige week in Zwitserland verongelukten zijn weer terug in ons land. 4 gewonden liggen nog in het ziekenhuis en reizen waarschijnlijk morgen terug. En dankzij Nijmegen wordt de asielopvang in Ter Apel wat ontlast. Er komt een tijdelijke opvang voor 430 asielzoekers. Voor 2,5 jaar is er plek op een terrein in Nijmegen, waar daarna huizen worden gebouwd. Het weer dan buien, soms met onweer. In de loop van de avond wordt het er wel minder. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgenochtend op de na huizen worden gebouwd. Het weer dan buien, soms met onweer. In de loop van de avond wordt het er wel minder. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgenochtend

0: daarvoor Nieuwerbrug nog een uur extra door een ongeluk. Eén rijstrook open gaat waarschijnlijk nog zo'n 3 kwartier duren.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Smin.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest.
4: Slaat je goed hoor.
6: Smint. Boost yourself.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
7: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: De Beter Pickabillies.
15: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Campina yoghurt en kwark per stuk 1,49. We doen met je mee. Plus.

0: Die Nena, der Luftballon.
1: Ihr habt ihn voldoende.
2: Oh. En de rest heeft onvoldoende.
3: Dit is de top 3000 op Radio Veronica. DJ Wout en Frank.
4: Wat een succes voor Nena. 1983, dat is het geboortejaar van Noine Nonchich Luftballons. En die staat op nummer 306 in de Radio Veronica Top 3000.
5: Opgestemd door onder andere Ryan Dijkstra. Ongelooflijk lekkere meezinger. Is en blijft dit. Nou, dat ben ik natuurlijk helemaal met hem eens.
4: Ja.
5: Jolanda den Boer heeft er ook op gestemd, net als Roy Heidbrink, Gert van Vliet, Dimitri Hoeven en Gerard Stapel. Maar daarnaast ook vele en vele anderen.
4: Jullie stemden, dat is al wel weer een tijdje geleden. En daar kwam een lijst uit, de Radio Veronica Top 3000. Wij zijn Wout en Frank en we draaien voor jou nummer 305.
3: Je luistert naar de beste muziek aller tijden.
6: De Top 3000.
3: Bij Radio Veronica.
6: Nummer 305.

0: These beautiful things that I've got.
1: De top 3000
2: op Radio Veronica.
1: Nummer 304.
3: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: de goede volgorde. Ik wil het niet verkeerd doen, maar het is zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.
1: Nee. Het is nee, zing, bewonder,
0: vent. Nee, dat is niet waar. Het is zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Klopt het?
1: En weet je wat leuk is?
0: Nou?
1: Dat morgen, want dit is dan Ramse Shaffi, hè, morgen mogen wij ook die andere grote hit van Ramse Shaffi draaien.
0: Maar het is dezelfde volgorde, toch?
1: Nee, dat is lapen. Deze staat op 304. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramse Shaffi. En op nummer 303 in de top 3000. Lana Del Rey en Video Games. Swing.

0: Life.
1: Nee, sterker nog, ik denk dat die versie van Westlife niet eens in de top 3000 staat. Maar ik weet niet zeker. Nee,
2: nou, dat weet ik wel zeker. Die staat er niet in.
1: Staat er niet in?
2: Staat Westlife er überhaupt wel in? Ik denk het.
1: Nee.
2: Ja, nee, dat nee. Snap ik ook wel.
1: En ik heb er zoveel op gestemd. Nee, luister, Billy Joel en Uptown Girl is uiteraard origineel. En terecht dat die wel in de lijst staat. En die staat op...
2: Nummer 302. Patricia de Vlieger heeft er onder andere op gestemd. Die zegt, nou eigenlijk vrij duidelijk, alles van Billy Joel hoort bij deze muzieklijst waar de beste muziek aller tijden in verzameld is. En Billy Joel verdient daar een prominente positie. Nou, Patricia, dat is gelukt. Want 302 is gewoon heel mooi. En ik weet zeker dat zo'n pianoman dat nog veel hoger staat in de lijst. Ja.
1: Grappig, want hij heeft nooit in de top 40 gestaan. Maar staat dan wel in deze lijst heel hoog. Ja. Mooi is dat.
2: Ja, ja, dat is mooi. Ja.
1: We gaan naar Cult, She Sells Sanctuary. Met een korte, beknopte, maar wel hele duidelijke uitleg van Martien Martens. Wat op zich al een prachtige naam is. Luister.
3: Hoi, ik ben Martien. Ik heb gestemd op de Cult omdat ik het zo gaaf nummer vind.

0: Dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wout en Frank. Met Cult and She Sells Sanctuary, waar Ellen over zegt... dit is zo'n nummer dat je blij bent met cruise control. En die snap ik wel. Ja, dus gas geven.
1: Ja, dan kun je lekker... Nou, dat lukt wel met deze plaat. Ja, dan kun je lekker gas geven.
0: Ik krijg de bekeuring.
1: Zometeen Siets Hoskamp met het nieuws. Siets, wat heb jij zometeen in het nieuws?
2: Weerproblemen met een snelwegbrug en spoorsaboteurs zijn nog niet bekend. Oh.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
9: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
8: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
12: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
13: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
14: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
13: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
14: Maar die prachtige kleding dan?
13: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
15: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
18: Veronica Weerbericht.
0: Ja, vandaag was wisselvallig, maar morgen wordt niet veel beter hoor. Het is een regenachtige dag die we tegemoet gaan. Vannacht koelt het af, 12 graden. En dan morgen op de meeste plekken begint het droog, maar 's middags meer buien, veel wind en een graadje of 18. 6:05 is het inmiddels geworden. Dit is het nieuws, Siets Hoskamp. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In een brug richting de Maasvlakte op de A15 zijn scheuren ontdekt. Daarom moet al het verkeer daar nu over de vluchtstrook. Het gaat om de Zuurhofbrug die al oud is en over een paar jaar vervangen zou worden. In het Kamerdebat over de Prinsjesdagplannen wordt VVD-fractievoorzitter Brekelmans nu ondervraagd. Pro-leider Klaver vindt dat meer werken niet loont met de belastingplannen van het kabinet. Daarom wil VVD'er Brekelmans lagere uitkeringen, zodat de verschillen groter worden. En het is nog steeds onduidelijk wie er achter de sabotageacties op het spoor van gisteren zitten. En dus ook welk punt de daders wilden maken. Volgens spoorexperts is wel duidelijk dat ze precies wisten wat ze moesten doen om het treinverkeer te ontregelen.
0: Ja, en het zat muurvast, hè? Ze hadden het echt goed vastgezet ook aan het spoor. Dat was niet makkelijk om te halen.
2: Nee, en precies daar waar dan het signaal wordt opgevangen van er rijdt een trein, dus het sein moet op rood, waardoor de treinen niet meer konden rijden.
0: Dus het moet iemand zijn die heel veel verstand heeft van treinen?
2: Ja.
0: Oké, het is makkelijk om nu Erik de Zwart te noemen.
1: Luister, even een geitje.
0: Ik zou dat wel niet goed vinden natuurlijk.
1: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. 107 meldingen. Totale lengte van 582 kilometer. Schijnt Erik de Zwart ook verantwoordelijk voor te zijn. Dit zijn de vier meest opvallende. A2 Utrecht en Bos. Tussen Oude Rijn en Geldermalsen 25 minuten. A4 Amsterdam Rotterdam tussen Hofvliet en Den Hoorn 11 minuten. A12 Arnhem Den Haag tussen Bunnik en Nieuwebrug. Daar een uur vertraging door een ongeluk. Weg is wel weer vrij. A50 Os Arnhem tussen Heteren en Grijshoord, 13 minuten. Ook daar een ongeluk. De weg is daar inmiddels ook weer vrij. Wil je nou een compleet overzicht waar ze echt allemaal in staan, alle files en alle flitsers? Dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van onze vrienden van Flitsmeister.
0: Zo is het ook, mensen. Dit is de Radio Veronica Top 3000. Waar we vandaag nog druk mee zijn en dan morgen nog. En dan vrijdag hebben wij de grande finale.
19: Wout en Frank.
0: Maar so far zijn we bij nummer 300. Dit is
19: Veronica. Nummer 300.

0: een plaat heet.
1: Ja, niet normaal. Er is ook een lange versie van. Ik geloof, het is een versie van een kwartier met Patrick Cowley. Patrick Cowley versie van I Feel Love. Ja, dat is echt, na een kwartier verveelt die plaat nog steeds niet.
0: Kijk, dit is het nummer waarom ze Donna Summer nog steeds de Queen of Disco noemen. Maar ik vind het ook wel leuk om even iemand anders hierbij te betrekken. Dat is Giorgio Moroder.
1: Ja.
0: Dat is een man die... Er is ooit een keer een track van Daft Punk geweest. En daarin legt hij uit dat hij op een zeker moment ontdekte van... ik wilde graag het geluid maken van de toekomst. En ik dacht, weet je wat, ik ga die synthesizer... die ga ik eens gebruiken om dat geluid te produceren. Ik zal een klein stukje laten horen uit die track van Daft Punk. Want daar krijgt hij in de gaten van, ja, fuck. Volgens mij heb ik wel iets van de toekomst te pakken.
2: I knew that could be a sound of the future. But I didn't realize how much the impact would be.
0: Nou kijk, de man die je hier hoorde praat... hij is eigenlijk de geestelijk vader van dat hele disco-geluid... uit de jaren 70 en begin van de jaren 80 met zijn synthesizer.
1: Oh,
0: yeah.
1: Giorgio Moroder.
0: Even kijken, waar staat ze? Weet jij dat?
1: I Feel Love staat op 300. 300? Dat betekent dat we nog maar 299 tracks te gaan hebben.
0: Ja.
1: In de Radio Veronica top 3000. En dit is daar dan één van. Esther Geurts, Pauline Elema, René van Welen, Stan Jansen, Peter van Beursen en vele anderen moeten we bedanken. Voor de nummer 299. En dat is deze van Neil Young en The Heart of Gold.

0: fuck jongen, hij hoort daar nou jongen. I wanna see a rainbow high in the sky.
1: Mooi, mooi, mooi, mooi, mooi.
2: Ik heb zin om New Kids te kijken.
1: Ja.
2: Oké. Okay,
1: maar inderdaad, daar zou ik, dat heb ik, die heb ik al lang niet meer gezien. Maar,
2: dat is echt zo'n film. Als je dan, als die voorbij komt, blijf je kijken. En denk je ineens, ik ben een uur verder. Zonde van mijn leven. Ja. Dat uur krijg ik nooit meer terug. Toch heb je gelachen.
1: Maaskantje.
2: Maaskantje. Even kijken. We hadden Neil Young en Heart of Gold. Dat was nummer 299. En erachteraan dus...
0: Dat is DJ Paul Elstak, jongen.
2: Zeker Rainbow High in the Sky. Op nummer 298. En dit is iets heel anders.
1: Ja, dit is heel mooi. The Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler staat op 297.

0: vanaf 6 uur. Veronica.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: deals bij Jumbo. Alle 1 liter pakken Optimaal drinkyoghurt 1 plus 1 gratis. En je boodschappen worden nog voordeliger. Met Jumbo Extra's wissel 1000 extra's punten in en krijg 5 euro korting. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
5: Kippie.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Ken jij de nieuwe

0: Ook direct een proefrit.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
3: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 6 uur.
8: Goedenavond, ik ben Siet Roskam. Weer problemen met een belangrijke brug. Nu zijn er scheuren in de Zuurhofbrug richting de Rotterdamse Maasvlakte op de A15. De rijstroken zijn dicht. Al het verkeer moet nu over de vluchtstrook. Die is nog wel veilig, zegt Rijkswaterstaat. VVD-fractievoorzitter Brekelmans verdedigt in het Kamerdebat over de Prinsjesdagplannen de hogere belastingen voor werkenden. En dat terwijl we er al op achteruit gaan door de hoge inflatie. Volgens hem houdt het kabinet dat met verschillende maatregelen nog beperkt. Pro-leider Klaver vindt het lang niet genoeg en wil dat meer werken ook echt loont. Extinction Rebellion wil dit weekend opnieuw demonstreren op de A12 in Utrecht. Maar de gemeente verbiedt het protest. Het is namelijk verboden de snelweg te blokkeren. Utrecht denkt dat de klimaatdemonstranten het toch gaan doen en waarschuwt vast voor overlast in en rond de stad. En om te ontsnappen aan een groep hoornaars, een soort grote wespen zijn dat, is een man in Vught uit een hoogwerker gesprongen. Van een hoogte van 12 meter. Hij was aan het werk toen hij het nest van de hoornaars tegenkwam. Toen ze hem aanvielen, sprong de man naar beneden, waarbij hij zwaar gewond raakte. Het nest wordt vanavond opgeruimd. Het weer dan buien, soms met onweer, en in de loop van de avond wordt het dat er wel minder. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen begint op de meeste plekken droog. Met

0: www.bosch.nl/iPhone. Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
1: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
2: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Social Deal thuisbezorgdeals. Take 1 en actiebal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social Deal deals die je niet mag missen.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
1: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
2: Kom maar verder.
1: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
2: Hij is weer klaar.
1: QuickFit en weer verder.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja?
2: Echt serieus?
4: Zo,
2: oh, wat een geld.
4: 15.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.

0: Radio Veronica. Top 3000.
1: Hey Claudia, waarom de Killers met Mr. Brightside?
2: Ja, ik weet niet. Er is gewoon iets met de tekst en de beat erbij onder wat hem gewoon echt heel tof maakt. En gewoon altijd lekker te luisteren is wat de moed ook is eigenlijk.
0: 292.

0: Elton John, George Michael bij Veronica en Don't Let the Sun Go Down on Me. Hey, vanaf maandag gaat Veronica weer stunten met munten.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met... Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro.
3: Alle info radioveronica.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig, van de Belastingdienst.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Dames en heren, de daluren beginnen.
12: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: De Beter Pick-a-Bully's.
14: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Pepsi, Rivella en Royal Club, een liter fles. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel. Want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
16: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
15: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
16: Kom naar de Meer Mini Weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
17: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Veronica Verkeer, goeie avond. Exact 6:30 is het. En we pakken de file top 5. Dit zijn ze vanaf 22 minuten of die met een bijzondere oorzaak. A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Rijssen en Borne-West daar op dit moment 22 minuten. De A7 Zurich-Heerenveen. Daar is iets van de vrachtwagen afgevallen. Dat is toch best wel gek eigenlijk. Voor Tijnje, daar een half uur vertraging. De A12 Lunette Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen een half uur. En de A16 Breda Rotterdam tussen Zonzeel en Schravendeel. Daar staat een auto met pech. 22 minuten. A35 Almelo Enschede tussen Almelo Zuid en Bordenwest. Daar ook een ongeluk gebeurd. Steekte daar, het verkeer wordt ook omgeleid. Nu 34 minuten vertraging. Het is de top 3000 met zometeen Elvis Presley, Miley Cyrus en ook Pink Floyd.
1: Niek van der Bruggen.
3: De top 3000.
0: Dit is Veronica. Het had het begin kunnen zijn van Hakkebar met Supergabber. Het is toch echt iets heel anders. Pink Floyd, Time. Waarom, Trudy?
18: Ja, dat is meer het gevoel wat ik erbij kreeg. Ik kan het eigenlijk niet zo heel goed uitleggen. Maar ik kreeg daar een heel warm gevoel bij. Ja, en Pink Floyd is natuurlijk mijn favoriet.
0: Ja.
18: Maar ik heb er veel meer van Pink Floyd afgegeven.
0: Dat hebben wij gezien inderdaad, Rudy.
18: Ja. Dat is wel echt mijn band, ja. Vanaf dat ik nog heel jong was.
0: En hoe lang is dat geleden?
18: Laten we het daar maar even niet over hebben.
0: Nee, maar de tijd is relatief. En daar gaat deze plaat ook over.
18: Geweldig, dankjewel.

0: Belmond88, Elvis Presley en My Boy. En Marieke Scholten heeft erop gestemd en zegt erover: Elvis was heilig thuis, maar moeder had één regel. Tijdens Elvis werd er niet doorheen gepraat. Ik ga naar Marja. Guns N' Roses, welke?
1: Paradise City dan, ja.
0: Ja, ja, en waarom die plaat, Marja?
1: Ja, die vind ik gewoon goed klinken. Lekker, altijd.
0: Even de dag van je aftrappen. Kan je even headbangen in de woonkamer?
1: Dat, ja, precies. Ja, even wat harder zetten. Even lekker mee. Nou, blair eigenlijk.
0: Nou, ga je buren lekker lastig vallen met deze. Ik pak de lange versie van Guns N' Roses.
1: Oké, dat is hartstikke leuk. Ik luister mee.
0: Dankjewel voor je stemmen, Marja.
1: Ja? Ik heb ook trouwens heel veel nummers van YouTube, hè? Heb je gezien, toch?
0: Dat hebben wij gezien, ja. Nee? We dachten even met de fanclub te maken te hebben, maar dat was jij. Oké, nou, fijne avond, Marja. Okay. En zet hem lekker hard.
1: Dankjewel. Het zit ermee, hoor.

0: Guns N' Roses en Paradise City bij Veronica. En er is meer bekend over de A7. Daar zou iets van de vrachtwagen zijn gevallen. Nou, het is meer. Daar is iets van de vrachtwagen uitgesijpeld. Het is, staat hier van Limmy Gorendijk. Hij staat in de file daar. En hij zit op een bak slachtafval. Dat ligt daar op de weg. Dus dan weet je dat als je daar staat nu.
1: Chiquitita, tell me what's wrong. Nummer 286.

0: 2000. Radio Veronica.
1: Arjan Bos zegt, ABBA klinkt voor mij als de achterbank van de auto. We waren lekker met mijn ouders onderweg naar Frankrijk. Chiquita. ABBA in deze top 3000 op 286. Zometeen naar Nederlandse bodem. Uncharted. Kensington staat in deze lijst. En ook Bruce, The Boss, I'm on fire. Zometeen in de top 3000. Veronica.
2: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar Domino's.nl. Domino's.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de Ufi robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
12: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
16: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
15: Oh, en nu niet?
16: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
15: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
17: Smin.
18: Valt je iets op aan mij?
17: Nieuwe jas?
18: Nee.
17: Nieuwe schoenen?
18: Nee.
17: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Slijt je goed hoor.
17: Smin.
20: Boost yourself.
21: Horecaondernemers die slim inkopen bij Macro houden meer ruimte over om uit te pakken. Met een kaart die net iets meer verrast.
22: Echt lekker.
21: Met een mooie seizoensfavoriet.
22: Gaat hard.
21: En iets waar je gasten voor terugkomen. Ga ook slim het najaar in met Macro, de voordeligste groothandel.
23: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: 3 ingrediënten om je avond groots te maken.
0: Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Een man die vorige week tot 11 jaar cel werd veroordeeld voor het voorbereiden van de moord op advocaat Dirk Wiersum is vandaag opgepakt in Parijs. Er was al jaren een klopjacht naar hem aan de gang nadat hij tijdens zijn strafproces naar het buitenland was vertrokken. Twee andere mannen werden voor de moord tot 30 jaar cel veroordeeld. De gedeeltelijke afsluiting van de brug richting de Maasvlakte gaat voor veel problemen in de haven zorgen, verwacht een belangenorganisatie. In de brug werden scheuren ontdekt. Het is al een druk bezette route voor goederenverkeer en daarbovenop komt dat de wegen in de haven nu ook gaan vastlopen, vrezen de bedrijven. Max Verstappen begint elk moment aan een bijzondere race. Op het circuit van Silverstone moet hij het in een kart opnemen tegen 100 andere coureurs. Er zijn een paar regels. Max start achteraan, karters die door hem worden ingehaald moeten eraf en de race duurt 30 rondjes. De andere karters zijn beroemdheden, atleten en contentmakers. En voor veel mensen was hij de man van de uitspraak It Gate On, waarmee Henk Kroes aangaf dat er een Elfstedentocht aankwam. Kroes is op 87-jarige leeftijd overleden. Bijna 40 jaar was hij de voorzitter van de Friese Elfsteden. De laatste Elfstedentocht die hij aankondigde was in 1997. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en zonnig. Er zijn vooral in het oosten en noorden nog wat buien. Vannacht is het op veel plekken droog. Ja. Morgen begint droog. En in de middag vanuit het westen regen. Met 18 graden.
3: Dat is geen weer om naar huis te schrijven. Maar het is wel lekker top 3000 weer. Weet je wel? Nog even een chocomelk al erbij. Dit is Veronica Verkeer. Een hele goede avond. We gaan zo meteen verder met de top 3000. Het is nog relatief druk op de weg. De file top 5 van dit moment, je hoort ze vanaf 9 minuten. A1 Osnabrück-Hengelo voor Hengelo door een ongeluk 16 minuten. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord tussen Elslo en Meersen daar een kwartiertje door een ongeluk. En de A4 Amsterdam-Den Haag voor Burgerveen een half uur door voorwerpen op de weg. A7, dat is die afgevallen lading, dat weten we nu wat dat is. Dat zouden frikandellen worden, maar dat voor Tijnje 11 minuten. En de laatste op de A15, Gorkum-Ridderkerk voor Hardingsveld. Daar is de vertragingstijd op dit moment 9 minuten. Zo meteen verder met de top 3000 Golden Earring, Bruce Springsteen en Kensington. Komt eraan.
18: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
26: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
27: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een

0: is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: Bruce Springsteen. Bij Veronica in de top 3000 en I'm on fire. Ronald Meijer die zegt als voor de volgende plaat: als Hagenees hoort deze gewoon bij het meubilair. En de live versie mag voor mij wel 20 minuten duren. Nou, je moet het nu even doen met 3 minuten 50.
1: Song called another 45 miles.
2: De top 3000. De beste muziek aller tijden beleef je

0: Another 45 miles live van The Naked Truth One. Bij Veronica. En Yvonne, jij hebt gestemd op Skyfall van Adele.
1: Ja, Skyfall is natuurlijk, zit natuurlijk aan James Bond. Dus die tune die hoor je er heel erg in. En wij zingen hem met koor en dat zingt dan heel speciaal. En wij zijn met ons gezin bij Adele geweest.
0: Ja.
1: In München.
0: Oh, dat prachtige concert waar iedereen zat ook.
1: Precies.
0: Ja,
1: En het was gewoon echt zo gaaf dat we daar nog steeds echt fantastische herinneringen aan hebben. We zaten niet bij elkaar als gezin. Mijn dochters stonden in de inner circle en wij zaten in de ring daarbuiten. Maar het was echt zo fantastisch. We hebben zulke mooie herinneringen aan.

Skyfall, Adele, Veronica, top 3000. We zijn aangekomen bij 281. En dat is wel een hele lekkere top 3000 plaat.

0: ZFM, hoor je zo.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met... Ken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica-app. En pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
3: Alle info radioveronica.nl.

0: Libreflueverken.nl.
1: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
2: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Vandaag is de laatste Real Deal dag. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1.

0: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow!
1: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Grovel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
4: De top 3000.
5: Goedenavond, dit is Radio Veronica. De files vanaf 8 minuten. A1 Osnabrück Hengelo. Voor Hengelo door een ongeval daar 10 minuten. En de A1 Hengelo Osnabrück voor de grens 8. Nog eentje op de A76 Geleen-Keulen. Voor Duitsland de 8 minuten vertraging. De top 3000 met R.E.M.

onze held, jouw held Danny Vera. Samen met Crashup in de top 3000. En Make It A Memory. Nu 277. En George Harrison die schreef hem. En die beroemde leadgitaar, dat is Eric Clapton. Die speelt mee. Harrison vroeg hem in de studio omdat hij vond dat de andere Beatles zijn nummer niet serieus genoeg namen. Ja, de aanwezigheid van Clapton zorgde er vervolgens voor dat iedereen zich beter gedroeg. Dus het is eigenlijk een soort van muzikale versie van wacht maar tot je vader thuis komt. Beatles! While my guitar gently weeps. In de top 3000.

0: Wind of Change, Scorpions bij Veronica. En zometeen hier onder andere de Black Keys en de Dijk. Veronica.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
1: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
3: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
4: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Bij Plus koken we ook graag samen met onze kinderen. Daarom kun je nu sparen voor superleuke Beter Bikken knuffels. Helemaal gratis. En in de aanbieding Douwe Egberts Aroma Rood. 2 stuks, €13,49. We doen met je mee.
6: Plus, denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 8 uur.
12: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over een asielopvang in het dorp Engelen. De afgelopen maanden waren er geregeld protesten tegen de opvang en die verliepen niet altijd rustig. Zo werden huizen van voorstanders beklad. Het plan is dat er 50 jonge, alleenstaande vluchtelingen komen in een oud politiekantoor. De provincie Groningen wil Defensie best helpen met allerlei zaken, maar voor wat hoort wat. Het leger wil bijvoorbeeld ruimte om te oefenen en plekken om mensen op te leiden. Groningen zegt daar wel bij te kunnen helpen, als Defensie dan maar geld steekt in bredere wegen, onderwijs en innovatie. Er blijken 1000 extra vermisten te zijn na de dodelijke vloedgolf in Nepal. Na 3 weken zoeken werden ruim 5000 mensen vermist. Maar na het opnieuw bekijken van alle gegevens in de getroffen gebieden blijkt dat aantal dus een stuk hoger. Er zijn meer dan 1400 lichamen gevonden, van wie er pas 105 zijn geïdentificeerd. En Max Verstappen heeft zijn kartrace met 2 vingers in de neus gewonnen. De Formule 1-coureur nam het op het circuit van Silverstone op tegen 100 beroemdheden, atleten en influencers en startte achteraan. De geplande 30 rondes waren niet allemaal nodig. Na 14 rondjes stond Max al op 1. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vanavond bewolkt, met in het oosten en noorden nog wat regen. Vannacht is het overal droog, behalve aan de kust. Morgen vergelijkbaar met vandaag. Het start droog, maar in de loop van de dag meer buien en 18 graden.
13: Oh, wat heerlijk. Die Max die gaat racen tegen influencers. En dat het niet eens afgemaakt hoeft te worden. Wat geweldig. Veronica Verkeer, goede avond. Zo meteen verder met de top 3000. Met onder andere De Dijk, Stromae komt eraan en de Black Keys. En ik kan kort zijn, want geen files. Er wordt wel flink geflitst en die check je in de app van Flitsmeister.
14: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door busvan.nl.
15: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar busvan.nl.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
17: Nu bij Van Mossel. Exclusive deals. Geniet van exclusieve kortingen op vrijwel al onze merken. Gegarandeerd de beste deal op nieuwe en gebruikte auto's. Profiteer nu en kijk snel op vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
18: Smint.
19: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
19: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
19: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
20: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
17: Meld je nu aan voor een van de exclusive events op vanmossel.nl.
21: 18 plus, speel bewust.
22: Ja.
19: Echt serieus?
22: Zo.
19: Wat een geld.
23: 18.000. Godverdikke me.
21: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
24: De prijs staat

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen...
3: Er is altijd een weg.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere...

294 Formidable. Je hoorde Stromae in de top 3000 van Radio Veronica, die jij hebt samengesteld. De lijst die is na te lezen op radioveronica.nl. Dit is een belangrijk kantelpunt voor AC/DC. Het is van Back in Black, het eerste album met Brian Johnson. En dan kom je met zo'n refrein binnen. Geen voorzichtige nieuwe start van jongens, laten we even de mensen wennen. Nee, de muur moest eruit. AC/DC.

0: AC/DC. You shook me all night long bij Veronica. Chantal Hendricks, die heeft erop gestemd. En Ruben Versteeg zegt over deze plaat: ik ben niet heel snel sentimenteel. Maar deze weet iedere keer precies dat ene luikje te openen. Claudia de Breij.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou?
2: Nummer 271.
1: Als er een clubje komt

0: als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
1: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
2: Jij stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste.

0: Ja, Nick hier vanuit Studio 54. Goedenavond. Bee Gees hoorde je in de top 3000. Zometeen hier Moody Blues en Soundgarden.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
6: nee.
5: Proteïneshakes.
7: Gadver.
5: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
5: Milner.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
10: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
11: Belisol.
12: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Ken jij de nieuwe volledige elektrische

0: en boek direct een proefrit.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
2: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: De Radio Veronica Top 3000.
5: Veronica Verkeer, geen files op dit moment. Wel een flinke lijst met de flitsers. En die check je in de app van Flitsmeister. Metallica onderweg, Man at Work. Moody Blues komt eraan zometeen met Nice and White Satin.

0: 3000.
1: Met het work.
2: Yo, Veronica.
1: Down Under bij Veronica. Wat een parel zeg. Maatje, maatje toch. Moody Blues ervoor nog. En Nights in White Satin. Ik ga contact zoeken met Debbie, maar die is... ja, laten we heel eerlijk zijn, een beetje aan het indutten, geloof ik. Hallo?
3: Ja, hoi. Ik heb hem.
1: Ja. Zo. Jij, dacht ik, ik neem hem toch op, dacht jij.
3: Ja. Ja. Even een beetje, ik zat een beetje in te dutten, dus ik dacht opeens van, oh, hey, hallo.
1: Nou, met dat indutten komt het wel goed, denk ik, want de Unforgiven gaan we draaien.
3: Ah, ja, natuurlijk.
1: Ja.
3: Ja.
1: Zo.
3: Super, nou. Ja. Hartstikke mooi.
1: Ja, ik wilde nog vragen wat je er allemaal van vindt van die plaat, maar de tijd is op.
3: Sowieso super, het is gewoon een ontzettend mooie plaat die, wat dat betreft kan er wel meer niet ontbreken, maar dit is er ook eentje die niet kan ontbreken, in die lijst.
1: Mensen zeggen wel eens, het is niet de hardste Metallica, maar wel eentje die steeds zwaarder gaat wegen naarmate je ouder wordt.
3: Oh ja, dat is misschien eigenlijk ook stiekem wel zo, ja. Dat, zou wel kunnen zijn, ja.
1: Nou, laten we eens met die ogen naar die plaat luisteren dan.
3: Laten we dat doen.

Oude Kan in deze top 3000 bij Radio Veronica. En Corrie de Boer zegt, mijn vader was gek op de Cats. Op zondagmorgen stond het altijd op, terwijl die eieren bakte. Ja, dat kan je dan gewoon ruiken bijna natuurlijk. Hè. Ton Schouten zegt, Volendam kon echt in 4 minuten meer melancholie kwijt dan sommige artiesten in een heel album. Dus Bluff kan er ook wel aan meedoen hoor. Maar ja, die komen natuurlijk uit van een andere haven in Vlissingen.

Gets bij Veronica op 264. Zometeen verder met de lijst. En we gaan echt zo direct echt alle kanten op. Dat wordt echt feest. System of a Down. Boudewijn de Groot. Queen, Killer Queen. En ook Sinead O'Connor met Troy. Staat allemaal klaar voor je in deze top 3000.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheese.

0: salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg.
4: Aquaparken voor tickets 200 euro, please.
5: Zijn jij nou 200 euro?
6: Blijf ademen, Peter. In en uit. In.
3: Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
8: Wil je de lucht in, maar de prijs laag houden? Boek dan nu je vliegticket voor zomer 2027 bij Transavia. Want hoe eerder je boekt, hoe groter de kans op een voordelig ticket.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
11: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks, bo!
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
4: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
2: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
8: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen... terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 9 uur.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het sluiten van belangrijke bruggen had voorkomen kunnen worden als het Rijk meer had geïnvesteerd. Dat zegt de provincie Zuid-Holland, die zich afvraagt wanneer de gifbeker leeg is. Vandaag bleek een brug naar de Maasvlakte vol scheuren te zitten. En er mogen al maanden geen zware voertuigen meer over de te zwakke Merwedebrug rijden. Ja, 21 gaat door met het wetsvoorstel om de gasvelden in Groningen open te houden. Partijleider Joost Eertmans zei dat tijdens de algemene beschouwingen. Het is niet de bedoeling de gaskraan open te zetten. Hij wil alleen voorkomen dat de putten volgestort worden met beton. Misschien hebben we het ooit nodig, zegt Eertmans. De criminelen die zeggen achter de cyberaanval op onlinebank Revolut te zitten... eisen $3 miljoen. Dat zeggen de hackers tegen BNR. Komt dat geld er niet, dan dreigen ze de gegevens van bijna 700 klanten door te verkopen. Er zitten tientallen Nederlanders bij. En de nieuwe Spider-Man-film, Brand New Day, gaat erg hard in Amerika en Canada. De film heeft bijna $940 miljoen opgebracht. Dat is daar de hoogste opbrengst ooit. Het vorige record stond meer dan 10 jaar op naam van een Star Wars-film. Wereldwijd doet Spider-Man het ook goed, met een opbrengst van 2,5 miljard. Het Veronica Weer van Weer Online... Er zijn in het oosten en noorden nog wat buien. Verder is het vooral bewolkt. Vannacht alleen in de kustprovincies kans op wat regen. De dag begint morgen droog. In de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt 18 graden.
14: Alissa, dankjewel. Dit is Veronica Verkeer. Goedenavond. We zijn trouwens verder met de top 3000. Geen files op dit moment. Wel een behoorlijke rij met flitsers. En die check je in de app van Flitsmeister. Ja, echt een prachtplaats. Sinead O'Connor, Troy komt eraan op 262. Killer Queen van Queen. En ook straks hier Boudewijn de Groot en System of a Down.
15: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek.
7: Breng je handel op orde. Ga naar jehandelopOrde.nl.
18: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
20: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
19: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
21: Maar denk je dan soms aan zelfdoding? Maar denk je dan soms

Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: stelden hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: De top 3000 op Radio Veronica.
0: Nummer 262.

0: Jeanette O'Connor.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Nick van der Burgen.
0: Marijke de Haas. Ik hoorde Troy voor het eerst een keer laat op de avond op de radio bij Veronica. Ik wist niet wat me overkwam. Nog steeds niet eigenlijk. Nou, Marijke, je hebt zojuist Jeanette O'Connor gehoord met Troy. Sebastian Vos zegt, dat einde voelt als iemand, alsof iemand een deur uit zijn scharnieren zingt. Wat een stem heeft die vrouw. Radio Veronica, de top 3000. We zijn nog lang niet klaar. Vrijdagmiddag. Dan daar ergens gaat die nummer 1 eens bekend worden. We gaan Jeroen, onze luisteraar, eenmalig een ochtendshow laten presenteren. Ja, we zijn loesoe. Zometeen nog Sarah. Fleetwood Mac komt eraan. Ook System of a Down. En nu Boudewijn de Groot.
1: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
2: De beste muziek aller tijden. Samengesteld door jou. Zo te staan.

0: Fleetwood Mac en Sarah in deze top 3000. System of a Down. Dus, zo'n beetje de enige band volgens mij waar je tijdens één plaat kunt headbangen. Een soort mental breakdown kan krijgen. En daarna weer lekker verder kan met de vaatwasser. Chop Suey op 259.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Dit is waarom ik van Veronica hou. Join the club.

0: Zo, je oren uitspuiten hoeft niet meer. System of a Down in deze fantastische top 3000. Ook zij staan erin met Chop Suey. Zometeen dat prachtige Blackbird. Beatles komen eraan. En deze van de scene.
1: Een bekende Nederlander met één zin is jouw kans op heel veel geld. Vanaf maandag speel je bij Radio Veronica mee met De Fluisteraar. Herken jij de stem die we zoeken? App dan Fluisteraar naar de Radio Veronica app en pak die mega jackpot.
2: Je wint 32.000 euro!
3: Alle info radioveronica.nl.
4: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
5: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
4: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
5: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
4: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
5: Oké, ga ik op letten.
4: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
5: Doe ik.
4: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Weer.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: Niek van der Bruggen.
10: Geen files, lekker doorrijden. Welkom bij de top 3000. En de Beatles met Blackbird, die vinden we op 258. Blackbird.

Veronica, top 3000. De scene hoorde je en iedereen is van de wereld. Nu 256 en daar staat 505. Ja, een beetje gecompliceerd, maar zo heet die plaat van de Arctic Monkeys. En mijn dochter van 17 zette deze in één keer op in de auto. En ik zei toen van ja, die ken ik nog uit 2007. Dat zegt Lisa van Dongen. Ja, ze keek ze me aan alsof ik Napoleon persoonlijk had ontdekt. Ah.

0: stelde hem samen. De lijst met de 3000 beste liedjes aller tijden.
1: Radio Veronica Top 3000. Nummer 255.

Jim Croce. En Time in a Bottle bij Radio Veronica. Hij schreef hem toen hij hoorde dat zijn vrouw zwanger was. Toen dacht hij van, nou, ik moet een liedje maken over dat je de tijd stil kan zetten en dat soort dingen. Nou, dat is gelukt. Uiteindelijk was het niet zo leuk wat er gebeurde daarna. Nogal tragisch zelfs. In 1973 overleed hij slechts op 30-jarige leeftijd bij een vliegtuigongeluk.

0: En het lijkt wel alsof we op een prairie staan, eigenlijk zo, hè? Want Dust in the Wind, Kansas, fantastisch natuurlijk op 253. En dan staat daar in de verte nog een cowboy. En ik zeg, hey cowboy, hoe gaat het? En hij zegt,
1: zeer goed.
0: Ja, ik weet dat Thomas Hacker fan is, dus dat is lekker binnenkomen. Zometeen is hij hier aan de beurt met het laatste gedeelte van deze dag van de top 3000.

0: Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Hij is de zeilen. Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
9: Van het bos tot in de tuin.
8: Zagen.
9: Snoeien.
8: Blazen.
9: Maaien.
8: Meer maaien.
9: En nog meer maaien.
8: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
9: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
8: Stiel. Sterk werk.
7: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Sokken, la, boeken, Billy. Dat moet sneller.
11: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
12: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
15: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 10:00.
20: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. In de gemeenteraad van Den Bosch wordt vanavond gepraat over de opvang van tientallen vluchtelingen in Engelen, een dorp in de buurt. Daar is veel over te doen. Voor de vergadering begon was er een demonstratie. Vanavond wordt er geen knoop doorgehakt. Partijen kunnen wel bij het college aangeven hoe ze de opvang geregeld willen zien. Er is meerdere keren aan de bel getrokken over slechte wegen, spoorlijnen en bruggen in Zuid-Holland, dat zegt de provincie. Volgens hen komt de overheid tientallen miljarden euro's tekort. Vandaag bleek er opnieuw iets mis met een brug in de regio. Als er was geïnvesteerd, was dat te voorkomen geweest, zegt de provincie. De cybercriminelen die toesloegen bij online bank Revolut eisen $3 miljoen, dat meldt BNR. Als de bank niet betaalt, dan dreigen de criminelen gegevens van klanten door te verkopen, zoals paspoortkopieën, namen en adressen. Van ongeveer 700 Revolut-klanten zijn de gegevens buitgemaakt. En in Rotterdam is een paard overleden na een botsing met een auto. Volgens Rijnmond kwam het dier van een manege in de buurt en liep het los over de weg. De bestuurder van de auto is gewond geraakt, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De weg is voorlopig dicht om het paard te kunnen weghalen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht is het landinwaarts droog en alleen in de kustprovincies kans op regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt een graad of 18.
21: Sta je in de file en spot je ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.

dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.

0: voorraad bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
0: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Het zijn raamweken bij...
7: Hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Het zijn raamweken bij Leenbakker.

0: nummer 250 is voor Simple Minds en Belfast Child.
1: Dit is de top 3000
2: op Radio Veronica.
1: DJ Thomas Hekker.
0: Zeker tot middernacht bij je. En het voelt toch wel lekker. Weer zo'n mooi rond getal afgerond. Nummer 250. En daarvoor op 251. YouTube, Beautiful Day. Dank voor het stemmen. Alle lieve mensen die erop hebben gestemd. Pak even één reactie uit. Die deed me wel wat. Joost Otterlo die schrijft YouTube live gezien met mijn oudste zoon in Madison Square Garden. Na eerst geweigerd te zijn omdat we valse kaarten hadden gekocht. Uiteindelijk met een beetje Hollandse bravoer toch nog kaarten kunnen krijgen. Wat een concert. Wat een Beautiful Day was dat. Ja, snap ik heel goed dan dat gevoel. Maar jeetje, wat heb je dan even in de put gezeten. Daar is erachter omdat je valse kaarten hebt gekocht. Helemaal afgereisd. Zo lang ernaar uit kunnen kijken. Dure vliegtickets, duur hotelkaartje, alles. En dan zijn je concertkaarten in. Maar wat fijn dat het toch gelukt is dat je erbij kon zijn. Gaan we alle kanten op dit uur met alle muziek van links naar rechts. Van alle genres up en down. Waarvan je denkt, we gaan nu de R&B in. Dan zit je er helemaal naast. Nummer 249 is voor Linkin Park. Ze hebben hem ooit opgenomen met Jay-Z samen. Maar het origineel is degene die hoog in de lijst is geland. Of tenminste, 249. Ik vind het een keurige score. Linkin Park.

0: Je luistert naar de Radio Veronica Top 3000.
1: De beste muziek aller tijden. Samengesteld door jou.
0: Nummer 248.

Op nummer 248 in de Veronica Top 3000 Dire Straits en Walk of Life. En daarvoor nog op 249 Linkin Park. Het origineel dan van Numb. Door naar nummer 247. Die is van John Denver en Annie Song.

Duinver. Any Song op nummer 247. Zometeen gaan we even lekker alle kanten op. Ik denk de allermooiste van Elbow. Uiteraard in de albumversie. En ook weer de andere kant op. Gitaren van Iron Maiden.

0: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelen. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
1: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedes-benz.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
6: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
7: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
8: Ken jij de nieuwe volledig elektrische

0: boek direct een proefrit.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Thomas Hekker.
3: Nummer 246.

Op nummer 246 in de Veronica Top 3000. Bruce Springsteen, My Hometown. Gestemd door heel veel mensen, dank daarvoor. Robin Kreeft die schrijft nog bij. In elke lijst hoort een nummer van Bruce thuis. Nou, maak je geen zorgen. Hij is goed vertegenwoordigd dit jaar ook weer in de Veronica Top 3000. Door naar een lekkere lange lel van Elbow. One Day Like This op 245 in de Top 3000.

44. De Cranberries, Slinger. Nico van Warmerdam schrijft nog bij. Heerlijk nummer. Nooit gelukt live te zien. Ja, had ik maar wat meer moeite moeten doen. Maar het kan natuurlijk niet meer door het overlijden van Dolores. Maar goed, ik blijf van de cd's houden. Snap ik heel goed. En van het mooie, rustige Cranberries. En Cranberries maakt ook harde muziek. Zombie, die moet nog komen. Die staat veel hoger in de lijst dan deze plaat. Gaan we naar iets ander heerlijk hard. Uit 86, op nummer 243, is dit Iron Maiden met Wasted Years.

0: lekker designermerken gaan shoppen.
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
9: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
10: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
9: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
12: Hijs de zeilen! Luister deze week naar de Radio Veronica Top 3000. En maak kans op een droomcruise van Corendon. Heb je gestemd op je favoriete muziek en wordt jouw naam uit de ton gevist? Dan stap je aan boord van de Corendon Cruise voor een onvergetelijke reis. Dwars over de Atlantische Oceaan, langs alle Canarische eilanden. Dus luister naar de Top 3000 en los de ankers. Alle info radioveronica.nl.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Kaching. Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching. Corendon.
16: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
17: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
16: Phew, we kunnen weer.
17: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
18: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Joujou.
21: Even 30 jaar op sabbatical?
20: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
22: Radio Veronica.
23: Met het nieuws. Het is 11 uur.
24: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. CDA-leider Bontebal erkent dat de onderhandelingen over de begroting niet vlekkeloos zijn verlopen. De volgende keer is er meer voorbereiding en overleg nodig, zegt hij. Een minderheidskabinet is volgens hem voor iedereen wennen, maar op de vraag van pro-leider Klaver of hij over links of rechts wil gaan, geeft hij geen antwoord. Bij een verkeersongeluk in Noord-Holland zijn een dode en meerdere gewonden gevallen. Het gebeurde op de N307 in de buurt van Zwaag. Het is niet bekend hoeveel gewonden er zijn of hoe ze eraan toe zijn. De weg is in beide richtingen afgesloten voor onderzoek. Fans van de overleden zanger Ben Sanders kunnen zaterdagavond afscheid van hem nemen. Dat kan in zijn tattooshop in Arnhem. Ben Sanders werd afgelopen weekend doodgevonden in een zwemplas. Hij was in 2011 de allereerste winnaar van The Voice of Holland. Hij was 43 jaar. En AZ heeft hun eerste wedstrijd in de Europa League niet weten te winnen. Ze verloren met 1-0 van het Engelse Sunderland, waar ook Oranje International Brian Brobbey voor speelt. Over een maand speelt AZ de volgende wedstrijd tegen Hapoel Be'er Sheva uit Israël. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is bewolkt met lokaal een bui. Vannacht alleen in de kustprovincies wat regen. Morgen start overwegend droog, maar in de loop van de dag volgen vanuit het westen buien. Het wordt 18 of 19 graden.
25: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
26: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
27: En deze week ook nog een XXL pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99.

0: slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Voor elke vloer, gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik. Gamma!
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest.
5: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
8: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: top 3000.
1: Op Radio Veronica.
2: DJ
0: Thomas Hekker.
3: Zeker present tot middernacht. Hè? Voor de Jacksons nog. Oh, ik heb me eerder deze week erover uitgelaten. Hoe waanzinnig het album van Radiohead is dat OK Computer heet. Mocht eerder al Paranoid Android draaien. En dit was dan Karma Police op nummer 241. Oh, het laatste uurtje van de dag is aangebroken. Tijd voor heel veel gitaren als ik zo vooruit zit te kijken wat ik ga draaien. En laten we beginnen met een setje politieke gitaren als eerst. Op nummer 239 vinden we Muse. Dit is Knights of Sidonia.

39. Muse en Knights of Sidonia. Onder andere opgestemd door Hannes van Heijden. Die zegt zoveel zin deze in november weer live te horen in de Ziggo Dome. Klopt, ze staan in Nederland nog geen kaartjes. Succes met krijgen. Het is uitverkocht, maar de tweedehandsportels, you never know. Tijd voor de lange lijl van vandaag. Op nummer 238. Lynyrd Skynyrd. Dit is Free Bird. MUZIEK

0: 137 is voor de mama's en de papa's California Dreamin'. Zometeen, voor vandaag, in de Veronica Top 3000 nog maar 4 platen.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
3: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
4: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
5: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Als gebouwbeheerder ben je verantwoordelijk voor veilig drinkwater. Maar wat is het juiste beheersplan? Niet te veel, niet te weinig. Dat luistert heel nauw. De specialisten van Holland Water helpen je daarbij. Met risicoanalyses, beheersdiensten en slimme technieken. Samen bepalen we wat past bij jouw waterinstallatie, zodat je zeker weet dat het goed geregeld is. Niet te veel, niet te weinig. Gewoon goed. Ontdek slim waterbeheer op hollandwater.com.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
12: Thomas Hekker.
13: Dit is Veronica.
14: Nummer 236.

0: Britney, baby, one more time op nummer 235. Britney Spears.
1: De top 3000. Radio Veronica.
0: Zo heerlijk dat hij de lijst heeft gehaald en ook zo verdomd hoog staat. Want het is gewoon, ja, of het je genre is of niet, van kop tot staat een waanzinnig goed in elkaar gestoken liedje. Ook wel gelijk hard doorbraak. En, nou ja, het was 99, we zijn nu 2026, 27 jaar later. En het is gewoon nog steeds een plaat die je voorbij hoort komen. Daarvoor nog op 236 Metallica en Whiskey in the Jar. Lekker volle 5 minuten versie en over volle lange versies gesproken. Ook hiervan heb ik de albumversie voor je klaarstaan. Op nummer 234, Ozzy Osbourne. En het hele fijne No More Tears. In de Veronica Top 3000.

0: AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Gebruik je Android? Dan betaal

Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Kampioen.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcreme, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op om de gezondheid van alle kinderen op één te zetten. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
10: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
11: Toen mijn moeder overleed, vonden we een passende manier om iedereen daarover te informeren.
12: Mensenlink is de plek waar een overlijden gedeeld wordt. Vind, deel en herinner. Op jouw manier, op jouw moment.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg weer heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
16: Radio Veronica.
17: Met het nieuws. Het is 12 uur.
18: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De kloof tussen mannen en vrouwen in ons land is groter geworden. In een emancipatielijst van het World Economic Forum is Nederland gezakt van plaats 43 naar 46. Dat komt onder meer doordat vrouwen minder vaak een leidinggevende functie hebben. In IJsland is het verschil tussen mannen en vrouwen het kleinst, in Tjaat het grootst. Een zwaar verkeersongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag. Daarbij zijn een dode en een onbekend aantal gewonden gevallen. De regionale omroep meldt dat er waarschijnlijk een personenauto en een vrachtwagen op elkaar zijn gebotst. De N307, waar het ongeluk gebeurde, is voorlopig dicht. President Trump is er niet over te spreken dat de baas van de Amerikaanse centrale bank, de Fed, voor het eerst in jaren de rente heeft verhoogd. Dat is nodig vanwege de hoge inflatie. Trump wil al jaren dat de rente omlaag gaat, het liefst naar 1% of minder. Dat is nu 4%. En het lijkt erop dat de opvang voor jonge asielzoekers in het Brabantse Engelen er gewoon gaat komen, meldt Omroep Brabant. Bij een raadsvergadering in Den Bosch is er urenlang gepraat over voorwaarden voor de komst van het AZC, bijvoorbeeld over veiligheid. Het college van burgemeester en wethouders moet uiteindelijk de knoop doorhakken. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er weer nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In de Tweede Kamer zijn nog altijd de algemene politieke beschouwingen bezig. Het gaat vooral over box 3, de belasting op vermogen. Mirjam Bikker van de ChristenUnie vindt dat het daar veel te veel over is gegaan bij de begrotingsonderhandelingen. En ook de BBB is kritisch. De ramp in Nepal is ontstaan door klimaatverandering, zeggen internationale onderzoekers. Ook een aardbeving 11 jaar geleden heeft eraan bijgedragen. In de Himalaya brak een gletsjer af, waardoor er een grote stroom ijs, modder en puin naar beneden kwam. Er vielen zeker 1400 doden en duizenden mensen worden nog vermist. In de Spaanse regio Valencia wordt gewaarschuwd voor overstromingsgevaar vanwege zware regenbuien. In de stad Torrent zijn meerdere mensen gered die vastkwamen te zitten in hun auto en het vliegveld van Valencia is dicht. Ook een voetbalwedstrijd werd afgelast nadat het met bakken uit de lucht kwam. En twee vrouwen die te zien waren in kinderporno die werd gevonden bij Jeffrey Epstein hebben een rechtszaak aangespannen. Ze willen een schadevergoeding van minstens 6 miljoen dollar uit Epsteins nalatenschap. De vrouwen zeggen namens zeker 40 slachtoffers te spreken. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Na ruim 15 uur debatteren zit de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen erop. Het ging vooral over het binnenhalen van oppositiesteun om de begroting van het kabinet er doorheen te krijgen. Daar is nog weinig beweging in gekomen. Om 9:15 gaat het debat verder, dan beantwoordt premier Jette alle vragen van de Kamer. President Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU nauwer samen gaat werken met Canada op het gebied van handel en defensie. Als andere optie noemt hij het invoeren van zware importheffingen. EU-voorzitter von der Leyen presenteerde het plan voor Canadese samenwerking vanochtend. Trump noemt het een vijandige daad. Nederland is gezakt op de wereldwijde emancipatielijst. We staan nu op plek 46. De kloof tussen mannen en vrouwen is afgelopen jaar iets groter geworden. Zo doen andere landen beter hun best om het loonverschil te verkleinen. Verder zijn er in ons land nog steeds weinig vrouwen met een topfunctie. De meest geëmancipeerde landen liggen in Scandinavië. En het OV in Amsterdam is het één na duurste van Europa, zegt Greenpeace. Alleen in Londen is het duurder. Ook zijn de kosten in Amsterdam relatief gezien erg hard gestegen. In 3 jaar kwam er meer dan 50% bij. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht klaart het op in het binnenland en langs de kust is er kans op buien. Het koelt af tot een graad of 12. De dag begint droog, maar later komen er nieuwe buien. Het wordt 19 graden bij een stevige zuidwestenwind.